0: Haags Noemer op. Even weken op zondag van 8 tot 10. Gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
2: Blijf op de hoogte. Luister lokale omroep Goorlen.

0: kaarten via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u.

smash.

0: actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goorlense Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
0: Dit is lokale omroep Goorlen, de omroep voor Goorlen en Riel.
2: Dance your ass off to the funky music.

0: je het laatste nieuws uit de regio.
1: Hey!

0: Live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
1: Volg het laatste nieuws via radio, tv en lokaalomroepgoorlen.nl.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.

ik weet het niet eens meer, joh. Wanneer was mijn eerste seizoen? Ja, heel lang geleden, dat kan ik je wel vertellen. En of het in een reuzenrad was? Nou, ik denk het niet. Maar goed, het zou kunnen natuurlijk, hè. Alaïda Dicendre hoorde je met de eerste seizoen. Goedemorgen, het is vandaag zondag. Ja, en binnenkort, nog eventjes wachten, dan begint weer de grootste kermis van de Benelux, hè. In Tilburg, dan is hij er weer. Waarvan heel veel bezoekers worden verwacht uit het buitenland. Natuurlijk ook uit de lage landen. Veel mensen gaan die grote kermis bekijken. Ja, ze zijn al aan het opbouwen, is me verteld. Dus er wordt al gesloopt. Lantaarnpalen worden de grond al uit gerukt en zo. Plekjes waar iets staat, dat wordt geleegd. Fietsen worden weggehaald. Die al wat te lang staan, die gaan voetzie. En de boel wordt opgebouwd. Ja, weer groter dan ooit, hè. Meer attracties en zo. Ja, dus binnenkort de Tilburgse kermis, hè. De grootste van de Benelux. We begonnen trouwens met U2 en Beautiful Day. Dat was een van de eerste plaatjes. En daarvoor nog het liftmuziekje van Mike Oldfield, mocht je het gehoord hebben. Wat dan afgespeeld wordt in de lift als ik onderweg ben naar boven. Hè, naar de studio, hè. Die grote flatgebouw, hè. Ja. Goedemorgen, het is zondag. We zijn vandaag 12 juli. Het WK-duel gisteren gezien misschien. Noorwegen tegen Engeland. Stond in het teken van Kabelgate. De Noren die hebben ook geprotesteerd na een tegengoal. Die ontstond omdat de bal tegen de kabels van een zwevende camera aankwam. Ja, de FIFA die zegt dat de treffer gewoon goedgekeurd is. Ja, Noorwegen stond in de blessuretijd van de eerste helft op een 1-0 voorsprong. Maar kreeg door een samenloop van omstandigheden de 1-1 om de oren. Ja, de bal viel zeg maar tegen de kabels aan, zo zei men. En daarna recht omlaag in de voeten van een speler van Engeland. En toen werd het 1-1, hè. Ja, Bellingham, die kon toen scoren. En dat lag dus eigenlijk aan die spider-drone, hè. Want ja, er zweven wat drones boven die velden om goede beelden te maken. Ja, en daar kwam die bal dan schijnbaar tegenaan, hè. Ja, nou ja, de sensor trouwens die in de wedstrijdbal zit, die registreert alles. En de sensor in deze wedstrijdbal, die vertoonde geen piek in de hartslag van de bal. Nou, er is er ook geen bewijs dat de bal tegen de overhangende kabel kwam. En op die manier ook van richting werd veranderd, zo zegt de FIFA, ja. Ja, ik vind al die moderne technologieën, weet je wel, de hele nostalgie, het hele gevoel van voetbal gaat soms wel een klein beetje verloren, hè. Met zo'n VAR natuurlijk erbij. Hè. Vroeger werd er gewoon gevoetbald en de scheidsrechter bepaalde. En als die het mis had, had hij het mis. Maar goed, het was niet anders. Dus ook een beetje spontaniteit komt erbij kijken. Zo denk ik dan. Maar goed, tegenwoordig wordt alles gecheckt, nagekeken en gedaan. En of dat zo goed is, ik weet het niet. Maar goed, het was in elk geval wel een spannende wedstrijd. Ja, uiteindelijk is dus Engeland door, hè. Nou zijn er nog maar twee wedstrijden eigenlijk te zien. Dinsdag om 9 uur, Frankrijk-Spanje. Daarna Engeland-Argentinië, dan de troostfinale en dan uiteindelijk de finale, hè? Ja. Op het WK voetbal 2026. Goed, het is zondag. Ja. Ik kan er niks anders aan doen. Dat betekent dat het bijna klaar is met het weekend, maar het wordt vandaag wel een mooie en een zonnige dag, dat wel. En dit is Jamiroquai, doorgekregen van de Voice Over.

0: voor de wekker, wakker, de ochtend begint goed. Met Erik van Vliet. Voor de wekker, wakker, de ochtend begint goed.
1: Met Erik van Vliet.

Zes voor half acht. Je hoorde Carola de Wit. En, wat is het? Hot. Ja, voor mij mag die gewoon nog een keertje mee, jongens, deze week. Want lekker liedje. Ook geschikt hè, voor deze hoge temperaturen. Goed voor de wekker wakker. Even kijken naar het weerbericht. Op veel plaatsen is het vandaag inderdaad hot. Vooral in het noorden komt er wel wat meer bewolking voor. In de middag dan schuift er ook wat meer bewolking over. Blijft vandaag overal droog. Het wordt kracht 2 tot 4 verwacht qua noorden en noordoostenwind. 23 graden in het noorden van de Lage Landen en 28 graden in Utrecht. En 30 tot 32 graden in het zuiden. Limburg, Zeeuws-Vlaanderen, een groot gedeelte van Duitsland. Ja, en vanavond is het vrij zonnig. Het is ook nog lang warm. In het noorden koelt het wat sneller af. En als we dan alvast naar morgen kijken, dan begint het weer bewolkt. Maar in de middag schijnt wederom de zon. Dan wordt het net even weer een graadje warmer, hè, rond de 33 graden. Dus ja, het wordt weer hot, hè, om in die trend van Carola de Wit te blijven. Goed voor de wekker wakker op deze dag. In 1980 staat er een liedje van Maywood in de Nederlandse en Belgische hitpoëet. Het liedje dan, in 1980, blijft er 3 weken staan. En dat liedje dat klonk zo. MUZIEK

geleden heb ik bij een vlooienmarkt in een oude doos een viertal schriften gevonden die een dagboek bevatten van pastoor Servaas. Pastoor Servaas, een oude pastoor in een klein kerkdorpje, heeft zijn kronieken op

0: genadeverhalen uit de dagboeken van pastoor Servaas.
1: Het is nu weer een aantal weken geleden dat onze kaplaan Harry van Donschot Bert de Koster heeft gevraagd om mevrouw Kroes te helpen met de rijvaardigheid. En Bert heeft ja gezegd. En mevrouw Kroes was helemaal in de wolken. Bert gaat mijn auto leren rijden. Sst, zei Bert. We gaan eerst nog even 's avonds rijden hoor, zodat niemand het weet. Nou, mevrouw Kroes hield haar mond en toen gingen ze een aantal dagen op pad. En Bert vertelde bij ons in de pastorie in geur en kleur hoe het allemaal zo gegaan was. Nou, zei hij, de eerste dag hebben we bijna een koe doodgereden in de wei. Toen zijn we nog een stuk over het akker heen gereden, wat net geploegd was. Maar voor de rest is het allemaal goed gegaan. En nou, na een paar weken kan ik wel zeggen dat mevrouw Kroets de rijvaardigheid bijzonder goed onder de handen heeft. En ik heb haar dan ook geadviseerd om een paar lessen te nemen bij een goede rijschoolhouder en dan de aanvraag in te dienen en dan op te gaan voor het rijbewijs. Voor de theorie was mevrouw Kloet zo geslaagd. En nu moet ze nog oprijden aanstaande woensdag. En ik heb allemaal pamfletten laten drukken waarop staat: beste mensen, blijf woensdagmorgen tussen 9 en 10 even van de straat, want mevrouw Kloet gaat afrijden. En ik hoop dat het allemaal gaat lukken. Aanstaande woensdag, dan is het zover. Mevrouw Kloet is helemaal zenuwachtig, heeft al een aantal borreltjes gedronken en is nog niet helemaal woensdag. Ik zeg, mevrouw Kloet, rustig aan, hè. Ja, ja, ja, zei ze. Ik krijg het rijbewijs. Zeg, als u zo doorgaat, mevrouw Kloet, dan krijgt u er absoluut geen. Afblijven van die drank en even concentreren op woensdag. Ik hoop maar dat het goed gaat.
2: Tot zover de verhalen uit de dagboeken van pastoor Servaas. De volgende week hoor je of mevrouw Kloets geslaagd is voor haar rijbewijs en wat dat voor gevolgen heeft. Luister dus de volgende week weer naar de dagboeken van pastoor Servaas.
3: Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag. En ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag

0: Heel af en toe een dagtoppetje met een klein beetje een ethische staal erin, hè? Ja, Love Miley Song hoorde je van Boy Destiny en Superpower. Ja. Goed voor de wekker wakker. Goedemorgen, het is vandaag zondag. Het is 12 juli. Ja, de lang verwachte terugkeer van Conor McGregor in de UFC is voor de IER uitgelopen op een grote receptie. McGregor, de bokser, moest in de nacht van zaterdag op zondag in zijn gevecht tegen Max Holloway al na 69 minuten opgeven. Ja, en men gaat een bijzondere satelliet rond de aarde brengen. Ja, het is zeg maar een communicatiesatelliet, een spiegelsatelliet. Die moet namelijk het zonlicht gaan weerkaatsen om bepaalde plekken in de nacht te kunnen verlichten op aarde. Ja, het project is omstreden. Het wordt bekritiseerd door astronomen en door milieuactivisten. De Federal Communications Commission heeft officieel toestemming gegeven. Ja, het heeft veel voordelen, zo zegt het bedrijf. In een aantal landbouwsectoren kan de opbrengst omhoog met meer zonlicht. Bij de reddingsacties kan de spiegel in de nacht worden ingezet als een soort schijnwerper. En steden kunnen in de nacht ook gratis verlicht worden zonder lantaarnpalen. Gewoon door middel van deze spiegel die dan het zonlicht zeg maar weerkaatst naar een plekje op aarde waar het normaal donker is. Hè? Ja, dus een bijzonder project. Ja, ik weet niet of het zo goed is, hè. Men heeft niet voor niks de nacht bedacht, hè. Ja. De nacht is er natuurlijk ook voor om tot rust te komen. En als je straks met die spiegels de aarde gewoon constant aan het verlichten bent, ja, dan klopt er van het hele aardeverhaal ook helemaal niks meer, hè, zou je bijna willen zeggen. Maar goed. Ja, en verder als laatste. In Leusden zijn Sovjet-graven beklad. Een groot aantal graven op het Sovjet-ereveld in Leusden is beklad. Volgens de directeur gaat het om 150 grafsteden. Op de graven staan volgens de directeur teksten gericht tegen de Russische en ook de Oekraïense president.
1: Goedemorgen.
2: Buenos días. ¿Dónde está Erik van Vliet? Aquí. Aquí es Erik van Vliet. Breakfast in bed. Goedemorgen.

Emilia, It's a Big, Big World. Is de Breakfast in Bedplaat. Mocht je nog een leuke Breakfast in Bedplaat weten, mag je dat mailen voor de wekker wakker. Apenstaartje gmail.com. En wie weet, volgende week zit jouw liedje er wel in. Voor de

Zoek naar nieuwe muziek en voor de wekker wakker. Het was Bauza. Ja, het beste is om gewoon voor jezelf te houden, hè. Love Myself hoorde je bij Voor de Wekker Wakker op deze zondag. Even kijken naar het nieuws. Harry Jekkers gaat zijn laatste voorstelling geven. Hij is inmiddels 75 jaar. Hij is zanger, schrijver, cabaretier. Hij staat op de planken in het Koninklijk Schouwburgje in Den Haag. En de 9e etappe van de Tour de France, die wordt verreden. Nou ja, het is erg warm. Dus vanwege de hitte is de oorspronkelijke heuvelachtige rit met 30 kilometer ingekort. Het is vandaag ook de landelijke laatste dag van de vlindertelling. De telling begon op 10 juli. Dus je kunt vandaag nog tellen het aantal vlinders wat je in de tuin rond ziet vliegen. En als je dan ook weet welke vlinder het is, dan schrijf je dat er ook bij. Bij de Vlinderstichting kun je een lijstje downloaden en je kunt het ook noteren op de site. Ja, en de straat van Hormuz is voorlopig volledig dicht voor alle scheepvaart, zo zegt de Iraanse revolutionaire garde. Het korps heeft opnieuw een passerend schip beschoten. Het schip gebruikte een ongeoorloofde route om door de zeestraat.

laten varen. Zo zegt de woordvoerder in de verklaring die door de staatsmedia is gepubliceerd. En volgens de VS hebben Iraanse strijdkrachten een containerschip geraakt. Ja, ander nieuws. Er waren wat vechtpartijen bij Ter Apel. De eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk voor de ingang van het aanmeldcentrum. Het is onrustig verlopen. Zo waren er opstootjes en vechtpartijen. Vooral door de asielzoekers die geen verblijfsstatus hebben gehad of geen kans hebben op een verblijfsstatus. Met name een klein groepje mannen zou de confrontatie hebben opgezocht met vluchtelingen uit het aanmeldcentrum. Ja, en op deze dag in 1958, het is eventjes geleden, staat er een liedje van de Coasters in de hitparade op de eerste plaats. Het was het allereerste liedje wat in stereo was opgenomen en wat op de eerste plaats geraakte in Amerika. En om welk liedje gaat het dan? Nou, dat is deze. Take off!

feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokale

Ja, ze konden er niks aan doen, hè. Uiteindelijk heeft het niet gebaat dat plaksel en zo om die boot weer lekvrij te maken. Nee, hij is gezonken, dat uiteindelijk. Celine Dion hoor je, My Heart Will Go On. Alweer 1997, hè. Ja. Goed, voor de wekker wakker. Op deze dag in 1962, de Tweede Kamer neemt de Mammoetwet aan. Volgens de nieuwe wet wordt het onderwijs nu onderscheiden in VWO, HAVO, MAVO en LAVO. Ja, leerlingen mogen hun vakkenpakketten voortaan gedeeltelijk zelf samenstellen. Ja, en op deze dag in 1982, ja, dat is alweer een tijdje geleden, was er een hele bekende film. Dat was E.T., die extraterrestrial. Die breekt alle records. Ja, de film heeft op deze dag al 100 miljoen dollar in de kassa's doen belanden. En dat terwijl de film nog maar 31 dagen draaide. Ja, dat was een kassucces, hè. E.T., de extraterrestrial. Ja, in 1982 stond hij in de filmtop 10, hè. Ja.

als je eenzaam bent, mijn liefste. Brand dan een kaars vannacht voor je venster.

Rob de Nijs, Breakfast in Bed met een reden. Zet een kaars voor je raam vannacht. Niet te woordelijk opvatten, want anders krijg je brand natuurlijk. Hè? Maar goed, Rob de Nijs hoorde je voorbij komen. Ja, en dat is met een reden. Ik zei het al, want er is een bericht naar buiten gekomen. Dat was gisteren. Speciaal persbericht dat vooral rond deze tijd veel mensen eenzaam zijn. En dan hebben we het vooral over oudere mensen. En ook, ja, heel verrassend, heel veel jeugd is eenzaam. Ja, dat snap je dan niet, want je ziet toch heel veel jeugd samen. Maar goed, je ziet toch in de cijfers dat er heel veel jeugd eenzaam is. En vaak alleen thuis of op een kamer. Ja, vooral in de zomermaanden, vriendjes, vriendinnetjes, die gaan vaak weg op vakantie. Sommigen blijven thuis en gaan niet op vakantie. En dan, ja, dan word je eenzaam. Maar ja, goed, ouderen, die zijn ook eenzaam. Zo blijkt uit speciale cijfers dat veel oudere mensen die in verzorgingstehuizen zitten vaak maar mondjesmaat bezoek krijgen. En ja, het is een schande, maar het is echt zo. Kinderen komen vaak maar in het onderzoek naar buiten eens in de 4 maanden voorbij bij hun ouders. Ja. Terwijl ze in het verzorgingstehuis zitten. Ja, en sommige ouderen zonder kinderen, ja, die zijn helemaal super eenzaam. Want die krijgen natuurlijk helemaal nooit iemand op bezoek, hè? Ja. Dat is slecht nieuws natuurlijk op deze zondag, maar goed. Eenzaamheid. Alleen de radio is er wel altijd bij, hè? Ja, dus ik ben altijd bij je. In jouw huis, waar je ook luistert, hè? Hier is Levium en Nightlife.

hem, hè? De dagtopper op deze zondag. Super Love! Ja, het is het liedje wat dan extra veel steun krijgt, hè? Ja, nou melden we altijd in Voor de Wekker Wakker als er toevallig een bekende wereldburger overleden is. En nou is eigenlijk nu pas naar buiten gekomen dat, eigenlijk gisteren, de Britse zangeres Lauren Bennett ook overleden is. We kennen haar van de hit Party Rock Anthem uit 2011. Ja, het is al een tijdje terug eigenlijk dat ze overleden is. Maar nu pas is het bekendgemaakt. Ja, ze overleed al op 29 mei in Engeland. Een kleine maand voor haar verjaardag. Het is niet duidelijk waarom haar dood nu pas naar buiten is gebracht. Ja, over de doodsoorzaak is ook niks bekendgemaakt door de media. Ja, het staat wel op internet te lezen. Met veel verdriet delen wij het overlijden van onze geliefde Lauren. Zo schrijft de band in een bericht op Instagram. Onze harten zijn gebroken en we kunnen niet uitdrukken hoeveel ze voor ons betekende. Nou ja, Bennett werd geboren in Engeland, in de graafschap Kent. Als tiener deed ze mee met die X-Factor, waar ze de laatste 12 haalde. Daarna sloot ze zich aan bij de meidengroep Paradiso Girls en verhuisde ze op 17-jarige leeftijd naar L.A. Nou ja, de groep scoorde in 2009 een kleine hit met Patron Tequila. Dat was een nummer van Lil Jon en Eve. En het grootste succes volgde in 2011... toen ze te horen was op Party Rock Anthem van het muziekduo LMFAO. Ja, het nummer werd wereldwijd een hele grote hit. Ja, eventjes het geheugen opfrissen. Welk liedje was het? Het was deze.

0: week best wel bekende mensen overleden. Onder andere ook Marjan Berk, hè. Ze is 93 jaar geworden. En ook een van de leden van Toontje Lager, Gerard de Braconier, is ook overleden. Gitarist en songwriter van Toontje Lager. Ja, en vandaag in Den Haag treedt cabaretier Harry Jekkes voor de allerlaatste keer op.
1: Toen ik uit dienst kwam, wist ik niet wat ik moest gaan doen. Gaan werken of gaan studeren. En mijn oom Jan zei, studeren. Ik zei, dat moet jij nodig zeggen, je hebt 2 jaar lagere school. Ik zeg, Harry, als je gaat werken terwijl je niet gestudeerd hebt, dan moet je werk gaan doen wat door de baas is uitgevonden. En dan verdien je nooit een reet mee. Dus ik zou gaan studeren als ik jou was. Maar als je gaat studeren, Harry, kijk goed uit, want je schijnt er helemaal lef van te kennen worden. Ik zeg, van studeren? Hoe weet jij dat dan? Ik zeg, dat heb die professor mij een keer uitgelegd. Het is namelijk zo, hè, je schijnt als je gaat studeren, dan schijn je verte-kennis te krijgen. En dan krijg je steeds meer verte-kennis en verte-kennis en verte-kennis, totdat je de hele verte-kennis kent. Of kan, of kon, weet ik veel. En in die verte-kennis zit ook wat voor een zootje het is in de wereld. Daar zit ook een pakketje verte-kennis in waarom dat nooit wordt opgelost, die kleren zo. En dan schijn je zo chagrijnig van te zijn om dat allemaal te weten dat je vreselijk gaat surpen. En dat heeft die professor mij uitgelegd. Laatst kwam hij weer de kroeg binnen, Harry. Het was niet normaal meer. Hij kwam zo de kroeg binnen. Zo. Met zijn auto onder zijn arm. Ik zeg, met zijn auto onder zijn arm? Ja, zei mijn oom Jan. Dat was een mopje tussendoor. Had per ongeluk zijn autoradio op straat laten staan. Ik zeg, vertel dit verhaal nou gewoon af met die klote moppies van je. En hij zei, nou ja, hij kwam binnen. Hij was als een meleier, joh. Hij kon niet meer voor of achteruit. Hè. En toch gaan ze dan door met slobberen. Je weet hoe dat gaat, hè. Dus hij bestelt een dubbele Jan Wandelaar met S. En daar nog een en nog een. Enfin, je kent dat wel. De eerste smaaknoot op 2 benen kun je niet lopen. En daarna wordt het Neandertaler tellen, hè. 1, 2 veel. Nou, en af en toe een balletje mayo erbij, want tijdens het kantelen moet je wel een vette bek halen. Dus op een gegeven moment heb hij voor zo'n 80 gulden Jan Wandelaar naar binnen gekegeld en zo'n 2 kilo runder gehakt naar binnen gebuffeld. Hoor. En pas toen zei hij, nou, ik geloof dat als ik ze naar huis ga. Ik zei, nou, dat is het beste wat ik vanavond gehoord heb, zeg. Hij sodemiet hem op, hè. Ik zeg, dag allemaal, ik ga lekker naar huis. Ik ga lekker met de auto. Ik zeg, hey, wacht jij eens even, puntmuts. Je laat die auto hier lekker staan, zegt die barkeeper. Zet hem dan even buiten. Ik zeg, hoe is dat nou afgelopen, ome Jan? Hij zegt, nou, het kwam erop neer dat ik hem op een gegeven moment naar huis zou brengen op de Berini M21. Dus ik zeg, dan moet je wel een goed jas aantrekken, professor, want het gaat keihard, hoor, 35. Dus hij ging die jas aantrekken en hij had zo'n biologenjas. Kennen jullie die nog? Zo'n kemmeljas, zo'n hele lange kemmeljas met zo'n grote capuchon. En dan een haartje, een taartje, een haartje, een taartje, een haartje, een taartje, een haartje. Dus ik denk, nou, daar is de kabaat er wel even mee bezig, weet je. Dus denk, kan ik nog mooi even een pilsje nemen, hè? Dus ik zeg tegen die barkeeper, trek voor mij nog 1 keer aan de prethaak. Maar ik had dat pilsje nog niet bij mijn handen staan, zeg. Of hij stond alweer voor me, met zijn jas aan. Maar hoe? Achterstevoren, jongen. Het was geen porum, joh. Ik zeg, professor, hij zit verkeerd om, hoor. Hij zei, nee hoor Jan, hij zit precies goed. Hij kan er lekker geen kou doorheen. Hij kou gezicht zet een capuchon op, hartstikke. Kun jij hem even dicht doen, Jan? Stond ik daar al die haartjes en taartjes dicht te doen, zeg. De pilsje slaat dood af en de geheim was eraf. Dus ik schop die kabouter kantelaar de deur uit. Komt hij buiten, wordt meneer de professor bevangen door de kou, zeg. Dus er komt ineens voor 80 gulden Jan Wandelaar retour, zeg. En 2 kilo runder gehakt. Ik kwam er zo uit, zeg. En ik kwam nog netjes even zo netjes in de goot duwen. Maar ik was net te laat, zeg. Hij kot zo die hele puntmuts vol. Hij zat tot de rand toe vol, hè. Dus ik denk, ik maak nog een grapje. Ik zeg, je krijgt van mij een knaak als je hem weer leegvreet, die zak. Vond hij ook een geinig grapje, dus hij begint zo te hinniken. En toen werd hij topzwaar vanwege die kotzak, jongen. Dus laatst had hij met zijn bek voorover lang had zo... midden in zijn eigen whisky gehaktaard, zeg. Niet te geloven, jongen. Ik heb hem meteen die knaak gegeven, jongen. Dat had hem in 1 keer leeg, hoor. Had hem in 1 keer leeg. Heb ik nog met een handdoek heb ik de gehakt uit zijn oren staan halen, jongen. En hij maar jammeren, waarom zuip ik zoveel? Dat komt door dat studeren. Dus Harry, kijk uit als je gaat studeren. Voor je het weet, zijn je ergens een puntmutsje vol te kotsen. Kijk goed uit. Ja, ik ben graag.
2: Begin de dag met een lach. Erik, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Erik van Vliet. 1, 2, 3, 4.

Hij gaat met vakantie. Hij zegt, kunnen jullie even het visje eten geven? Nou, oké dan, voor deze keer. Hè. 1986, 40 jaar geleden in de Kuip in Rotterdam, komen 50.000 dol enthousiaste muziekliefhebbers naar het tweede Losvast Kuip-spektakel met veel optredens van BZN, Professor Zizzle, de havenzangers, Kissing the Pink, Benny Nijman, Mai Tai, Normaal, Lee Towers, Gary Brooker en Gerard Joling. Ja. Ja, dat was wel heel bijzonder, want Gerard Joling had veel gillende meiden. Ja, wisten die meiden veel, hè? Wisten ze het nog niet, hè, van Gerard Joling? Hé, hey, ze dachten wel een leuke jongen. Maar goed, deze jongen viel op jongens, dus hield het toch gauw op, hè, ja. Ook Kit Creole en de Coconut stralen toen op bij het Losvast spektakel in 1986.

0: Met Erik van Vliet.
1: Zo, hè? Is dat het? Hebben we alles? Gelukkig ken ik naar huis.
0: Back to the 80s. Back to the 80s.

Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokale omroep Goorlen.nl.

0: hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9. Dit is Podium Breed, het programma van de lokale omroep waar cultuur de hoofdrol speelt. Met Franca, Ad en Theo.
2: Proberen voor u het programma te presenteren. Podium Breed. Vanavond hebben we een aantal gasten in de studio, maar daar zo meteen meer over. En voor, naast mij zit Franca als mijn rechterhand. En achter de knoppen zit vanavond Hartger. Die valt in voor Ad. En dankjewel dat je er wil zijn vanavond. En we gaan er weer een gezellige avond van maken. Onze gasten zullen zich zo meteen zelf presenteren. Maar alvorens we dat doen, gaan we het eerste nummer draaien wat past bij het begin van de uitzending. Een nummer uit de opera De Paradiso. Nee, gaan we dat niet doen?
3: Eerst maar mee
2: winnen. Goed zo.
4: Ja.

0: Ja, dit was een van de bekendste nummers uit de opera, De Parelvissers van Bizet. We hebben tegenover mij aan tafel Henk Vleeshouwer, die deze opera's allemaal uitzoekt voor...
1: opera's, ja.
0: Ja, nou ja, we noemen het allemaal opera's. En dit was wel een hele bijzondere, zei je, ja. Want het was een voorkeur van jezelf.
1: Ja.
0: En als jij mensen tegenover je kreeg die zeiden van ik heb helemaal niks met opera... En dan had jij een speciale truc om ze toch wel over de streep te trekken.
1: Dan zei ik van, vind je de muziek van André Rieu mooi? Ja, die vinden we heel mooi. Ik zeg, dan moet je komen, want dan hoor je de muziek die André Rieu ook speelt. Nou, en die mensen komen dus.
0: Ja, en dan spreek jij ze naar de hand en dan zeggen ze...
1: Ik heb ze nog niet gesproken, want die opera moet nog komen.
0: Oh, deze moet nog.
2: Maar je hebt ze overgehaald om dit te komen.
1: Ja, ik heb echt een paar
2: komen.
1: Mensen overgehaald die komen. Die normaal gesproken helemaal niks om opera geven. Ja. Sterker nog, die hebben er een hekel aan. Maar die komen nou wel. Dus,
3: Denken ze dat ze een hekel hebben?
1: Ja. Dat ze denken ze, ja. Nou, ik hoop dat ze het mooier gaan vinden. Ja. Maar dit is ook echt een opera, vind ik. Er gaan meer mensen met mij mee. Nou, die gaan mee naar Luik, die gaan mee naar Parijs. Die komen nooit bij een opera. En dan neem ik ze niet mee naar een opera van Wagner. Want dat is veel te zwaar.
0: Dan ben je gelijk genezen. Hè?
1: Dan komen ze nooit bij een opera. Maar dit is echt een opera dat ik die mensen gewoon beter toe kan nemen. Die, als je deze voor de eerste keer ziet, denk ik dat je het best wel leuk vindt. Ja.
2: Het is een soort opera voor beginners.
1: Het is echt een opera voor beginners, ja.
0: Ja.
2: Nou, dus ik ga er ook over nadenken.
1: Ja. Er komt nog een tweede opera. Dat is de laatste van het seizoen. Die ik ook uitgekozen heb. Dat is Il Trovatore van Verdi. Nou, dat is ook een klapstuk. Dat moet je ook hebben. Er zitten zoveel bekende melodieën en zoveel mooie melodieën. Moet je ook gezien hebben. Dus,
0: Maar de meeste mensen kennen de componist Bizet van Carmen.
1: Van Carmen, ja.
0: Dat is natuurlijk wel een hele bekende.
1: Ja, dat is wel de meest opgevoerde opera in de wereld, hoor, Carmen.
0: Toch wel?
1: Ja. Ja, die wordt echt het vaakst het meest uitgevoerd.
0: Ja.
1: Maar hij heeft eerst geschreven De Parelvissers. Daar is hij een beetje bekend mee geworden.
0: Ja, alleen aan De Parelvissers las ik... Er hangt wel een verhaal aan dat... De muziek was er wel, maar er was ook een libretto, maar het was allemaal een beetje spoorloos.
1: Oh, dat ken ik niet.
0: En dat is pas in 1900, even kijken, in 1990 rond die koers is alles weer boven water gekomen. En vanaf dat moment ging het crescendo.
1: Oké.
0: Want er waren wel aanpassingen in de muziek gemaakt, omdat ze de partituur niet compleet hadden.
1: Ja, oké.
0: Die is naar de hand teruggevonden.
1: Wel de originele partituur.
0: Ja.
1: Oké. Dus, nou, dat is weer, hoor ik, leer ik ook weer wat vandaag.
0: Ja, zo is het. Maar het is wel een heel speciale opera, omdat hij speelt zich helemaal niet af in de bekende regio's.
1: Nee, hij speelt zich af in een dorpje aan de kust van India. Sri Lanka, India.
0: Ja, Ceylon
1: Of Ceylon, dat ligt ook vlak bij elkaar. Dus,
2: ja,
1: en daar moeten de mensen geld verdienen. Wel duiken naar de parels, naar de oesters met parels erin. Dus, en daar hadden ze dus Laila voor. Laila, een van de hoofdpersonen, dat was een priesteres. En die moest de goden geurig stemmen om te zorgen dat die mensen weer veilig boven kwamen en weer veilig naar huis konden.
0: Ja.
1: En nou goed, die mochten natuurlijk helemaal niet naar mannen kijken, wat dan ook. En toch waren er twee mensen die erg verliefd waren op haar. En die haar een hele mooie vrouw vonden. En die, waren heel goede vrienden. En daar kwamen ze achter bij elkaar. En toen hebben ze elkaar beloofd om Laila los te laten. En niet lastig te vallen. En de priesteres te laten. Maar, wat gebeurde er? De ene, die raakte toch verliefd op haar. En daar kwamen de anderen achter. Met name de hoge priester. Van Brahma, dat was natuurlijk foute boel. Ja, en toen. Ja, het is een heel kort verhaal, het verhaal is natuurlijk veel langer.
0: Ja.
1: En op het eind dan doet die andere vriend, die redt hun. Maar loopt slecht, heel slecht voor hem af, dus dat is opera.
0: Ja, dat is
3: drama.
0: Je ziet wel een stuk uit de opera's op tv, nooit compleet, want dat is te lang. Wat mij altijd een beetje dwars zit, is... Je kijkt naar een heel mooi stuk. Er wordt mooi gezongen. Prachtige muziek, mooie decors. Maar als je van tevoren het verhaal niet gelezen hebt... ontgaat je de clue. Ja. Laat ik het maar zo zeggen.
1: Ja. Ik heb je helemaal gelijk.
0: Hoe komt dat? En wat kun je daaraan doen? Oh. Buiten het feit dat je een boekje meekrijgt als je de zaal in komt.
1: Nou, het komt door een paar dingen. Ten eerste, omdat je... Het is vaak het Italiaans of het Frans. Nou, Frans is ook niet mijn sterkste taal. Nou, Italiaans helemaal niet. Dus je kan niet volgen wat er gezegd wordt op de deel. Nou, in elk operahuis is er een boventiteling. Maar ja, als je te dichtbij zit, moet je een keer boven en omlaag lopen. Dat is ook niet allemaal goed. Dan kan je de tekst een beetje volgen. Maar je moet het verhaal echt goed kennen. Anders heb je er niet veel aan.
0: Nee.
1: Ik ben met lid van de operaclub. En we zijn bijvoorbeeld een keer naar een Russische opera geweest. En dat was een prachtige opera. Maar ja, dan zaten mensen naast mij die zeiden... Oh, ik vond er helemaal niks aan. Dat was een waardeloos verhaal. Ik snapte er helemaal niks van. Ik zeg, maar heb je dan het verhaal gelezen? Heb je je eigen ingelezen? Weet je waar het over gaat? Nee, dat heb je niet gedaan, maar dat zie ik wel. Gedaan. Dat is foute boel, dat moet je niet doen.
0: Nee, nee.
1: Als je naar opera gaat, zorg dat je het verhaal weet. Dat je weet wat het over gaat. Wie zijn de hoofdpersonen? Daarvoor hebben we nou ook ingesteld bij Jan van Bezouw... dat wij van tevoren een inleiding geven. Het verhaal vertellen, maar ook de hoofdpersonen in beeld brengen. Dat je weet wie de hoofdpersonen zijn, wat die in het verhaal gaan doen. Want anders moet je het in het verhaal achterkomen. Maar nu weet je het van tevoren. Hè? Dat wordt erg door de mensen gewaardeerd. Dus.
0: Tuurlijk. Ja. Ja. Ja, want je zit toch om iets meer van mee te krijgen dan sec de muziek.
1: Ja. Ja. Dus dat is, ja, dat is gewoon een must. Dat moet je eigenlijk wel opleggen. Je moet het verhaal van tevoren goed weten.
0: Ja. Als je kijkt naar wat jullie dan selecteren... zijn dat bekende operahuizen? Of hoe gaat dat in zijn werk?
1: Nou, het is meer van... wij, Anne-Karin en ik, die doen dat samen. Presenteren Jan van Bezouw. En van tevoren hebben we afgesproken... jij mag er twee uitkiezen en ik mag er twee uitkiezen.
0: Ja, ja.
1: Dus Anne-Karin zoekt er twee uit en ik zoek er twee uit. Ja, en de keuze van mij die is meer van... ik ben dan meer een soort iemand die zegt van... nou, ik ga draaien voor een hoop mensen die het mooi vinden. Mm-hmm. Dus niet zozeer wat ik zelf... Ik vind het zelf ook mooi.
0: Ja.
1: Maar ik wil hebben dat er een opera draait... waardoor heel veel mensen mooi gevonden wordt. Dus ik hoop die zaal wat voller te krijgen als normaal. Ik kijk even naar jullie.
3: Mm-hmm. Heel goed.
1: En dat is mijn doel. Ik wil het zo breed mogelijk maken... dat er zoveel mogelijk mensen interesse krijgen in opera.
0: Ja, een beetje. Je bent dan de André Rieu van de opera.
3: Ja.
1: Nou, zo, nou. Ja. Okay. Of ik dat nou een compliment vind, weet ik niet.
0: Maar beschouw het als een compliment dan.
2: Maar in ieder geval een ambassadeur van de opera.
1: Ja, probeer ik wel te zijn. Ja. Ja. Zeker nu met de parelvissers, omdat ik die uitgekozen heb, ben ik echt heel erg aan het lobbyen. Ik heb gelukkig een hele stapel folders gekregen van Judith... om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen kennis nemen van het programma van Jan van Bezouw.
0: Ja. Nou ja, goed, en dat ligt er ook niet om, want daar hebben we straks nog wel eventjes
3: ja.
0: over.
3: Ja.
0: Maar als je mensen uitnodigt en die kopen een kaartje en die komen en zitten in de zaal... wat kun je ze dan meegeven van tevoren van let daar eens op of let daar eens op? Of, waarom vraag ik dat? Omdat ik ga helemaal naar Philharmonie Zuid en daar zit een programmaatje onder op je telefoon. Dat heet Mozart.
1: Ja, ja.
0: En dan krijg je tijdens de uitvoering krijg je heel kort eventjes... dat is dat en daar moet je op letten. En nu hoor je...
3: Ja.
1: Nou, dus dat wat ik wil echt samen met Anne-Karin doen... om van tevoren die mensen in beeld te brengen... en de situatie goed uit te leggen. Dat is noodzakelijk met een beeld op het groot beeld. Dat ze kunnen zien waar die opera zich afspeelt. Wat gebeurt er? Ook halverwege stoppen we. Of moeten we misschien een stukje uit de open knippen omdat die te lang is... Mm-hmm. Proberen we dat verhaal toch weer zo goed mogelijk te vertellen. Dat de mensen weten waar we verder gaan.
3: Ja, en we delen van tevoren ook bij binnenkomst opera-info uit. Die maakt Anne-Karin ook.
0: Ja.
3: Dus daar staat al een beetje uitleg bij. En wat over de componist. Dus mensen kunnen daar al een beetje in lezen. Maar het beste is gewoon ook inderdaad die inleiding bijwonen. Mm-hmm. Zodat je echt weet van daar moet ik op letten. En dat helpt enorm.
0: Oké. Okay. We gaan even het gesprek onderbreken met een stukje muziek.
1: Als jullie het eerste fragment doen wat ik gemaakt heb... dan zie je, met name omdat het een Franse opera is... en dan leer je ook wat... een Franse opera heeft altijd ballet.
0: Ja.
1: Er hoort ballet in. En dat eerste stukje wat ik laat zien... is met name een stukje ballet en een koor. Het is gecombineerd en dat lijkt me heel mooi om te zien. Hele mooie kledij. En ik stel voor dat we naar het eerste fragment even gaan kijken.

0: Ja, dit was een stukje uit...
1: Een stukje uit de eerste acte. Maar dat was met name mijn bedoeling om het ballet en de koor... de combinatie ballet en koor te laten zien en te horen.
0: Ja, als ik kijk naar de decors, ja. Die zijn vrij modern.
1: Nou, ik heb ook speciaal een stukje voor het decor. Fragment 3, om het decor in beeld te brengen.
0: Oké, omdat ik kreeg een uittreksel uit het Jan.
1: Ja, dat is het decor, ja.
0: Ja, maar dat vind ik wel redelijk strak, modern... Het is niet meer het pompeuze van...
1: Modern.
0: Modern. Meer bij de tijd, noem ik het toch maar.
1: Oké, okay, ja, ja.
0: Hè? Als je zo'n groot beeld krijgt van Boeddha...
2: Ik snap wat je bedoelt. Het is ook een vrij recente opera ten opzichte van andere opnames die ook wel eens vertoond worden.
0: Ja, ja.
1: Ja, dat is iets van de regisseur. Hè? De regisseur bepaalt helemaal hoe hij eruit ziet en hoe de kledij zit en... Dat heb ik ook geleerd bij de Opera Club. Ik dacht dat de dirigent het allemaal deed, maar dat is niet waar. Dat is het regisseur die het doet, hoor.
0: De dirigent geeft de muziek aan in al zijn ups en neergangen en dergelijke. En de muzici hebben maar te volgen.
1: Die hebben de dirigent te volgen, maar die bij de regisseur bepaalt hoe het eruit ziet. En hoe het eigenlijk
0: en gespeeld wordt. Hè?
1: Ook. Hoe het gespeeld wordt. En, dus, maar dat is misschien leuk, ik weet niet of dat nog kan, om de derde fragment even te laten zien. Dan zie je echt een stukje van het decor.

0: In het stukje film zie je dus boventiteling. Dat,
1: ja, maar dat hangt
0: in het Engels.
1: Dat klopt. We hebben Engels ondertitels, we hadden niet anders. Dus we hebben Engels ondertitels. En dat doen ze omdat er onder in het beeld veel gebeurt. En dan laten ze het boventitels boven zien. Om het beeld onderin niet te verstoren. Maar als het onderin niet zoveel gebeurt, laten ze het gewoon weer onderaan zien.
0: Maar dit is ook wat we in de zaal straks te zien krijgen.
1: Het is precies wat ik heb stukjes die we straks in de zaal, de hele opera die we in de zaal heb ik stukjes uit, een paar stukjes eruit geknipt om te laten zien.
0: Je zei van als het wat lang is, dan kunnen we een stukje tussen uithalen.
1: Ja. Maar bij deze hoeft het niet, want deze is niet zo lang. We zijn dik voor 10 klaar, dus de jury is helemaal tevreden. Dat we echt
2: dat is
1: voor...
2: mijn limiet.
0: Ja, leuk. Ja, ja. Want stel je voor dat mensen op basis van wat ze zien... toch besluiten een keer over hun schroom heen te stappen om naar de opera te gaan. Dan kopen ze een kaartje en hoe laat worden ze dan in de zaal verwacht? Want
1: om 7 uur begint de inleiding van Anne Krim. Dus dan we hopen dat iedereen in de zaal zit en begint Anne Krim met het verhaal. Nou is dit niet zo'n uitgebreid verhaal. Dus ik denk dat ze 10 minuten nodig heeft. En dan heeft ze het alles verteld wat ze wil vertellen. Ik heb de beelden in beeld gebracht van de hoofdpersonen.
0: Ja.
1: Om dat de kracht bij te zetten. Dat mensen weten wie wat speelt in de opera. En dan beginnen we zo. Ja, daarna beginnen we met de opera te draaien. En de eerste acte duurt 50 minuten. Dus dan zijn we om 8 uur zijn we aan de pauze toe. Dan kunnen de mensen even bijkomen voor al het moois wat ze hier hebben.
0: Ja.
1: Ja. En dan kwart over 8:30 gaan we verder. En het andere gedeelte duurt een uur en 20 minuten geloof ik. Dus we zijn mooi op tijd.
0: Zijn twee actes?
1: Drie actes zijn het. Alleen we doen de eerste acte, pauze, en dan de acte 2 en acte 3.
0: Oké.
2: Nou ja, wat ik altijd zeg, als je een keer opera wil proberen, is het wat voor je, dan is dit eigenlijk ideaal. Want het kost €9 in plaats van, noem het maar, de operahuizen.
0: Ja.
2: En dan kan je het een keer testen. Of je het leuk vindt en of je het inderdaad de moeite waard vindt. Want het is natuurlijk fantastisch om ze in de Nationale Opera of waar dan ook echt te gaan zien. Maar dit is een hele mooie, kan een hele mooie laagdrempelige test zijn voor jezelf. Van vind ik dit wat?
0: Ja.
2: Dus dat is wel heel tof.
0: Ja.
1: Het is geen ingewikkeld verhaal. Het is makkelijk te volgen. Dus,
0: daarom, dus wat dat betreft, kan het geen beletsel zijn.
1: Het kan geen beletsel zijn.
3: Het is dus echt de opera voor beginners.
0: Ja, wat jij net ook.
2: Ja.
3: Gesproken.
2: Leuk. Ja. Nou, welkom.
1: Kijk die kant op.
0: Ja. Wat grappig is dat de kapaalvissers en ook de laatste, Il Trovatore, dat zijn
1: de publiekstrekkers.
0: Bekendste. Ja,
1: dat zijn probeer echt die zaal zoveel vol mogelijk te krijgen.
0: En dan krijg je de twee tussendoor waarvan ik denk, Engelbert Humperdinck.
1: Ja, maar dat is de zanger die wij...
0: Ik die ooit tegengekomen bij de opera? Ik kan me niet voorstellen.
1: Ja, het is een opera-componist, dus
0: Nee,
2: maar
0: hij was
2: toch
0: die popzanger?
2: Nee, maar het is een andere.
1: Dat heeft niet met elkaar te maken, hoor.
0: Oké.
2: Nee, we proberen altijd twee... of tenminste, ik probeer dan altijd twee echt bekende namen... maar dan niet die de afgelopen 2 jaar al zijn vertoond. Want anders kom je inderdaad elk jaar de Carmen. Dat is ook niet tof. En dan twee bijzondere. En dan weten Henk en Anne-Karin me altijd te overtuigen. Die moet je echt proberen binnen te slepen. Nou, dat is goed. Dus ik ben aan de slag gegaan. Want die Koningskinder die in november komt... die is van de Nationale Opera. Ja. En die kun je eigenlijk nergens ooit zien. Dus het is dat ik een contact had bij de opera... en dat ik zei, joh, kunnen wij een licentie krijgen om die te laten zien? Nou, vonden ze super grappig. Dus dat heb ik gekregen. En Anne-Karin en Henk die waren allebei helemaal dol op die Koningskinder. Dat is echt een hele bijzondere. Dus ik dacht, oké, doen we die erin. En mensen moeten ook een beetje leermaars wat anders ook kennen.
0: Ja.
2: Hij moet wel toegankelijk zijn. Dat is wel mijn voorwaarde ook. Mm-hmm. En die van januari, La Juive. Die hebben ze me ook. Je moet echt proberen die licentie te krijgen. Dus ik heb echt via de Weense Staatsopera allemaal mailtjes gestuurd. Uiteindelijk kwam ik in New York terecht. Want daar was de licentiehouder, was een producent. Dus die heb ik echt gemaild van, we zijn zus en zo klein in Nederland. Weet je waar dat ligt, bij wijze van spreken? dus dat vond hij hartstikke tof. Dus die mogen we ook, hebben we ook de licentie voor gekregen. Ja, dat is gewoon echt heel bijzonder.
0: Ja, ja.
2: Dus daar ben ik dan weer heel trots op dat we echt een leuk programma hebben. Met en inderdaad twee aansprekende en twee waarvan je denkt, de moeite, want de operakenners die raden dat aan. Dus
4: en dat is natuurlijk altijd nog, daar hadden we het vorige keer ook over. Je kunt allerlei opera's mooi vinden en willen laten zien. Maar het cruciale is, je moet een licentie. Je moet een licentie hebben.
2: Ja, absoluut. Ja, maar anders dan kan je eigenlijk geen fatsoenlijke PR doen. Dat vind ik dan ook wel heel belangrijk. Plus, ik voldoe graag aan de wet.
4: Ja, natuurlijk.
0: Ja, zeker zo.
2: Dus dat proberen we echt goed te regelen. En een andere voorkeur van mij is... moet echt niet langer duren dan 2,5 uur. Want dat vind ik voor opera voor beginners echt wel de max. De en er zitten heel veel gevorderde opera-kenners hoor bij ons. Maar
0: toch.
2: Ja, het moet niet later dan worden dan 10 uur. En zeker in de winter vinden mensen niet fijn. Mm-hmm. Nee. Ja. Daarom beginnen we ook om 7 uur.
1: Dus, ja, soms betekent dat we een stukje straat.
4: Ja, precies. Ja. Dat was voor Pasen ook.
2: Ja. Ja.
0: Maar jij zei van de tweede is van Koningskinderen, dat is van Nationale Opera.
2: Ja.
0: En dat je dat nergens kunt zien.
2: Nee.
0: Begreep ik van jou?
2: Ja, dat klopt. Zij geven geen licenties uit voor de vertoning van hun opera's. Dus je kan de dvd kopen, maar dat is in je eigen...
0: Maar die mag je niet in de grote zaal vertonen.
2: Mag je niet daar vertonen. Nee, dus dat doen zij niet. Want ze willen natuurlijk dat mensen naar Amsterdam komen. Hm. Alleen die kaartjes kosten... ik denk dat ze beginnen bij €80.
0: Ja.
2: En als je... Oh, 100 zelfs. En als je echt goede plekken wil, dan betaal je zo €150, €200. Ja, dat kan niet iedereen. Dus voor €9 kom ik heel... Want ik hou van de opera en zeker van de Nationale Opera en ballet. Ja. Dus dat die hier voor €9 te zien is, ik ben erbij.
0: Ja.
2: Dat is echt heel tof.
1: En dat vind ik nog één bijzonderheid. Je doet je eigenlijk niet te genoeg. Want we hebben nou Nederlands ondertitels erbij. Hè?
2: Ook.
1: We hebben uit Amsterdam gekregen. Ik kreeg van jou het adres door van die man. Heb ik contact mee. En ik kon hem downloaden. En
2: Dus voor het eerst ook met Nederlandse ondertitels.
1: Hij ziet er prachtig uit. Ik wil hem graag vertonen. Maar ik heb er niks aan. Want er zitten geen ondertitels bij. Sorry. Ik kreeg met ondertitels.
0: Ja.
1: Dus we hebben nou een opera uit Amsterdam met Nederlands ondertitels. Dus heel aantrekkelijk voor de mensen.
0: Ja, dat is
1: een verhaal dus nog beter te volgen.
0: Ja.
1: Nou is het niet zo ingewikkeld verhaal. Het is een sprookje. Hans en Grietje.
0: Achtig,
1: Die Albert Hubbeding, die maakte allemaal sprookjes, opera's. Dus Hans en Grietje bijvoorbeeld, dat is ook een hele bekende, de bekende van hem. En deze wordt bijna nooit uitgevoerd. Dus echt dat de Stopra dat gedaan heeft, is heel bijzonder.
0: Redelijk uniek.
1: Het is heel duur, want ze moesten alles zelf produceren, zelf kleding maken, zelf de decors ontwerpen. Dus dat hebben best veel geld gekost. Dus, en de pers was heel lovend over die uitvoering.
2: Hij is ook vrij recent, toch? Ik weet even het jaar al niet meer.
1: Deze is van 2022. Dus die is 2 jaar
4: oud.
1: En Anne Krien was er echt heel enthousiast over.
0: Ja, maar jij hebt hem ook gezien.
1: Anne Krien zover te krijgen dat ze volgend seizoen weer een mooie opera, de Stopra, uitzoekt. En dan gaan we weer de contact opzoeken.
0: Ja, Judith is wel wat gepokt en gemazzeld in die wereld. Dus
1: dat moet geen
0: probleem zijn.
1: Ik kijk met bewondering naar Judith dat ze dat voor elkaar krijgen.
0: Ja, die haalt wel leuke dingen maar binnen.
1: Hè? Zeker weten, ja.
0: Ja. Je hebt alleen maar opera. Maar voor mensen die die stap dan net iets te ver vinden, zou bijvoorbeeld een wat moderne operette, en dat heet dan, nu zou je het musical noemen, maar er zit ook een stap tussen, opera komiek of iets dergelijks, zou ook een mogelijkheid kunnen zijn. Is daar wel eens over nagedacht?
1: Volgens mij hebben we het dan over gehad, om een operette of zoiets.
2: Niet dat ik me... We hadden wel... we hebben ook maar 4 plekken te vullen. Want de zaal is best wel vaak bezet. Dus dan hebben we echt... Het is al heel erg kiezen als ze komen met de prachtigste opera's aan. Ja. Denk we moeten echt... Oké, dan de top 4. En dan gaan we die proberen. En dan 2 reserve. En, dus het is al moeilijk kiezen. Maar misschien voor de toekomst. Ik durf niks te beloven.
0: Nee. We zullen je ook nergens aan houden. Gelukkig. Zo bedoel ik het niet. Maar Henk ook zegt. Ja, er zijn mensen die dat net een stap te ver vinden. Ja. Naar de opera te
2: gaan. Nou, we hebben natuurlijk ook onze Cine Live serie. Uh-huh. Ja. En daar zitten 2 concerten in. En vaak of een musical film. Of welke heb ik nu? Het ballet van de Notenkraker.
0: Ja, dat soort in december dingen. Is dat,
2: dus daar, ik kan me voorstellen dat hij daar heel goed in past.
0: Ja.
2: Dus daar zal ik zeker eens naar kijken.
0: Oké, we zijn heel benieuwd.
2: Ja.
0: Voor nu, even kijken wanneer. 24 september.
1: Ja. Dan is er zijn een parelvissers en dan draaien we 19.
0: November is de volgende weer.
1: Naar Zwieven. Daar heb ik ook nog 1 opmerking over. Naar Zwieven, dat vind ik ook bijzonder. Is dat een van de hoofdrollen wordt gespeeld door Niels Chikoff. Nou, dat is dé man in de wereld die dat alleen maar goed kan.
0: Oh ja?
1: Ja, er zijn verder geen andere tenoren wat dan ook die die rol goed kunnen zingen. Daar is echt hij dé persoon voor. Ja, dat is heel bijzonder, is dat.
2: Ja. Dus in januari.
0: Maar je hebt toch heel veel goede tenoren op de wereld?
1: Je hebt heel veel goede tenoren. Maar die rol,
0: Waarom? Waarom?
1: Ja, het is qua zang is het best ingewikkeld. En hij kan zich er helemaal inleven. En hij doet het echt op een perfecte manier. Die anderen het gewoon niet kunnen benaderen. Dus ik heb de anderen gezien. En ik zei, nee, dat is toch iets van Niels Jukhoff. Echt waar, het is heel bijzonder.
2: Nou, snap je waarom ik dan overstag ga? Als zij met zo'n verhaal aankomen. Ja. Oké, ga 100 mails sturen aan de hele wereld.
4: Maar dat is ook, want ik wilde dat net zeggen. Er straalt zoveel passie uit. Ja, dat je bijna enthousiast moet worden.
2: Ja, absoluut.
1: Nou, die passie voor opera heb ik van die mevrouw daar.
0: Maar wat dat betreft vullen jullie natuurlijk elkaar goed aan. De ene is goed, de opera is de sec. En de andere is
4: goed in het organiseren.
0: De organisator. Ja. En die heeft zelf ook een hart voor opera.
4: Oh, absoluut.
0: Ja. Dus wat dat betreft... En we mogen blij zijn dat we dat allemaal in dit Jan van Bezouw kunnen doen.
2: Komt allemaal voorbij.
0: Dankjewel Henk dat je even hebt willen vertellen. En blijf lekker zitten. Want ik wou het even met jullie hebben over iets wat 2 weken geleden plaatsvond in het weekend. De opening.
2: Oh,
0: het nieuwe theaterseizoen.
2: Ja, tijd vliegt. Maar dat was inderdaad pas
0: bijna
2: 2 weken geleden.
0: Ja. Ja. Want er ging natuurlijk wel iets aan vooraf. Wij zouden landelijk de opening doen.
2: Ja, de Uitmarkt, die ken je natuurlijk
0: die
2: wel.
0: Die kent iedereen.
2: Hè? En heel veel kritiek natuurlijk van... goh, waarom alleen maar in Amsterdam, dit en dat. Dus vorig jaar in oktober kwam er een persbericht. Nou, we gaan de Uitmarkt, gaan we een landelijk soort van uitrollen. En dat noemen we dan de opening. Iedere gemeente, iedereen die wil, die kan aansluiten. Er komt 1 gaststad in het land... Dat rouleert, dus niet alleen maar in het Westen. Dus wij dachten, nou, dan gaan we meedoen. Dus we hebben een projectgroep opgericht. Nou, fondsen aangeschreven. En we zijn van start gegaan. En toen kwam uiteindelijk, dacht ik in april... Goh, ik lees er eigenlijk niks over. Wat is er nou aan de hand? Dus via allerlei wegen geprobeerd... Ik heb uiteindelijk gezocht, wie zit er in het bestuur? Nou, 5 mensen aangeschreven via LinkedIn. 1 antwoord terug, na een maand... Ja, het is allemaal nog geheim, maar we krijgen het niet rond dit jaar. Dus we stellen het 1 jaar uit, maar doe vooral je ding. Dus ik dacht, nou, prima. Ja. Wij gaan gewoon volle kracht vooruit. En dat hebben we gedaan. En dat heeft Goorl en Riel denk ik wel geweten. Ja. Want het was hartstikke leuk. Dus 15 locaties en meer dan rond de 40 activiteiten overal. Ja, het was echt een feestje.
0: En alle activiteiten waren goed bezocht?
2: Niet allemaal. Je merkte echt wie er zelf ook promo had gedaan. Ja. Dus daar was het meeste, ja. En mensen moesten ook kiezen, want het was dus een heel vol schema in 3,5 uur. We hadden het ook specifiek op de middag gedaan. Dus in een kort tijdsbestek. Dus je zag mensen inderdaad met een rondfietsen. Van, oh god, nu moet ik daarheen. Ik was er zelf ook een van. Dus even 10 minuten daar, even 10 minuten daar. Ja. Maar overal iedereen blij. En ook de locaties waar het iets minder liep. Die hadden zoiets van, joh, het was de eerste editie. En let's go. Want we hebben er ook weer van geleerd. Dus,
0: ook dat. Maar van de andere kant, het was natuurlijk wel heel leuk. Omdat het waren allemaal kruisbestuivingen. Hè?
2: Ja, en daar komen er nog meer aan. Want dat was wel geinig. We hebben een paar organisatoren gesproken, een paar koren. Die kenden elkaar helemaal niet. Nee. Dus ze zeiden, nou, nu ik ze ken, ik ga ze vaker uitnodigen. En Sterk Huis was helemaal blij. Ja, we willen vaker meedoen met dit soort activiteiten. Nou, graag. Ja. Dus je weet nooit wat er allemaal nog uitrolt. Ja. Maar dat was heel positief.
0: Ja, wat dat betreft natuurlijk dit eerste keer alleen maar voor herhaling vatbaar.
2: Absoluut. Ja. Nou, want ik sprak ook iemand van het regio. En we hadden natuurlijk Zagerij Klassiek. Was een quintet, speciaal opgericht voor de opening. Superleuk. Die meisjes hadden in de Vonden Wondertuin gestaan en bij het Heem. En die man van het regio die zei... ja, je moet ook niet vergeten wat dit voor waarde heeft voor de bespelers. Ja. Want voor hen is dit ook een hele mooie ervaring. En weer podiumervaring. En laat je maar zien. En ja, maar dus hij zei, je moet er echt mee doorgaan. Ik zei, oké, gaan we doen.
0: Want daar heb ik nog wel een wens.
2: Oh, vertel.
0: Wat jij zegt, de Uitmarkt is elk jaar in Amsterdam.
2: Ja,
0: en dan denk ik bij mezelf, hoezo... Waarom moet Amsterdam zo'n capsonus hebben als in de rest van het land de meest mooie dingen worden gedaan? En een van de andere dingen die ook in Amsterdam alleen maar gedaan wordt, is het Prinsengrachtconcert.
2: Oh ja, ja.
0: En wij hebben hier in Jan van Bezouw het geweldigste orkest van heel Nederland, het Regio Jeugdorkest. Internationaal, wereldberoemd, hè, want ze hebben in China opgetreden. Ja. Dus wat dat betreft, hun voetstappen liggen over de hele wereld. Waarom gaan we dat niet een keer doen?
2: Ja.
0: Ik leg het bij jou neer.
2: Heel goed. Ik doteer hem. Ja, ze passen niet bij ons op podium. Dat is het jammere.
0: Dat hoeft ook
2: dus
0: ja,
2: maar moet het op de lijn elders.
4: Ja. Nee, het niet in de Prinsengracht, op de lijn of zo. Gracht,
0: dat is, is ook niet binnen.
2: Nee.
0: En het heeft pijpenstelen geregeld de laatste
2: ja,
0: keer.
2: Ja, en dan zitten ze en in een bootje.
0: Maar ze hebben toch gespeeld.
2: Ja. Ja. Ja. Dus nou, goed idee. Wie weet krijgen we de gemeente zover. Met alle vergunningen.
0: Als je partijen begint, moet dat lukken.
2: Ja?
0: Ja.
2: Oké. Okay. Ja, ik neem je tip te hard.
0: Want dat is even iets wat ik natuurlijk als aanvulling heb. Dat wij voor volgend jaar hebben wij het Jan van Mezouw ook heel hard nodig op 5 mei.
2: Ja. Want heb ik gehoord.
0: Ja, volgend jaar 5 mei. Dan is Nederland 80 jaar bevrijd. En gaan we de organisatie met het Jan van Mezouw samen. Gaat een, ja, een geweldig... happening organiseren rondom die bevrijding. Dus wat dat betreft... het Jan van Mezouw staat steeds meer... in het middelpunt van de belangstelling.
2: Ja, superleuk. We doen graag mee.
0: Ja, en dat moeten we zo houden.
2: Ja, hè? Heel graag.
0: Zeker, zeker als je leest dat het allemaal wat onder druk staat.
2: Ja.
0: Ja. Ja. En dat is niet alleen landelijk, maar ook op gemeentelijk niveau.
2: Ja, zeker.
0: Ja, maar goed, daar hopen we binnenkort... een positieve beslissing over te krijgen. Hè? Laten we zo zeggen.
2: Ja, ja. Ja, eind oktober in de gemeenteraad... wordt het onderzoek gepresenteerd... inclusief taxatierapporten, doorrekeningen... wat het zou betekenen als de U... toch weg zou gaan... en we dus ook niet meer kunnen verhuren. Ja, wat dat dan voor ons betekent... qua inkomsten. Dus al die doorrekeningen... moeten nog komen. Dus we zijn heel benieuwd.
0: Ja.
4: Spannend.
2: Ja. Ja.
0: Jij zit hier nu al best wel een paar jaar... samen met Roxanne.
2: Ja.
0: Is het ooit wel eens bij de politiek duidelijk geworden... dat dit soort culturele instellingen... nooit kan draaien zonder... financiële betrokkenheid van de gemeenschap.
2: De gemeenschap. Ja, precies. Hè? Nou, ik mag aannemen dat mensen die in de raad zitten dat ook weten. Maar bij de gemeente weten ze dat zeker wel. En tuurlijk kunnen wij voor een groot gedeelte halen we ook inkomsten uit verhuur. Maar ja, er zijn ook heel veel kosten.
0: Ja.
2: Dus geen één cultureel centrum kan het zonder extra hulp.
0: Nee, dus wat dat betreft, er zal altijd geld bij moeten.
2: Maar ja. Wat heel belangrijk is om voor het voetlicht te brengen... is de maatschappelijke waarde die het verder heeft. Dus je kan wel zeggen, ja, het zijn heel veel kosten. Ja, maar wat zijn nou de opbrengsten? En dan niet de financiële, maar verder.
0: De gezondheid, hè? Geestelijke gezondheid. Dus
2: dat. De samenhang en de verbinding. Ja. En als je hoort hoe de zorg onder druk staat... en nog onder druk komt te staan... dan hebben we de verenigingen en alle muziekgezelschappen... echt heel hard nodig.
0: Ja. Ja.
2: Voor het welzijn van de mensen. En ja, dat... En die waarde is natuurlijk heel moeilijk.
0: Geld, hè? Dat
2: is een beetje het ding. Want je voorkomt ook heel veel. Maar ook dat is niet in geld uit te drukken. Dat is net als met klimaat natuurlijk. Ja, je gaat iets voorkomen wat je niet kan duiden. Dus dat is een hele lastige discussie soms.
0: Ja, maar goed. Laten we hopen dat eind oktober de mensen tot de jaren van verstand zijn gekomen.
2: Ja.
0: Laten we daar even op houden.
2: Ja, wij hopen het ook.
0: Ja, en dan... even terug naar wat er op dit moment gewoon in het Jan van Mezouw gebeurt. We spraken elkaar een tijd geleden voor de vakantie, kort voor de vakantie. De laatste uitzending.
2: Dat is alweer lang geleden.
0: En er stonden een aantal dingen op de rol. Maar het programma was nog niet compleet, zei jij.
2: Nee. Op het moment dat het boekje verscheen of naar de drukker was, was het al achterhaald.
0: Ja, ja.
2: Maar ja, of achterhaald. Je blijft gewoon bijboeken in het seizoen en... ik heb de afgelopen jaren voor mijn programmeringsactiviteiten... heel veel aangesloten bij landelijke initiatieven. En omdat dat PR-technisch heel handig is. Maar ook, je raakt ook gewoon bekender in het land... als je in allerlei lijstjes verschijnt. Van, hey, Gorle. Dus gedurende de zomer krijg ik gewoon telefoontjes en mailtjes van... hey, we zoeken nog een locatie voor landelijke artiest X. Heb je nog plek? Nou, dan kan ik ook heel snel schakelen. Ja, ik heb plek of ik heb geen plek. Maar... dus mensen vinden ons ook heel snel. Dus dat is wel geinig. Want we staan in allerlei toertjes. Van mensen die gaan dan naar Amsterdam, Rotterdam en Goorlen. Ja, ja, dat vind ik natuurlijk echt super grappig. Ja. Het feit dat we de Nits hadden, die try-out, heeft daar ook mee te maken. Want die stond alleen in Carré. En in Goorlen, de try-out. Ja, dan lig ik natuurlijk helemaal in een deuk.
0: Ja, hoe
2: en ben ik super trots. Ja,
0: natuurlijk.
2: Ja, nou, ja. En dat gaat nu echt een soort... heeft allerlei effecten. Dus dat is superleuk.
0: Ja. Maar goed, toen noemde jij een aantal dingen op. Daar hoorden anderen ook er net bij. En zo nog een paar. Inmiddels zijn we natuurlijk 3 maanden verder. Wat zijn de highlights die erbij gekomen zijn? Nou, heb je daar toevallig een
2: Ja, ik heb twee, als je van country houdt. Ja. Er zijn twee Amerikaanse tours, twee artiesten. Eén duo en een solist. Die toeren in Nederland. En die programmeur die belde mij op, of het impresariaat. Die zei, we hebben eigenlijk nog wel plek voor een concert op een zondag. Heb je plek in de foyer? Want dan vinden ze dan wel leuk. Doen ze gewoon nog een optredentje erbij.
0: Ja,
2: dat is goed. Dus in oktober op een zondagavond hebben we Tupelo Honey. Dat is een zangeres en een zanger. Heel bekend in de countrywereld in Amerika. Nashville natuurlijk. En zij heeft ook met Dolly Parton opgetreden. Nou, super grappig. En die komen dan hier 2 keer 3 kwartier spelen. Ja, ik lach me helemaal surf. Want ik vind het een superleuke aanvulling.
0: Ja.
2: En in februari, maart, zeg ik nu heel even uit mijn hoofd, komt Rob Crosby. En hij zit ook in de Common Linnets. Of zat. Ja. Ik weet niet of ze nu nog bestaan. Maar hij is ook medetekstschrijver. Kent Ilse de Lange goed. Nou, die had ook een tour. Ja, heb je dan nog ergens plek? Ja, heb ik ook wel plek. Nou,
0: wel in
2: de foyer op een zondag om 7 uur of zoiets. Ja, dat maakt allemaal niet uit. Nou, is goed.
0: Ja.
2: Dus ja, dat soort dingen, dat zijn echt kleine pareltjes. En dan zijn we toch in beeld. Dat is wel leuk.
0: Tuurlijk, maar dan moet jij voor jezelf natuurlijk ook inschatten of je daar voldoende publiek voor krijgt.
2: Maar dan heb ik ook een leuke deal gemaakt. Want ze hebben hun inkomsten eigenlijk al. Dus dit is gewoon voor de leuk. Vinden ze zelf ook leuk.
0: Ja.
2: Dus dan,
0: het is gewoon, zeg maar, voor een bord warme hap.
2: Bijna. Nou, we doen wel aan fair pay, hopen we.
0: Ja,
2: zoveel mogelijk. Maar,
0: Nee, maar je moet ze ook respecteren. Hè?
2: Absoluut. Ja. Absoluut. Ja.
4: Maar je zei net toen we begonnen dat je nog een pareltje had. Een
2: persoonlijk pareltje. Een hele toffe. Ja, als je Radio 2 luistert, ken je er misschien wel. Nina June heet ze. Ze komt uit Nederland. Nienke heet ze eigenlijk. Maar zij maakt hele mooie singer-songwriter muziek. En zij zocht echt plekken. Zoals kerken of kapelletjes. Dus zij hadden van ons gehoord. Want in de zomer had ik dan weer contact met haar boeker. Voor een andere artiest. Dus hij kende mij natuurlijk nog. Dus hij zei, heb jij nog plek? Want je hebt toch ook een kapel? Ik zei, we hebben een hele mooie kapel. Nou, heb je nog een datum? Nou, zaterdag 15 februari. Wonderlijk genoeg was hij nog vrij. Dus we zitten in een tour van haar. Ze gaat nu eerst in Eindhoven spelen in het muziekgebouw. En dan doet ze allerlei plekken aan. En dan komt ze ook naar ons. Ja, dat is echt prachtig. Dus hou hem vrij. Hij komt binnenkort in verkoop.
0: Ja. En voor degene die willen weten hoe ze klinkt, hebben wij een nummer van haar. We Watch It All Come Down.
2: Ja.

0: dan hebben we de volgende gasten alweer aan tafel zitten. Marie-José en Isabel. Welkom. Jullie komen wat vertellen over de Guldendag.
1: Ja.
0: En ik las in het Gods Belang de Guldendag terug van weg geweest.
1: Ja, klopt.
0: Vertel eens.
1: Nou, ik denk dat Marie-José daar meer over weet. Want ja, had jij het alles meegemaakt?
2: Ik heb het al als vrijwilligster, ja, zeg maar, de vijf keer was je geweest, hè?
1: Lekker. Nou, hij is volgens mij totaal al een keer of 14, 15 keer geweest.
2: Zo. Oh. Maar ik heb hem in ieder geval iedere keer meegemaakt als vrijwilligster om dan de hand- en spandiensten te verrichten. Ja.
0: En hoe lang is die weg geweest dan?
1: Vlak voor corona, de laatste jaren, was er eigenlijk een beetje minder animo. Mm-hmm. En na corona is het eigenlijk een beetje blijven liggen. Dus zodoende pakken we het nou weer voor de eerste keer op. Misschien is het ook wel aardig om te vertellen hoe het vroeger was. Mm-hmm. Vroeger was het zo dat je vooral kapotte spullen kon brengen naar de Guldenakker. Ja. Eigenlijk was de Guldenakker destijds al een tijd vooruit, hè? Duurzaam. Daar woonden heel veel mannen die heel handig waren. En die gingen gewoon ouderwets aan de gang om jouw klokje weer aan de gang te krijgen. En daarna werd het verkocht.
0: Een soort repaircafé, maar dan werd het verkocht.
3: Ja. Ja. Ja.
1: Alleen, inmiddels is het zo, door de hele gang van zaken rondom gezondheid en langer zelfstandig blijven wonen, dat de gemiddelde leeftijd van mensen die in Guldenakker terechtkomen wel zo'n 10, 12 jaar omhoog is gegaan. Mm-hmm. En ja, wie kan er tegenwoordig nog een stekker aanzetten? Hè? Dus ja, zodoende hebben we het een beetje omgebogen nu. Waarschijnlijk was dat ook de reden dat er wat minder belangstelling was. Okay, dus ja. Nu hebben we een andere mix gemaakt.
0: Ja, en we zijn, want jullie hebben een heel...
1: Zeker.
0: Hele projectgroep, hè?
1: Zeker.
0: Met een mooie foto in het Gods Belang.
1: Ja, daar stond nog niet eens iedereen op, moet ik eerlijk zeggen. Ja, wij vonden het heel belangrijk om het met vrijwilligers te doen, vanaf begin af aan. Dus niet alleen vragen van wie willen helpen als het allemaal al geregeld was. Maar ook gewoon de ideeën en ja, dingen regelen om dat gewoon samen te doen.
0: Van scratch af aan?
1: Van scratch af aan, met de vrijwilligers, met mensen die ooit bij ons hebben gewerkt. En we hebben een heel leuk contact gezocht met Jacques van Welbergen. Die voorheen de kartrekker was bij het Mill Hill, bij de Goede Doelenmarkt. Dat is op een gegeven moment helaas ook gestopt. Ja. En ik zei tegen Jacques, vind je het niet leuk om een keer weer jouw trucje te doen. Met de kramen opzetten, spulletjes sorteren. Ja. Nou ja, en hij trapte erin. Dus dat was hartstikke mooi.
2: Hij trok de trucendoos open.
3: Ja. Ja, ja.
0: En wat komt er dan uit die trucendoos?
2: Ja, hij heeft gezorgd dat we marktkramen kregen. En hij gaat aanstaande zaterdag gaat hij de spullen innemen. Mm-hmm. Kijk, mensen van Guldenakker die ook spullen in willen leveren, die kennen ons natuurlijk. En als het dan niet is wat wij denken dat we kunnen verkopen, als we dan zeggen nee, dan zeggen ze, waarom niet? Kijk, en Jacques die is wat dat betreft, nee, dat kan niet.
1: Onpartijdige derde, hè?
0: Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Dus zaterdag worden dan dus...
3: Ja. Ja, er stond ook al bij, hè, dat een bepaalde spul kon je niet in.
1: Ja, inderdaad. Ja. Skis en dergelijke, helmen, dingen met een stekker.
0: Die mag je niet inleveren.
2: Nee, bedden.
1: Want weet je, als we het niet verkopen, dan moeten wij het ook weer kwijt. Ja. En nou, iedereen weet, dat is tegenwoordig best prijzig. Ja. En het is allemaal voor het goede doel uiteindelijk.
3: Ja, wat is het goede doel dan?
1: Nou, dat weten we zelf ook nog niet helemaal. Maar wat we wel weten, is dat het voor alle bewoners van Guldenakker is.
3: Oké. Okay.
1: We hebben zelfs een ideeënbus neergebedacht.
2: Ja, hebben eigenlijk gisteren op het laatste moment nog, laatste vergadering voor aanstaande zondag, bedacht van, god, waarom doen we geen ideeënbus? Alle bewoners, ook mensen van buitenaf, die denken van, oh, dat is misschien wel leuk voor die mensen. He, kunnen ze een briefje invullen in een ideeënbus en dan kunnen we na afloop, he, als we aan het evalueren zijn, even kijken van, god, wat is nou echt leuk voor ons?
1: Ja, het kan een muziekmiddag zijn of juist een etentje voor iedereen. Of misschien willen we wel een mooi beeld of een extra bank aanschaffen voor in de tuin. Ik bedoel, het zijn allerlei mogelijkheden die we van het geld kunnen kopen.
0: Ja. En wat verwachten jullie dat de opbrengst is?
1: Als ik dat zou weten, ja, dan...
0: Maar de

0: Want we kunnen me nog spullen inleveren.
1: Zeker. Je kon tot nu toe geen spullen inleveren.
0: Oh nee, dat, dus zaterdag,
1: we doen dat alleen zaterdag.
0: Alleen op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12.
0: Oké. Okay.
1: En wat je dan hebt, doe het lekker in een doos. Kom er mee naar de Witte Dijk nummer 2. En daar staan we jou op te wachten. En dan kijken we even of we het kunnen gebruiken. Het meeste wel, want we hebben vooraf nogmaals heel duidelijk aangegeven wat niet kan. Staat ook voor op het Gools Belang voor de mensen die het niet weten. En dan, alles wat je doneert wordt door ons verkocht.
0: Ja.
1: Hopen we.
0: En het wordt zondag verkocht.
1: Juist.
0: Ja. Zondag is de markt.
1: Ja.
0: Niet alleen voor de Gulden Akker, maar voor heel Goorla.
1: Juist, dus voor heel Goorla. Heel
2: Goorla en Riel.
0: Ja. Want, zeker voor Goorla en Riel. Ik vergeet Riel heel vaak. Dat is heel niet aardig.
1: Ja, dat vind ik. Ja.
0: Nee, dat is licht gevoelig. En het is ook stom om het te vergeten. Daarmee bereik je ook dat mensen de Gulden Akker binnenkomen. Hè? Andere mensen die er nooit komen. Volgens mij is dat ook een van jullie
1: doelen. Absoluut.
0: Een beetje...
1: Ja, we willen graag huis in de wijk zijn. Mm-hmm. En dat doen wij onder andere op deze manier. En we betrekken iedereen er zoveel mogelijk bij. De bewoners die krijgen ook frietjes die dag van de frietkraam die bij ons voorstaat. Nou, hoe lang is dat geleden dat ze uit zo'n bakje hebben gegeten?
0: Ja,
1: dat is ook hartstikke leuk. En aan de linkerkant, aan de voorkant, hebben we ook een tiental kramen met nieuwe spullen. Mm-hmm. Dus de commerciële noemen wij dat.
3: Ja. Okay.
1: En die hebben een gedeelte van hun kraamgeld gaat ook naar het goede doel. Dus ja, de cirkel is wat dat betreft wel mooi rond.
0: En wat is dan het goede straatje?
1: Het goede straatje, dat is eigenlijk een tweedehandsmarkt.
0: Oh, dat is de tweedehandsmarkt.
1: Ja, met goede spullen.
0: Ja, en dan hebben jullie ook nog de kinderen van Middle Hill uitgenodigd. Of de kinderen uitgenodigd.
1: Ja, van heel Goorla. Maar we hebben de kinderen van Chameleon als goede buren. Precies. Natuurlijk als eerste verwittigd. Ja. Ik moet zeggen, ik heb nog niet veel aanmeldingen. Dus als er iemand luistert of kijkt die denkt... Oh, mijn zoon of dochter vindt het ook leuk om even goed de kamer op te ruimen... en wat spulletjes te verkopen. Hij of zij is nog welkom.
0: Met het kleedje, hè?
1: Met het kleedje. Tussen 11 en 5 zijn ze van harte welkom.
0: Ja, dat is zondag, hè?
1: Ja,
0: want zondag is het van 11 tot 5.
1: Ja.
0: En het wordt geopend door de burgemeester.
1: Ja, inderdaad. Rond 11 uur doet hij dat. Mm-hmm. En aansluitend komt dan de harmonie ons een obade brengen.
0: Precies.
1: Dat is natuurlijk ook fantastisch voor alle bewoners.
0: Ja. Ja. Ja. Ja. Maar volgens mij doet de burgemeester nog iets meer.
1: Ja, hij had de goede gewoonte om bij het Mill Hill destijds... als er de goede doelenmarkt
0: was,
1: om te helpen bij de boeken. De geschiedenisboeken om precies te zijn.
0: Mm-hmm.
1: En nu heeft hij aangeboden om in ieder geval een paar uurtjes te blijven. En ook te helpen bij de boeken die ongetwijfeld in grote getalen binnen zullen komen.
3: Je weet met wie hij dat samen deed, hè?
1: Zeker.
3: Met de commissaris van de Koning, hè?
1: Inderdaad.
3: Donk.
0: Ja.
3: Dat was een
0: Toen ze ook nog samenwerkten.
3: Ja. Nee, ook hij
1: ook
3: als burgemeester en de ander als commissaris.
1: Ja.
3: Dus,
1: Maar ik weet niet of die ook komt, hoor. Nou, gezegd,
3: hij wordt om de hoek, dus moet kunnen.
1: Het zou moeten kunnen.
3: Ja.
1: Nou ja, we zullen het zien. We hebben in ieder geval ontzettend veel zin in.
2: Ja, zeker weten.
0: Dus als ik het goed gehoord heb, is er is muziek. Je kunt kopen, je kunt friet eten. Volgens mij kun je ook nog suikerspinnen.
1: Ijs. Wafels.
0: Kinderen, ouderen, heel Goorla. Ja, dit moet toch mooi weer.
1: Hey, en de log komt ook, wist je dat?
0: Dat wist ik, maar dat wou ik als laatste zeggen.
1: Ja.
0: Nee, de log komt ook.
1: Ja.
0: Komt het,
1: Barend komt plaatjes draaien samen met Hartger.
3: Oh,
0: en het wordt allemaal opgenomen.
1: Wordt allemaal uitgezonden.
0: Mooie,
1: Dus daar zijn we ontzettend blij mee.
3: Ja.
1: En vergeet natuurlijk niet ongeveer 25, 30 vrijwilligers die zullen komen. Daar zijn we natuurlijk het allerblijdste mee.
3: Daar mag je ook trots op zijn.
1: Daar zijn we ook enorm trots. Ja. En we gaan er gewoon een hartstikke leuke dag van maken.
2: Zeker weten.
3: Want dat is iets, we hadden net Judith hier aan tafel. Toen ging het even over dit gebouw.
1: Mm-hmm.
3: En de onderzoekcommissie die van buiten kwam.
1: Ja.
3: Die constateerde dat er binnen het Goorlense zoveel gedaan werd. Ook met vrijwilligers.
1: Absoluut.
3: En dat is dan wel heel bijzonder. Dat je dan van ver komt. En dat al kunt constateren. Terwijl je voor een heel andere opdracht binnen bent.
1: Ja, dat is op zich wel grappig.
3: Ja, ik vind dat wel knap.
1: Ja, dat is ook zo. En iedereen, ook de gemeente, moet dat zeker koesteren.
3: Ja.
1: En misschien ook nog net iets meer faciliteren. Maar dat is misschien voor een ander moment.
3: Dat doen we nou niet. Nee, want we hadden het even over waar de gelden naartoe zouden kunnen gaan.
1: Ja.
3: Het Gulden Akker. Ik kan me herinneren dat je ooit bezig bent geweest om in de ruimte... waar de kapel ook zat...
1: Ja.
3: En rechter.

0: dat je daar wat dingen wilt veranderen.
1: Maar dat, nou ja,
2: dat is al gebeurd.
1: Dat is al gebeurd.
0: Ja. Dus wat dat betreft...
3: Vertel eens, wat is daar gebeurd?
2: Ja, dat is nu eigenlijk het ontmoetingsplein.
1: Het heet het Guldenplein.
2: Het Guldenplein. Ja, ik zit nog steeds met het atrium.
1: Ja.
2: Maar het Guldenplein. En daar worden zeg maar allerlei activiteiten gedaan. Daar wordt gezongen op dinsdagmiddag.

0: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorlen.
1: Nou, en kijk, er is veel publiciteit gemaakt in het Goorlense Belang. Hè? Dus,
2: zeker.
1: En je hebt een paar keer erin gestaan. Jullie zijn nu hier. Maar het ziet er zo uit als een geweldige, met een geweldig programma. Iedereen moet komen.
2: Nou, dankjewel voor het compliment. Ja. Als dat even zou kunnen, dat iedereen komt.
1: Ja, gewoon even moeilijk. Langs, pak de fiets, maak er een wandeling van.
2: Absoluut.
1: Maar ga even kijken, zondag tussen 11 en 5.
2: Misschien heb je nog wel spulletjes over die niet zijn verkocht bij de garage sale. En dan pak je de goede dingen eruit en daarmee kom je dan naar de Gulden Akker. Ja. Wittendijk nummer 2.
3: Kijk.
1: Het is op zaterdag. Tussen 10 en 12.
2: Zaterdag tussen 10 en 12.
1: Ja.
2: En zondag ben je van harte welkom vanaf 11 uur. En rond 5 uur gaat de knipper op.
1: Helemaal goed.
2: Dank je wel.
3: De prijsuitreiking van de barakken.
2: Oh ja, die is van tevoren.
1: Het is om 4:30, hè? Want om 5 uur is het.
2: Half 5 zoiets, hè?
3: Ja,
2: en dan de Polonaise door de winnaar.
3: Ja. Nou, je toch hier zit.
2: Nou.
3: Nog heel even kort over ook een initiatief wat inmiddels al bijna 5 jaar bestaat.
2: Mm-hmm.
3: De opstapbus.
2: De opstapbus, ja.
3: Ja. Heel veel mensen leggen de klemtoon verkeerd.
2: Verkeerd,
3: maar
2: ja.
3: We gaan lekker op stap.
2: Want we gaan lekker op stap dus.
3: Ja.
2: Met de bus.
3: Hoe is de stand van zaken? Want in het begin was het even zoeken naar de goede formule, punt 1, punt 2. En natuurlijk, je zat met het vervoer. Inmiddels loopt het succes harder nog dan de bus, denk ik.
2: Nou ja, inderdaad. We zijn aan het kijken van hoe. Iedere maand, laat ik het zo zeggen, is het weer een mooie puzzel. Om te zorgen dat er zoveel mogelijk mensen weg kunnen. Je kunt je altijd inschrijven op de wachtlijst. Maar ja, soms schrikken we wel een beetje. Want voor 1 uitstapje willen dan bijvoorbeeld wel 30 mensen mee. En als er maar 7 plekken zijn te vergeven in de bus. Ja, dan moeten we nog een paar keer rijden. Maar een maand heeft maar rond de 30 dagen. Hè?
3: Ja.
2: Dus we zijn aan het we hebben wel goede samenwerking met de opstapbus in Kaam. Dus regelmatig lenen we die bus. En dan gaan we gewoon
1: met
2: dubbele bezetting. En soms rijden er nog wat auto's mee.
3: Ja.
2: Dus we mogen in die zin niet klagen.
3: Nee. Want als je kijkt naar het programma wat dan ook regelmatig in het Goorlense Belang staat. Hè,
2: ja, iedere maand.
3: Als opstap naar het inschrijven.
2: Ja.
3: Er is een grote variëteit aan onderwerpen.
2: Ja.
3: En elke keer weer wat nieuws. Hoe kom
2: we
3: je
2: doen
3: daaraan?
2: Ons best.
3: Waar haal je dat vandaan?
2: Ja, inmiddels krijg ik soms ook wel tips van mensen die iets organiseren. Die zeggen, goh, is het iets voor jullie? Soms krijg ik ook een aanbod. Hè, want wij zijn een non-profit organisatie van de opstapbus. En als ik iets aangeboden krijg voor de helft van dat geld, dan krijgen de deelnemers dat ook. Want nogmaals, wij hoeven geen winst te maken. Mm-hmm. En daarnaast, ik lees ook het Goorlense Belang heel goed. En nog een paar andere krantjes. En het internet. En ja, we proberen allerlei dingen. Nemen opties als we niet zeker zijn. En tot nu toe, het is eigenlijk maar zelden dat iets niet doorgaat omdat er niet genoeg belangstelling is. Dus.
1: En ook dat draait op vrijwilligers, hè?
2: Ja, daar hebben we ongeveer 35 vrijwilligers. Ja. We hebben een wachtlijst voor, overigens, voor dat.
3: Dus wat dat betreft zitten jullie er dik in.
2: Ja, maar goed, hoe leuk is het om begeleider te zijn van een uitje waar je eigenlijk ook niks hoeft te betalen.
3: Nee.
2: Dus,
3: en wij zelf ook deel van uitmaken als bezoeker. Hè?
2: Ja.
3: Zo mag je het ook zeggen.
2: Ja, al hebben we best wel wat regeltjes en eisen. Hoor, voor,
3: natuurlijk.
2: Want je bent natuurlijk best wel belangrijk. Want je zult maar de 7e persoon zijn die in de bus stapt. En je hebt toch even wat drempels genomen. Als je alleen op pad moet, dan is het wel heel belangrijk dat je goed wordt opgevangen door de begeleider en de chauffeur. Die jou zorgt dat jij wordt geïntroduceerd bij de andere deelnemers. Want we hebben ook tegenwoordig best veel mensen die met hun partner komen. Die een beginnende vorm van dementie heeft.
3: Mm-hmm. Ja.
2: Dat is voor allebei hartstikke leuk. En ook daar dat vergt toch wel iets van de begeleiding.
3: Ja.
2: Maar dat gaat allemaal hartstikke goed. En daar praten we ook over. We zijn ook bezig met een AED. Om de mensen allemaal te scholen. Want er zal maar eens iets gebeuren.
3: Ja.
2: Nou, dat soort dingen. We proberen wel ook midden in het dorp te staan. We lenen de bus met liefde en plezier uit. Bijvoorbeeld voor de jeugdgemeenteraad. Of voor de Zonnebloem. Of voor senioren Riel of Goorlen.
3: Ja.
2: Ja, dus de bus mag van mij betreft altijd
1: mag iedere dag rijden.
2: Ja, daar hebben we hem voor.
3: Goed zo. Wat is de nabije toekomst van de opstapbus? Hebben jullie ideeën over hoe je de zaken op een andere manier vorm gaat geven? Omdat er zoveel vraag is.
2: Misschien een tweede bus, maar onze penningmeester moet daar nog niet aan denken.
3: Nou, hij mag er wel aan denken, maar hij kan er nog verder niet.
2: Nou, ik zei dan denken. Denk ik er wel vast aan. Dus we zijn ermee bezig, maar ja. We moeten niet te snel gewoon kijken hoe we dat ook met de centjes kunnen doen.
3: Ook
2: en
3: dat.
2: Wie weet. Maar ja, misschien kunnen we hem ook delen hè, met andere organisaties en burgerinitiatieven. Dat zou natuurlijk het allermooiste zijn. Ja. Vandaar mijn opmerking van het begin. Het zou nog iets beter gefaciliteerd kunnen worden door de gemeente. Ja. Niet dat zij dat moeten doen, maar wel dat we gewoon samen kunnen kijken naar...
3: Ja, de gemeente hoeft er niet voor alles te zijn.
2: Nee, maar ook, het is ook niet alles is aan de vrijwilligers.
3: Nee, maar goed, ze moeten laten blijken dat ze het ook belangrijk vinden dat dit gebeurt.
2: Ja.
3: En, dat mag je,
2: en niet alleen voor de bühne.
3: Nee. En ze kunnen dat niet anders doen dan door te zeggen... A, dat ze het belangrijk vinden. En B, door te zeggen van nou, waar heb je een aanvullende hulp nodig?
2: Precies.
3: Nou, en die oproep die doen we dan samen.
2: Nou, er gaan ook heel veel dingen goed, Theo.
3: We
2: hebben het er nou even over.
3: Wat dat betreft...
2: Komt goed.
3: Nou, fantastisch.
2: Mooi. Dankjewel dat we hier mochten zijn.
3: Wij danken jullie. En we wensen jullie voor het komende weekend heel veel succes.
4: Dankjewel.
3: En dat de opbrengst gigantisch is.
2: I hope so.
3: En dat je moeite hebt om te denken van waar besteden we het nog meer aan?
2: Nou, ik laat het nog wel even weten. Kun je het volgende week voor de luisteraars vertellen wat het heeft opgeleverd.
1: Helemaal goed.
3: Heel fijn.
2: Dank jullie wel.
3: Dankjewel.
1: En heel veel plezier.
2: Dank je.
5: Hartelijk, wat gaan wij...

0: Morgen Zonneschijn, dat is iets wat jij als opstekertje gebruikt voor het fris wakker worden.
1: Nou, het is eigenlijk is het een carnavals gimmick. Er was een carnavalsclub in Tilburg een aantal jaar geleden. Die draaide dus iedere ochtend in het huis draaiden ze dit nummer. Van Nana Mouskouri, Route Morgens om de Schijn. Ze hebben het een beetje overgenomen. Dus ik maak met regelmaat Isabel wakker. Dan sta ik onder de douche. We hebben de radio in de douche. Spotify. Zet ik hem goed hard. En dan Route Morgens om de Schijn. Dan staat ze op als een zonneschijn.
2: Kijk.
1: Dus vandaar even deze link.
0: Ja, hartstikke leuk. Nou, dat is een goed idee voor iedereen die 's morgens met een bepaald humeur wakker wordt.
1: Krijg je bij ons geen kans.
0: Daar krijg je geen kans voor.
1: Nee, nou, niet echt.
0: Al die mannen die luisteren, als hun vrouwen toevallig 's morgens wat last hebben om met de ogen te openen.
1: Nou, dat
0: is een heel mooi nummer.
3: Hoezo de vrouwen? Ja,
1: het is ook voor de man hoor.
3: Ik wou zeggen, het is hij doet dat voor zijn vrouw, maar...
1: Kan ook andersom.
0: Ik doe gewoon, het kan ook andersom. Ja.
3: Ja. Dat we ook dat toch maar even bezig.
0: Goed. Ja. Ja hoor.
3: Niet generaal. Jij bent zit er weer in. Ja. Ja.
0: Ja. Zit erin. Komend weekend is de Open Monumentendag. Vorige week hadden wij Ineke Stroeken in de uitzending. Die vol enthousiasme vertelde over ons culturele erfgoed. En daar horen uiteraard ook al die monumenten. Tastbaar of niet tastbaar, ja. Horen daar ook bij. Ook binnen Goorle wordt het nodige georganiseerd. Zeker vanuit de heemkundige kring. De vier Heertganger. Die twee keer een fietstocht organiseren. Langs hele mooie plekken. Zeker over paden en wegen. Die horen bij ons lokale erfgoed. En voor degene die daar zich voor aan willen melden. Kom naar de heemkundige kring. In de oude Nieuwrielseweg. En dan kun je daar met je fiets aansluiten bij de groep die onderweg gaat en die uitleg krijgt over wat er allemaal te zien is.
3: En dat is op de fiets, omdat het thema dit jaar voor de Open Monumentendag onderweg is.
0: Ja,
3: dus op allerlei variaties hebben ze bedacht om dit thema op te pakken. En in Goorle doen ze dat met de fiets toch?
0: Met de fiets.
1: Ja. Ja, ik denk toch dat ik op de fiets ga naar het bierfestival, eerlijk gezegd. Dat, ja. is ook zondag.
0: Ja, dat is bij de Roverse Rijn.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Van, ja, daar valt veel te proeven.
1: Ja, zeker weten. Maar ja, ik moet helaas optreden, dus ik kan niet...
3: Maar
1: kan
3: luister, niet bier is toch ook erfgoed?
1: Zeker.
3: Je gaat op de fiets.
1: Ja, absoluut.
3: Nou.
1: Ja. Ja, moet kunnen.
3: Moet kunnen.
1: Ja, ik heb daarna nog uitzending, dat is het enige nadeel. Maar goed.
0: Ja, maar je hoeft niet gelijk met bier te beginnen.
1: Nee?
3: En je moet toch proeven?
1: Moet je dan proeven water?
0: Ja, maar je krijgt een glaasje.
1: Oh.
0: En dan kun je met heel weinig, maar even met de tong, weet je wel. Want er zitten smaakpapillen.
1: Ja, oké. Okay. Met zo'n traditionele proever, Theo.
0: Ja, ja, daarom. Ja.
1: De hele avond op één glas.
0: Nee, je bent gewoon een traditioneel drinker.
1: Ja, dat klopt.
0: Dat is wat anders.
1: Ja, ik geniet daar gewoon van.
0: Maar goed, als je te veel hebt gedronken, dan zie je de wereld op een heel andere manier. En dat was namelijk ook bij Nena.
1: Ja.
0: Want die zag in één keer 99 luchtballonnen.
1: Ongelooflijk, hè?
0: Ja, het is niet
3: wat een bruggetje.
1: Snel tellen, hè?
0: Ja,
1: echt. We gaan naar de lijst getreden.

0: dit was Nena die 99 luchtballonnen aan zich voorbij zag trekken door de lucht. Wellicht ook kermis gevierd had in Riel.
1: Nog niet, hè? Het is vrijdag begint het.
0: Ja,
1: ze zijn al druk aan het opbouwen.
0: Ja?
1: Ja, ja, alle wagens staan al klaar op het plein.
0: Ja. Ik begreep het. Het is wel iets heel speciaals voor Goorlense begrippen. Ik dacht altijd dat het heel klassiek kermis was. Dat is in bepaalde opzicht, begreep ik ook. Wel
1: ja,
0: zo.
1: Het is de botsauto's, de cakewalk. En dan krijgen de kinderen voor 25 euro een paspartout. En dan zitten ze heel de hele dag in de cakewalk.
0: Kijk.
1: Dat was bij ons vroeger.
0: Ja.
1: Het was nog 15 gulden volgens mij in die tijd.
0: Ja,
1: maar
0: in de tijd waren ze nog gulden. Ja, klopt.
1: Dus ja, traditioneel. En dan zaterdag of zondag Mennekesdag. Maandag, nee, ja, maandag
0: wat
1: Mennekesdag.
0: Wat betekent Mennekesdag?
1: Ja, dan gaan alle Mennekes beginnen om 10 uur 's ochtends al met een goudgele rakker.
0: Och, ja,
1: en dan gaat heel wat. Ja, er niet één.
0: Die hangen al aan de tap.
1: Ja, ja, ja, die hebben allemaal een slang ingebracht. En dat gaat hard door. Ja.
0: Ja.
1: Ja. Het is heel gezellig als je ervan houdt. Het is echt wel een uniek evenement.
0: Houden, dat klopt.
1: Ja, ja, en mijn kerkzicht wordt heel veel georganiseerd tijdens de kermis. Dat doen ze doen goed bij. Het is leuk.
0: Maar waarom is dat ook in Riel? Is dat van vroeger uit? En wie organiseert het? Gaat dat vanuit de gemeente?
1: Het gaat nu vanuit de gemeente Goorlen, ja.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja. Het is niet zo groot, hè? Het Dorpsplein. Het is niet zo dat als
0: je hebt niet zoveel armslag.
1: Kan niet zoveel kwijt. Dus het staat ieder jaar hetzelfde. En het ieder jaar is het gezellig.
0: Ja, ja.
1: Dus als het droog is en als het niet gevochten wordt.
0: Ja.
1: Maar dan gaan we vanuit dat dit jaar niet gaat gebeuren.
0: Nou, ja, je weet het nooit, hè?
1: Je weet het niet, nee.
2: En je vertelde, er is ook Frankensdag.
1: Ja, ja, klopt.
2: Dat is echt traditioneel van Riel.
1: Ja, dat is, of het traditioneel van Riel is, weet ik niet. Maar het is in ieder geval, Mennekesdag was op maandag altijd.
2: Ja, maar hebben ze dat in Goorlen ook?
0: Nee.
1: Nou, niet dat ik weet. Nee, niet
2: ik ken het van andere plekken ook niet.
0: Nee,
2: dus het zal toch wel iets traditioneels
1: zijn. Ja, ik zal het eens navragen in het dorp wat het is.
2: Dan past het wel weer mooi bij het weekend.
1: Absoluut.
2: Ja, bij
0: ons cultureel erfgoed.
2: Ons cultureel erfgoed.
0: Ja, ja, ja, ons culturele zes.
1: Ja, het is de dag na Mennekesdag.
0: Lokaal erfgoed.
1: Ja, het lokaal erfgoed. Ja. Ja, ja. Het is wel de dag na Mennekesdag altijd rustig.
0: Ja,
1: dat weet ik wel.
0: Er staat de log daar ook, of niet?
1: Nee, log staat
0: de log staat altijd wel op de kermis in Goorlen.
1: Afgelopen 2 jaar niet, helaas.
0: Ja. Goorlen ook niet.
1: Nee, nee.
0: Jammer.
1: Nee.
0: Gemist.
1: Ja en nee. Ja, nou, we proberen op andere plekken aanwezig te zijn waar het echt in het hart van Goorlen zit.
0: Ja.
1: Dus bijvoorbeeld bij de Guldenakker, nu de Guldendag. We zijn bij de avondvierdaagse geweest, daar hebben we live uitgezonden. Tenminste, live registratie van het evenement.
0: Mm-hmm.
1: Wordt natuurlijk ook altijd worden er kleine promotjes gemaakt en kleine items die gewoon dan weer op de herhaling gaan in de log. Ik vind het belangrijk. Het is altijd visual radio wat ik doe, meestal met Barend.
0: Ja.
1: Daar komen andere DJ's komen daar langs. En dat is gewoon hartstikke leuk. Afgelopen zondag bij de opening. Was het vorige week?
2: Ja.
1: 2 weken geleden bij de opening. Ja, dan staat de studio open. Iedereen komt binnen. Onze voorzitter Henk die haalt mensen overal vandaan.
0: Ja.
1: Om te komen uitleggen wat ze doen. Waardoor er weer verbinding ontstaat. En dat vind ik leuker dan op de kermis. Kermis is een beetje anoniem.
0: Ja.
1: En dan is het ook een beetje een kopie van Kermis FM uit Tilburg.
0: Uit Tilburg, ja. Daar was Goorlen ook heel erg bij betrokken, hè, met zijn lokale omroep.
1: Ja, precies. Ja.
0: Dat vergeten heel veel mensen.
1: Ja, dat is de laatste jaren niet meer, hoor. Ja. De laatste jaren is echt overgenomen door mensen van 3FM.
0: Ja.
1: Maar er zijn ook heel veel vrijwilligers die dat doen. Nou, wij zijn gewoon wat meer dorpsgericht, wat dat betreft. Ja. De evenementjes wat leuk is, waar wat gebeurt, waar mensen kunnen kijken. Aans, Vierdaagse, dit soort dingen. Intocht van Sinterklaas ben ik helaas zelf niet bij, maar gaan we kijken of we dat kunnen doen.
0: Ja.
1: Er zijn toch altijd mensen die thuis zitten en die dat leuk mee willen maken.
0: Ja. Ja. Nou ja, het is fijn, was ook fijn te lezen dat waar opeens paniek ontstond toen de avondvierdaagse dreigde te verdwijnen. Mm. Dat bij GSBW toch het weer opgepakt is.
1: Precies.
0: En dat van daaruit nu wordt vertrokken en aangekomen.
1: Ja, een mooie nieuwe club die weer enthousiast bezig is. Ja, heel belangrijk.
0: Ja.
1: Maar ook daar weer heel veel vrijwilligers voor nodig.
0: Ja.
1: En dat is echt wel Goorlen, is echt wel een vrijwilligersdorp. Dat merk je echt.
2: Ja. Maar dat lijkt ook wel een beetje de rode draad van de gesprekken die we vandaag hebben. Vrijwilligers, vrijwilligers, vrijwilligers, vrijwilligers.
1: Dat heb je gewoon nodig. Ja.
2: Ik bedoel, je hebt ze overal voor nodig, maar Absoluut. Er zijn ook veel vrijwilligers in.
0: Ja,
1: het trekt ook aan, hè?
2: Maar als er zo leuke activiteiten zijn, is het ook leuk om vrijwilliger te zijn. En als je van het een in het ander rolt.
1: Heel belangrijk. Ja.
2: Ja, en dat bindt het dorp. Dat
1: precies.
2: Dat vind ik echt zo belangrijk.
0: Ja. Ja, want wat dat betreft wil ik dan nog wel even een paar dingen aanhalen. Als redactie van, en presentatoren van Podium Breed. Hebben wij een brief opgesteld richting alle verenigingen binnen het Goorlense. En gevraagd van jongens, als jullie dit podium willen gebruiken, doe het dan ook. Meld je aan. We hebben aangegeven wat de contacten mogelijkheden zijn en de ruimte die er is voor iedereen om zijn zegje te doen.
1: Ja, absoluut. Ja,
0: om zich te presenteren in welke vorm dan ook. Met de open dag heb je kunnen zien dat Pieter Dobre hier met een compleet koor staat te zingen. We hebben regelmatig muzici hier in de studio die hun muziek komen brengen. Dus wat dat betreft is er heel veel mogelijk.
1: Het kan allemaal. Hè?
0: Maar je moet het wel doen.
1: Ja.
2: We hebben hele serieuze onderwerpen. We hebben nieuwe boeken. We hebben de opera. We hebben, we hebben iedere keer totaal verschillende onderwerpen. Ja. Dus voor iedereen. Er is dus een podium voor iedereen.
1: Ja, het leuke is, ik zit er niet altijd bij natuurlijk. Dus meestal doet Ad de techniek, dus dan kijk ik thuis. En wat ik altijd merk is dat de mensen een beetje zenuwachtig binnenkomen. Ja, ja. Zo, wat kan ik nou verwachten? Hoe zit het allemaal? En binnen een seconde zijn ze omgedraaid en hebben ze gewoon hun passie laten ze zien. Dat doen jullie heel goed in het programma. Het is leuk om te zien.
0: Nou, wat ik merk, als ik gasten uitnodig, het eerste wat ze vragen is van, het is toch geen tv, hè?
1: Nee.
0: Het is toch geen tv?
1: Nee, het is geen tv.
0: Nee, het is ook geen tv. Het is visual radio.
2: Ja. Wat is
0: en dan
2: dat
0: kijken
2: dan?
0: Ze even, wat is dat dan? Dan zeg ik, het is met 3 camera's.
1: Ja.
0: Oh jee. Ik zeg, maar je hoeft je niet druk te maken, want die camera's zie je gewoon niet.
1: Nee, dat
0: je zit met in gesprek en daarmee verdwijnt de angst.
1: Dat verdwijnt heel snel. Ook de microfoon verdwijnt heel snel.
0: Ja.
2: Ik zeg altijd, het is net alsof we bij elkaar aan de keukentafel zitten. Ja. En je hebt gewoon een gesprek en dan, En zo is het ook eigenlijk. Zo
1: dat
2: voelt
1: ook
2: het ook eigenlijk na een tijdje. Ja. Dus,
0: kijk, en voor degene die denkt dat het alleen maar gesprekken moeten zijn over cultuur of iets vergelijkbaars. Het is podiumbreed en dat betekent het mag alles zijn.
1: Ja.
0: Mits het maar netjes is. En voor de rest mag het zo breed zijn als je zelf wilt. En het mag zo lang duren als je zelf wilt. Binnen 2 uur.
2: Ja.
0: Ja. Ja,
1: en een muziekje tussendoor.
2: En zeker een muziekje tussendoor.
0: Ja, maar goed, dat is aan mezelf om aan te geven welke muziek ze leuk vinden. Wordt ook gevraagd. En dat aanbod staat er ook. Alles wat gedraaid kan worden, mag gedraaid worden. Ja. Hè?
2: En dan gaan we nu jouw verzoekje draaien voor vanavond.
0: Ja, een nummer van Home met Raccoon. Dans mijn ogen dicht.

heb ik spijt.

0: Ja, dat was Amigo van Chef Special.
1: Ja,
0: en ik ga 2 of 3 keer in de week ga ik bij Jan de Rooijen roeien. Dat doe ik echt heel graag. En dit is een van de nummers. Dus ik weet eigenlijk ook precies welke oefening ik op die groeimachine moet doen. Op dit
2: ik
0: nummer.
2: Zag je al een beetje in de weer gaan.
0: Ja, precies. Ja.
1: De volgende maar week staat er zo'n machine hier. In de ja,
0: kan goed. Maar dit is zo'n lekker nummer. Lekker tempo. Vind ik gewoon een leuk nummer.
3: Ja.
1: En dan kun je als eerste over de streep, denk ik. Hè?
0: Ja, ze dus blijven alleen allemaal staan. Hè?
3: Ja. Maar je hebt toch sportscholen waarbij die energie gebruikt wordt om stroom op te wekken?
0: Ja, dat zou heel goed zijn.
3: Dat gaat er wel tijd toe.
0: Ja, als hij de volgende keer hier is, zullen we dat voorstellen.
1: Erover ja.
0: Hebben, ja. Matteo, je vertelde net dat we die brief uitgedaan hebben. Hè? Die mailing hebben we al... Om dat brede podium te bieden aan al die verenigingen en organisaties, hebben we al reacties?
1: Ja. We hebben de komende weken hebben we al zelfs een aantal mensen uitgenodigd die passen in onze agenda.
0: Ja.
1: En die komen heel graag, want die zei ook van, oh, fijn dat het kan. En er was er een bij die zei van, ja, je hoeft mij niks te vertellen, want ik kom al regelmatig bij jullie, Mine Brouwers. Dus wat dat betreft hoop ik dat meer mensen daar opvolging aan geven en ons weten te vinden. Maar er zijn er in ieder geval een aantal, en dat zul je vanzelf merken als je ziet in de komende weken wat er in Goorles Belang achter podiumbreed in komt te staan.
0: Ja, maar we hebben nog plek.
1: We hebben
0: dit jaar nog plek.
1: Altijd nog plek, ja.
0: Dus laat je niet tegenhouden.
1: Maar er komen een paar leuke dingen aan.
0: Ja,
1: gelukkig. Maar dat houden we nog eventjes onder de deksel. Ja. Aanstaande zondag was Guldendag. En Isabel die vertelde, ja, van als je zin hebt om te komen, dan moet je zeker komen. Maar ik heb verplichtingen elders, zoals dat heet. Want wat gebeurt er? Aanstaande zondag heeft de jongste kleinzoon van ons, die is uitgenodigd om op de pianodag in Culemborg te spelen. Hij heeft les van een hele goede docente. En die zei, dat moet jij zeker kunnen. En het nummer wat hij aan het repeteren is, Vol ijver, dat is het nummer van Barbara Pravi, Voilà. Het heeft ze gespeeld op het Eurovisie Songfestival.
3: Prachtig nummer.
1: Ja, dus ik zou het leuk vinden als dat voor hem gedraaid wordt.
4: Écoutez-moi, moi la chanteuse à demi. Parlez de moi, à vos amours, à vos amis. Parlez-leur.

0: met nummer Voilà.
1: Voilà.
0: Voilà.
2: Nou, en heel veel succes voor hem. Voor zondag.
0: Ja, laten we het hopen.
2: Ja,
0: er zit geen prijs aan verbonden.
2: Nee, maar het is toch...
0: Dat hij voor, zo in het openbaar moet optreden. Dat is toch wel
2: en leuk. Opa en oma moeten daarbij zijn.
0: En die zijn trots.
3: Maar ik las dat het 10e festival is al. Dus het 10e jaar dat het gedaan wordt in Culemborg.
0: Zou kunnen.
3: Ja, het is wel leuk als ik het zo zie. Festival Piano aan het Water erbij.
0: Het is het is een stad, hè.
3: Ja.
0: En het heeft heel lang bekend gestaan vanwege de... relletjes tussen bepaalde bevolkingsgroepen die daar huisden. Inmiddels een hele jonge burgemeester die in staat is om met iedereen het gesprek aan te gaan. Dus wat dat betreft heeft er een omwenteling plaatsgevonden.
3: Ik heb er jarenlang doorheen gereden op weg naar Utrecht.
0: Nee. Leuk stad.
2: Kijk je dan binnen door?
3: Ja, dan viel je gewoon de file naar en dan kom je door Culemborg.
0: Over de dijk.
3: Ja, mooie stad. Mooi, ja, een mooie route ook.
0: Mooie route,
3: zeker de moeite waard.
0: We hadden nog een paar leuke verzoeknummers. En het ene is van Tina Turner, The Best. En dat willen we graag laten horen aan iedereen.

0: pittig jaren, onze focus gericht op. En dat was Sylvia.
1: Sylvia, de gast van de volgende week.
0: Nou, saus.
2: Dat voor elkaar krijgt.
1: Deze Sylvia, ja, dat klopt. Ja, we hadden de focus op Sylvia. Ja, zeg, was dat de gast van de volgende week?
0: Oh ja, zou kunnen. Maar zijn er meer natuurlijk.
1: Ja, dat is waar.
0: Maar we gaan toch even naar Stevie Wonder met Sir Duke.

0: Ja, dat was ook weer een geweldig nummer. Dat swingt zo ontzettend lekker. Heerlijk. Ja. Hey, onze uitzending is vandaag weer bijna afgelopen. Hè? En dat vliegt altijd voorbij, ondanks dat we de gasten eigenlijk allemaal voor 8 uur hadden. Maar ik heb nog een vraagje aan jou, Theo.
1: Vertel.
0: Wat ga jij morgen doen?
1: Wat ga ik morgen doen?
2: Ik weet het wel.
0: Ja, ik weet het ook wel.
1: Ja, ik denk het. Morgen vroeg krijg ik een deel van de familie op bezoek. Die komen met mij mijn verjaardag vieren.
0: Ah.
1: En dan voor de rest vul ik dat samen met mijn echtgenote in.
0: Kan je wel iets leuks doen?
1: Dat zou kunnen.
0: Ja. Ja. En oud voor je, Theo?
1: Dat vraag je niet aan een heer.
0: Nee, dat vraag je niet aan een dame.
1: 84.
0: Jeetje.
1: Ja, doen gewoon ons best om te blijven ademhalen.
2: Zou ik zeker blijven doen, Theo.
1: Tot op heden lukt dat nog redelijk goed. Voorlopig wil ik ook nog vol blijven houden. Want laten we eerlijk zijn, zolang je met elkaar dingen kunt blijven doen, kun je gezond blijven.
2: Absoluut.
1: Als je op een gegeven moment bij de pakken neer gaat zitten of niets meer om handen hebt en de dag is langer dan 24 uur, terwijl er 24 uur in zit, dan gaat het heel snel achteruit.
0: Ja. En zoals jij je leven leeft, heb je soms aan 24 uur...

Here to stand.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorle op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlese samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorle.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de log.
2: Bij Lokale Omroep Goorle hoor je het laatste nieuws uit de regio.

0: luisteren via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
0: Lokale omroep Goorlen.

0: contacten via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
0: Bij lokale omroep Goorlen hoor je het laatste nieuws uit de regio. Oh.

style of boom.

is lokale omroep Goorle. De omroep voor Goorle en Riel.

0: hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.

0: Maandagavond 7 uur. Je luistert naar de lokale omroep Goorlen.
1: Yes.
0: Je luistert naar het programma Ongehoord Goed. En we zullen iets verklappen. Bellen naar de studio heeft geen nut, want het is een opgenomen sessie. In verband met de drukte die we hebben. Nee, je hoort goed. Geen vakantie, drukte die we hebben.
2: Ja, jij. Okay.
0: Ja, maar niet minder... ik ben ook de enige die nog werkt van ons drieën.
2: Ja.
0: Zo, ik, even terug.
3: Wij werken ook.
2: Wij werken elke nacht.
3: Op een andere manier.
2: Maar we hebben ook altijd vakantie.
0: Ja. Kijk, dat bedoel ik. Hey, zoals gezegd, opgenomen versie, maakt niet uit. We hebben heel veel goede muziek. Iedereen weet waarom we dit nummer van Bruce, waarom daar mee beginnen, heeft verder geen betoog nodig. Maar Ed, volgens mij van jou, Moonshine Society. Moonshine is drank, hè?
2: Is dat zo, ja?
0: Illegaal gestookte drank.
2: Ik dacht gewoon echt aan de maneschijn.
0: Hij dacht aan iemand die stond te moenen.
2: Ja.
0: Hey, ook niks met de maan te maken, overigens.
2: Daar heb ik voor gekozen. Ik kwam de nummer tegen. Het is ze brengen roots, rock, blues en old school R&B. In een stijl die het publiek gegarandeerd aan dansen, knikken en drank rijkelijk laat stromen.
0: Kijk, daar helemaal, hè?
2: Dat wou ik zeggen. En dat vandaag. En ze worden vergeleken met Suzanne Tedeschi, Bonnie Raitt, Alabama Shakes.
0: Mooi.
2: Een nummer uit 2019, daar starten we gewoon mee. 26 juli van het album, Sweet Thing.

0: Kijk, en van de heel lekker Moonshine en Sweet Thing en noem maar op. Ja, god, het is maandagavond en in Tilburg is iets aan de gang wat sommige mensen het Sodom en Gomorra noemen. Nou ja, ik noem het een stukje bewustwording. Maar hoe fijn is het dan dat wij gewoon iets
1: doorgaan.
0: En iets van doorgaan, maar ook iets van gospel. Yes, dat wij een licht tegengeluid maken.
2: Vredegelicht. Ja, dat laten we nu horen. Dat is dus een heel oud nummer, begin jaren 70. Van de Staples Singers.
0: Het nietjescore.
2: Ja, die. Van de family. Vader en kids. Ja. Moeder deed niet mee.
0: Nee, die moest thuis koken.
2: Ja, die moest thuis koken.
0: En poetsen. Ja, maar zo waren die verhoudingen toen, hè. Oh, ik zeg. Ik hang daar verder geen oordeel aan vast, hè.
3: Toen niet alleen, hoor. Dat gebeurt nou nog.
0: Ja, even daarover. Even op inhaken. Dat is echt een trend. Dat onder de jongeren, en zeker bij jonge mannen, de stroming is van, en ook bij vrouwen overigens, van ik hoor thuis te zijn, voor de kinderen te zorgen en het huishouden te doen. Voor als de man thuis komt, dat alles netjes en schoon is. Ik snap daar helemaal niks van.
3: Nee? Nee. Nou ja, goed, wij hebben het toen destijds ook, of jij goed was.
0: Je hebt er gebruik van gemaakt.
3: Nee. Want we werken allebei. We moesten wel gewoon, Margo moest toen ook stoppen vanwege de woning.
0: Uh-huh.
3: Maar die was er wel blij mee, dus ze de eerste jaren zeker bij de kinderen kon zijn.
0: Ja, nee, maar dat snap ik helemaal. Maar is dat niet voor de man en de vrouw gewoon gelijk?
3: Jawel, de man kan ook thuis blijven en de vrouw gaan werken.
0: Ja, of in deeltijd of wat dan ook.
3: Tuurlijk. Dus maar dat hadden we ook het liefst gedaan.
0: Dus ik snap die teruggang naar vroeger, ik snap het niet allemaal. Hé, maar we komen toch voor een verhaal in terecht. Hé, Staples Singers.
2: Ja.
0: I'll take you there.

0: Volgens mij bestaan ze nog steeds, de Staples Singers. Ja, volgens mij bestaan ze nog steeds. En dit blijft lekker. Goh, gewoon, ja, we noemen het ook gospel. En een soulsausje erover. En,
1: Maar het is echt de gospel.
0: Ja. Hey, ik draai er vaker wel van, de Style Council, omdat ik er gewoon een heel erg lekker bandje vind. En omdat ik gewoon, ik ben hier geen fan, maar wel onder de indruk van de voorganger Paul Weller. Ik had ook iets van hem solo kunnen pakken. Tegenwoordig hoor je niet zoveel meer van, maar hij heeft in het verleden wel heel erg lekkere muziekjes gemaakt. Deze kende ik overigens nog niet uit de tijd van de Style Council. Ik heb hem geluisterd en denk, die gaan we laten luisteren aan de mensen thuis. Head Start for Happiness, de Style Council.

0: Head Start for Happiness. Yes. Style Council. Ik zei het net al even buiten de microfoon om. Volgens mij is hij deze muziek is. Want hij heeft een heel hoop van dit geschreven toen hij in een hele blije periode in zijn leven zat.
1: Dat denk jij, hè?
0: Dat denk ik. Ik kan dat niet ergens aan staven.
1: Maar je kunt het horen. Je kunt het horen. Daar gaan we vanuit.
0: Maar we gaan van A Head Start for Happiness to And When I Die. Ja, daar ligt toch wel een stukje aan elkaar, of niet dan? Alhoewel, kan in tel gebeurd zijn.
1: Wenovergang, hè? Wenovergang, ja. Maar ik denk van, ja goed, zelf een beetje, ik bedoel, de Style Council is ook niet een van de jongste bands.
0: Nee.
1: Dus ik denk van, nou, dan gaan wij gewoon ook terug eens eventjes naar december 1968. P.S.N.T. And When I Die.

0: Ja, hier zit alles in. Hier zit Basje en Adriaan in. Hier zit jazz in. Hier zit... Ja, echt heel leuk. En met Basje en Adriaan bedoel ik...
1: De prairie op.
0: Nee, ja, ook. Maar ook de hondjes uit het circus die door een hoppeltje met springen. Jazz, alles zit erin. Vind ik echt heel erg leuk. Ja. Ja, ik ben een beelddenker.
2: Ja, die heeft niks.
0: Maar... Hey, Henry, even voor jouw playlistje... Ik hoop dat je het allemaal bijhoudt, want eigenlijk had jij nog een week tijd om over al de muziekjes van deze week na te denken. Want ik heb een vergissing gemaakt en het lijstje voor volgende week in deze week kapot.
2: Ja, nou, dat geeft deze.
0: Zullen we dat van deze week naar volgende week
2: zetten? Ja?
0: Hé, Marc Broussard.
2: Ja.
0: Vertel.
2: Freks, goede zanger.
0: Ja, heel goede zanger.
2: Heel veel toch wel op soulniveau.
0: Ja, klopt.
2: Dit is een nummer. Volgens mij is het de cover. Ik weet niet zeker, een cover van Solomon.
0: Ja, Solomon Burke. Ja, het grapje van vorige week.
2: Cry to me.

0: Ja, yes, vorige week hadden we Solomon.
1: Ja.
0: En vandaag Mark Broussard.
2: Ja. Ja, met de cover.
0: Ja,
2: van Solomon.
1: Ja, met ja, de cover. Ja, met de cover, ja.
0: Inderdaad. Uitgekleed versie van het origineel.
1: Yes.
0: Lekker alleen begeleid op gitaar. En ja, wel mooi. Ik neem je mee naar Zomers Klanken. Ik neem je mee naar Ray Barretto.
1: Ja.
0: Fania Allstars kennen we. Fania is een platenlabel. Fania Allstars, waar allemaal muzikanten die op de label zaten. En daar zijn niet de minste. Johnny Pacheco, Ray Barretto, maar ook Carlos Santana. Maar Ray Barretto heeft gewoon hele lekkere Latin muziek gemaakt. La Pascua.

0: Tja, ja.
1: Daar was hij.
2: Ja, het is een rustige. Het is een rustige.
0: Ja, maar ik ben ook de rustigheid zelf.
2: Dus snap je.
1: Inderdaad, wat je zegt, 12 uur s'nachts.
2: 12 uur s'nachts, je hebt er een heel hoop achter de kiezen zitten en je kunt gewoon wegdutten.
1: Ja, heerlijk.
0: En dan zeggen met andere woorden, dat is een hele nette vertaling van, wat is deze slaapverwekkend?
2: Maar als je dan tegen elkaar aan het praten bent en je bent dan op een gegeven moment over het volgende nummer, dan weet je hem ook niet hoe je met moet spreken. Hè?
0: Ja. Nee, Galil.
2: Ik ben al zover al.
0: Galil.
1: Galil.
2: Ja. Nou, oké. Galil, zullen we het maar zeggen. Galil Edgar.
0: Ja. En als je de titel van die plaat leest, dan denk je alleen maar ellende.
2: A Soul That's Been Abused.
0: Ja.
2: Singeltje van 25 juni dit jaar. Uitgebracht. En Galil die komt uit het Engeland. Het Verenigd Koninkrijk. Dus dat wil niet zeggen dat je het Engeland
0: hebt. Ja, dat kan
2: normaal. Kan ook van alles aan.
0: Ja.
2: Maar het nummer is... hij brengt de krachtige... apolitiek. Het is geen politiek. Apolitiek humanitaire boodschap. Een ontroerend eerbetoon aan onschuldige burgers die getroffen zijn door de oorlog in Gaza, Oekraïne, Syrië en andere conflictgebieden.
0: Nou, dat is een heel mooie. A soul that's been abused.

0: Nou, dit is dus inderdaad muziek met de ziel, laat ik het zo zeggen. Ja. Ik heb toch een beetje kippenvel van als ik gewoon naar die laatste uithalen en zijn conclusie van de tekst. Mm. Ja, daar word je stil van.
1: Zo is het.
0: Galil Edgar. Onthoud je een beetje gek doen over zijn naam, maar zijn muziek die is meer dan prima.
1: Onthoud je die naam.
2: Ja.
0: Hey, en de volgende, dat vind ik leuk.
2: Ja, Ezra.
0: Ja.
2: Collective.
0: Stond
2: vorige week heb ik hem ook gedraaid. Door nummertje van jou. Nu heb ik een ander nummer gepakt. Dat is weer het tegenovergestelde van dit vorige nummer. Van, dat is een beetje,
0: dit gaat over blijdschap.
2: Vrolijkheid, ja. En
0: God gave me feet for dancing.
2: Yes.
0: Ja. Ik mag zelf meezingen, want dat doet hij zelf ook niet.

0: En dan waren je eigenlijk op deze maandagavond zo op North Sea Jazz, waar de Ezra Collective...
1: Eentonige blijheid dit.
0: Ja, inderdaad. Heerlijk. En inderdaad ook een zonnetje terras.
1: Ja, ja.
0: En genieten. Oeh, ik was aan de beurt, hè, met mijn muziekjes, mijn keuzes. Ja. En ik heb helemaal niks klaargezet.
2: Jongen. Ik ben de hele DJ hier, de technicus.
0: Ja, de techneut. Nou, weet je wat? Even iets heel anders. Wij doen normaal gesproken geen Nederlandstalig.
2: Jawel.
0: Maar, ja, weinig, heel weinig.
2: Jawel, maar we doen het wel.
0: Ja.
2: Dus niet normaal gesproken.
0: Maar ik vind dat. Ja, ik doe dit programma al jaar of 8, 9. Ja, en eigenlijk nooit. Dus af en toe doe ik dat eens een keer. Roland Verstappen heeft een paar hitjes gehad. En als je filmpjes van hem terugzoekt, hij heeft zelfs aan de Sterrenslag en zo meegedaan.
1: Ja, ja, ja.
0: Lachen uit de tijd van de korte broeken, de voetbalbroekjes nog echt kort moesten zijn.
1: Ja,
0: echt. Roland, als je zit, ik lach je niet uit, maar ik moet lachen om het tijdsbeeld. Maar Roland Verstappen die is nog steeds aan de weg aan het timmeren. En hij maakt soms hele mooie muziek. Soms ook feestmuziek, waar ik zelf wat minder mee heb. Maar deze, ik hoop niet dat hij autobiografisch is voor Roland. Want ja, hij zingt toch wel over een van de minder leuke kanten van een bepaald soort man. Het nummer heet Zeeën vol vis.

toch een hoop. Ben er grijs van geworden, ging steeds op de loop. Bij Janine, Josephine, of wie het ook was, zocht ik altijd opnieuw naar een mals groene gras.

0: de liefde een keertje niet mee. Ik help je zoeken, want diep is de zee.
1: Ja, leuk, heel leuke tekst.
2: Ja, ja, ja, hij heeft hele leuke liedjes. Sneeuwwitje en de Kleine. Ja, dat gaat over Sneeuwwitje en Zeven Dwergen. Ja. Ja, dat is echt poppenamusement.
1: Ja, en hier is het gras groener bij de ergens anders.
2: Ja. Er zitten ook wijze boodschappen in. Ik weet niet of ik ze allemaal ter harte ga nemen. Ik denk het niet. Ja, hij is binnenkort schijnbaar in de studio bij de Log.
1: Daar hoorde ik toevallig van Theo.
2: Bovenal.
1: Binnenkort, ik weet het niet in ieder geval, maar daar zijn ze wel mee bezig. Zal het na de vakantie zijn in ieder geval.
2: Ook in het verleden bij de muziekfabriek heeft hij best wel dingetjes gedaan. Een memorabel moment. We hadden Jacques Mees als opener. Duidelijk uitgelegd, wij jongens, het is een jam sessie. En dat was dus duidelijk bij Jacques. En op een gegeven moment, hij had zijn setje gedaan. En hij zei, ja, maar jammen doe ik niet. En Roland Verstappen, die hoorde daar, oh, dan voel ik me vrij om heel het Bob Dylan repertoire te gaan zingen. Jacques heeft gejamd, jongen. Ja, dat.
1: Ik weet niet of ik... Oh, jawel, nee.
2: Nou, jawel,
1: nee, ik hoorde hem heel zachtjes, moet ik zeggen.
2: Maar maakt niet uit. Kijk.
1: Komt goed. We gaan naar een nummer van mij toe nou, hè?
2: Ja, zeker weten.
1: Ja, ja. En dat is eigenlijk, eigenlijk toch wel een vervolg op het vorige nummer van Khalil. Maar dat die de gesneuvelde... Hè,
2: de haan van de ziel.
1: En dit is een nummer, Peace to the World. Ik denk van, dat volgt dan mooi daar op dat nummer van Khalil. Devin Elman. Singeltje van 27 juni dit jaar.
2: Kijk eens aan. Dat is Telg uit de Elman familie.
1: Zoon, hè?
2: Ja.
1: De zoon, hè? Hij is de zoon van
2: Greg.
1: Greg Elman. Ja, ja, klopt helemaal.
2: Ik denk dat we dat wel in zijn muziek kunnen gaan
1: dat
2: horen.
1: Kunnen we wel horen dat het met Elman Brothers invloed heeft.
2: Devin Elman.
3: De begeleiding is ook wel gebeurd door vaderlief, denk ik.
2: Zou zomaar kunnen.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.

0: Hey, welkom. Tweede uur, ongehoord goed. En nog steeds met Ed en Henry erbij.
1: Vandaar het.
0: Dat is een keuze voor jou, dit, hè?
2: Dat is een keuze voor mij, ja.
0: Aaron Fraser.
2: Yes. Jonge gast.
0: Dat is jonge gast.
2: Oude soulmuziek.
0: Oude soulmuziek.
2: Falsetto stem.
0: Ja, nogal.
2: Ja, hij is ook kent van een... hij heeft ook een band, Durant Jones.
0: Durant Jones.
2: En The Indications.
0: Ja, ik ken dat.
2: Als drummer.
0: Komt allemaal van het Coal Mine label.
2: Ja, ja.
0: En ik ben daar best wel een beetje fan van dat label. Er zit allemaal van dit soort muziekjes.
2: Ja,
0: ook het nummer van het laatste
2: bestaat nummer. Toeval bestaat niet.
0: Ook het laatste nummer van het eerste uur kwam daar vandaan.
2: Ja. Firewalker.
0: Ja. Mooi. Ed, vertel eens.
1: Ja, goh. Hey.
0: Het zusje van Ernie.
1: Dat lijkt er wel op, hè? Ja, ja. Zoals ik zou het zeggen wel, hè?
0: En dan bedoel dan ik die van Bert.
1: Bert, ik wou net zeggen. Het broert, oh nee, het zijn er twee. Maar Long Tall Dip en Colin John. Van het album Light It Up van 11 juli, jongsleden, 2025.
0: Kijk
1: eens aan. Sweet Dreams, en is ook als single uitgebracht. En het album heet ook Sweet Dreams. En die Colin, zij is voornamelijk opgegroeid in de kerk met de gospel. Hij is een transpacifische.
0: Pacific.
1: Het andere moeilijke woord.
0: Ja.
1: Hij maakte zijn eerste tournees in ieder geval onder andere met Gary Brooker van Broken Arm.
0: Oké.
1: Ja, het is een unieke stijl, zeker gecombineerd een solide blues en soulgevoeligheid, gekruist door respectievelijke diepe wortels in Texas en Hawaii, aangevuld met invloeden uit de wereld, dus opdelen tijdens een reis over de hele wereld.
0: Nou, gaan we luisteren, toch?
1: Ja, Long Tall Dip en Colin John, Sweet Dreams.

0: Lekker stem.
1: Ja, ik vond deze uitvoering ook heel leuk. Ondanks dat je van een makeover is van de Eurythmics.
0: Ja, maar dat vind ik een goede plaat blijft overeind als die in een cover ook overeind blijft.
1: En nou precies, dat vind ik ook. Ik bedoel, niet elk nummer is te coveren.
2: Nee, dat klopt.
0: Nee, en ook niet elke artiest kan elk nummer coveren. Ook maar dit is gewoon echt heel erg fijn gedaan.
1: Vond ik ook.
0: Hey, Steve Riley, een drummer. En ik heb hier een fotootje voor me. En dan denk ik van, nou, James Barr leven gehad. zal hij het nog gemaakt hebben? Rockmuzikant. En daarom vond ik het verrassend dat hij deze muziek uitgebracht heeft. Het is Zydeco. En hij heeft deze samenwerking ontstaan in de tijd dat de andere bandje uit Engeland, de Stones, die zocht een andere drummer. En die hebben wat drummers uitgeprobeerd. En Steve Riley is dus inderdaad een beetje in beeld geweest voor de Stones. Maar die samenwerking die is niet verder tot bloei gekomen. Maar wel in dit nummer. Moet ik even schakelen van het Nederlands en van het Tilburgs naar het Frans. Zydeco sont pas salés.
1: Zydeco. De ene keer?
0: Ja, zomaar de ene keer. The Rolling Stones en Steve Riley.

0: intro zeiden jullie, hé, dat is mut. En dat is niet zo raar.
1: Jullie?
2: Tigerfeet.
0: Ja, Tigerfeet. Ja, ja, ja, ja.
1: Maar het is
0: maar
1: wel
0: is niet zo raar. Het is niet zo raar, want heeft ze sporen verdiend in de glam rock.
1: Ja?
0: Ja.
1: Oh, welke, neem aan, ook in een band speelt.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Moet ik even gaan zoeken. Kiel, WASP en de LA Guns. Niet waar wij hier kennen.
1: Nee.
0: En ik geloof niet dat wij het ooit in dit programma gaan draaien. Maar dit, die samenwerking met de Stones, ik denk dat
1: ja,
0: dat gewoon echt
1: ja, leuk.
0: Ver, ver buiten de comfortzone is geweest. Hey, en die Engelse uitspraak hè, van Mick Jagger. Hè. Oh, ja. Ik kan dat beter.
1: Ik kan dat beter.
0: Nou, even een uitspatting van de heer Van Nooyen.
1: Een uitspatting? Ja, een uitstapje.
0: Qua tijd.
1: Qua tijd, ja. Dus, dat is vrij lang. Nummer. Dit is de live en akoestische uitvoering van Hotel California. Van de Eagles.
0: Ja, en hoe verder in de toelichting?
1: Hoe verder in toelichting, nee.

0: Geweldig.
1: Zou dat nou nog echt 20 seconden applaus zijn of kunnen wij daar gewoon wegschuiven? Denk
2: ik wel. Dat was aftiteling, denk
1: ik. Oh ja, aftiteling. Hey, is dit van de MTV?
2: Ook durf ze niet te zeggen.
1: Hij zei nog iets, maar
0: van de farewell.
2: Ja, volgens mij wel.
1: Ja, want dat vond ik inderdaad ook hele mooie sessies, die MTV Unplugged sessions. Ja. Hotel California, we hebben de volledige 7 minuten. 7 minuten, ja, want op laatst hebben we even ingebroken. Hè. Dus, hey, American Mile.
0: Ja. Ja, die kwam ik ook weer heel tegen. En die zijn eigenlijk een beetje geïnspireerd door de legendes als Aerosmith en Black Rose.
1: Oh, lekker. Gitaarmuziek.
0: Ook, door de gebroeders Osborne, Chris Stapleton en Luke Combs. American Dream, dat is het album. Het is pas afgelopen juni uitgekomen. Dus ik ben heel recent bezig deze week.
1: Ja, zeker weten.
0: Heel recent.
1: Herinneringen waren op.
0: Het is een bewijs van veerkracht en toewijding.
2: Dat is herinneringen maken, hè?
1: Ja, zeker. Dat is veel belangrijker.
0: Ben ik elke nacht mee bezig. Maar American Dream is een bewijs van de veerkracht en toewijding die nodig zijn om een leven in de muziek na te streven. Hey,
1: dat tough is wel life.
0: Mooi, ik ga het daar maar eens even naar luisteren.
1: Ja, zullen we dat doen?
0: Thought Living van American Mile, van het album American Dream.

0: Je zei Aerosmith, je zei Black Crowes en al die invloeden zitten erin.
1: Ja.
0: American Mile.
1: Ja, binnenkort ergens hier in Nederland te zien en te horen.
0: Oké, okay, kijk eens aan. Lekker muziekje.
1: Ja.
0: Vorige week, Ed, had jij de band Kinking.
1: Ja.
0: En Kinking is een club. Nou is er een bandje, de Red Devils. Ik ken hem via Steven. Steven, als je luistert, fijne vakantie. En die had een LP, Red Devils, Live at Kinking. Ik was daar een beetje van onder de indruk. En toevallig, een paar dagen daarna, had medepresentator Remco. Die had hem in de aanbieding. Ik zei, Remco, kom me halen. En ja, ik heb de album geluisterd. En ik, als je bluesrock in de meest pure vorm en met heel veel geestdrift en zo wil horen, zoals je het in een kroeg of in een theater wil beleven. Dit. Red Devils, Live at Kinking. En dan luister maar eens naar het nummer Automatic. Je hebt eigenlijk geen keuze meer als je nu luistert, want het komt er nu aan.

0: Ja. Oh, hier kan ik zo bij horen.
1: Lekker.
0: Ja. Gewoon, huppakee, aftikken en gaan. En als je dan die blues harp en jij zegt van, hey, er is een techniek dat je dat niet hoeft te horen, maar dat je dan adem hoort halen door net een andere klankje weer.
2: Precies.
0: Ik word je heel blij van.
2: Ja.
0: Hey, hier gaan van allerlei dingen gebeuren waar ik eigenlijk niet...
2: Hij stond er net wel. Maar.
0: Ja, dat weet ik, maar ik had weer een schuifje opengezet en weer dicht gedaan. En dan...
3: Ja.
0: Even kijken, beste mensen. Ja, we hebben toch nog wel tijd, toch? Of niet?
2: Deze.
0: Hoppakee. Want we gaan een hele andere kant op. Van het muzikale spectrum.
2: Ja, inderdaad. Dan gaan we helemaal terug naar de soul.
0: Kijk eens aan.
2: Soul, disco, funk, bla bla. Edwin Starr.
0: Ja, waar kunnen we van kennen?
2: Contact.
0: War. Yeah.
2: Happy.
0: Ja, inderdaad. Maar dit
2: is... Dit is een easing in. Dit is een vrij onbekend nummer van hem.
0: Volgens mij soundtrack van de film.
2: Zou best kunnen. Ik durf het niet te zeggen.
0: Ja. Nou, dan ga ik toch gewoon luisteren.
2: Ja. Yeah.

0: Inderdaad, soundtrack van de film.
1: Ja, Help in Harlem.
0: Help in Harlem. Ik kende dit nummer niet, hè. En dat vind ik een leuke programma. Dat we dat gewoon samen stellen. En dat iedereen zijn inbreng heeft. En dat je dan gewoon geconfronteerd wordt met muziekjes die oud zijn. Maar ja, je denkt van, ja. Jezus. Heb je ooit gehoord van Curtis Harding? Nee, het is niet de broer van Lex. Dan zou zijn moeder vreemde escapades hebben gehad. Want Curtis Harding komt uit Amerika. Heeft een ander kleurtje als Lex. Laten we het daarop houden.
2: Mayfield.
0: Curtis Mayfield. Ja, daar zou hij best naar vernoemd kunnen zijn. Want hij zit in hetzelfde genre qua muziek. Hij zit in de oude soul.
2: Nee.
0: Hij heeft ook gespeeld in Tilburg, in de Heijhoef backstage. Gewoon in het wijkcentrum in Tilburg. Ja, het gaat nergens over. Maar zijn muziek doet echt terugdenken aan de oude soul en de oude funk. Dus laten we eens gaan genieten van Time, Curtis Harding.
3: All right, 184.

0: Ja, hij wou topsporter worden, maar zijn moeder was gospelzangeres. En...
1: Hij is nou toch topsporter.
2: Zee.
0: Hè? Huh?
3: Hij is nou toch topsporter, met dit nummer?
0: Ja, bij dit nummer. Ja, volgens mij is er, als je toert als muzikant en je weet het netjes te houden... en dat het inderdaad topsport is. Maar hij moest bij zijn moeder mee, want hij was gospelzangeres. Trad op kerken en noem maar op. Ja. En ik heb net even zijn levensloop te lezen. En hij moest af en toe invallen. Ja, ja, daar komt het als achtergrondzangeres. Foutje van Wikipedia. Hey,
3: okay. Of was zijn moeder die als in moest vallen als achtergrondzangeres?
0: Nee, hij moest dan invallen bij zijn moeder als achtergrondzangeres.
3: Okay.
0: Oh. Ja, ik zit te lezen en denk, nou ja, is goed, zal wel.
3: Waar gaan we naartoe? We gaan naar de Jeff Healy Band.
0: Yes. Inderdaad.
3: Jeff Healy, overleden in 2008... Meen ik, ja, 2 maart 2008 overleed. Hij was 41. Hij was blind. Niet blind geboren.
0: Nee.
3: Tegen een jaar, na zijn geboorte, een jaar later, kreeg hij een oogziekte. En een of andere zeldzame oogkanker. Ja. Moest operatief verwijderd worden, dus kreeg hij oogprotheses. En uiteindelijk is hij wel overleden aan netvlieskanker.
0: Oké.
2: Zo.
0: Grote dus ziekte.
3: Ja.
2: Ja, dat is zeker.
3: Ja.
0: Ja. Ja, ik ken Jeff Healy, zit het op een stoel met zijn gitaar op schoot.
3: En zijn gitaar op zijn schoot bracht hij een volwassen bluesgeluid, zeggen ze dan.
0: En een en al beleving.
3: Een en al, ja goed, ja, daar kunnen we dus van dingen ook zeggen. Hè? Zeg het eens.
0: Een beetje goede bluesmuzikant heeft Stevie Wonder.
3: Stevie Wonder Steph bijvoorbeeld. Mirage. Maar ja goed, daar wordt nou weer over gesproken of hij wel echt blind is, hè? Niet gehoord. Nee. Ja, hij stond blijkbaar in een lift. En toen kwam er een bekende binnen in die lift. En zei Stevie van... Hey, die noemde de keren bij zijn naam.
0: Ja.
3: Dus nou wordt er gezegd van... Ja, zou hij wel degelijk echt blind zijn?
0: Ja, it's a wonder.
3: Ja. Zo heet je niet voor niks, hè? Ja.
0: Hey, maar het nummer is origineel van de Beatles.
3: Het is officieel... Nou, origineel eigenlijk van George Harrison, hè?
0: Ja, maar een Beatle.
3: En het is wel een Beatle, maar...
0: En nou schijnt het verhaal te zijn... dat George Harrison geen noot ingespeeld heeft van de nummer.
3: Nee, blijkbaar Eric Clapton, hè?
0: Ja, en als vriendendienst. En als vriendendienst heeft Clapton toen de vrouw van George meegenomen.
3: Ja, maar in ieder geval, het kwam op het LP te staan, het witte album. Daar is het ook komen te staan. En Clapton staat er ook niet op vermeld.
0: Nee,
3: staat
0: niet.
3: Zijnde...
0: Nergens.
2: Ja.
3: Maar dat is inderdaad het verhaal dat ik hier ook tegenkwam.
0: Ja.
3: Klopt helemaal. We gaan luisteren naar Jeff Healy Band, While My Guitar Gently Weeps.

0: Ja, en ook dit nummer blijft overeind.
1: Ja.
0: Ja, ik zit heel verrast te kijken. Dan zien jullie thuis, mensen zien dat niet. Maar hier verandert denk ik een beeldscherm voor mijn neus. Gelukkig niet het beeldscherm waarmee het programma het samenstellen zijn. Hey, Why My Guitar Gently Weeps. En dat bevestigt maar weer. Een nummer blijft overeind als het overeind blijft in een cover.
1: Ja, goed. Maar je praat dan wel over een van de beste gitaristen die het ooit is geweest. Ja. Denk ik dan.
0: Ja. Alles op de tasten. En, op
1: het gevoel, die kan het dan gewoon.
0: Ja. Hey, we gaan weer naar iets anders.
2: Ja.
0: Zoals jij uit jouw... waar jouw historie. Hart van open ging. Een openbaring qua muziek.
2: Ja, dat klopt. Dat klopt helemaal. Earth, Wind & Fire.
0: Ja.
2: En dit nummer, Getaway, uit 76. Is ook de openingstrek van het album. Ja, ik was daar... Ik ben daar toen in aanraking gekomen door een voormalig zwager van mij, Earth, Wind & Fire. Dat ik zelfs een keer luisteren en ik was meteen verkocht. Dus bij dit nummer wat nu gedraaid was Getaway. En dat is eigenlijk ook de begintune van de album.
0: En de begintune van jouw muzikale reis?
2: Van mijn muzikale reis, dan vind ik, blijf ik ook bij Earth, Wind & Fire en dan ga ik weer een jaartje terug. Ik heb toen het live album gekocht, semi-live album. De eerste drie kanten waren live en de laatste was gewoon studio.
0: Ja.
2: En That's the Way of the World. En dat nummer, That's the Way of the World, ook de boodschap die erin zit, ik vind het geweldig. Daar krijg ik gewoon kippen, daar krijg ik echt kippen over.
0: Ja, mooi.
2: Dank aan Maurice White, die man is inmiddels ook niet meer onder ons. Waar ik begonnen is als een jazzbandje, is helemaal omgeturnd tot...
0: Maar die jazz-invloed hoor je tot in lengte vandaag bij Earth, Wind & Fire. Want daar hebben we het over.
2: Er was nog een leuke bezetting van 9 man. Ja. Tegenwoordig zijn ze dan met z'n drieën. Waaronder ook Phil Bailey nog. En dan broer van Maurice.
0: Dus nu hebben we Earth, Wind & Fire.
2: Ja, we hebben ook nog de Earth, Wind & Fire. We hebben ook nog de Earth, Wind & Fire en Elmer Kay.
0: Ja, inderdaad.
2: Die speelt echt alle nummers. En dat is ook gewoon een plezier om naar te
0: luisteren.
2: Kijken, naar te luisteren.
0: Nou, wij gaan de mensen thuis plezier
2: yes.
0: Met Getaway, Earth, Wind & Fire.

0: zo Earth Interfire. Voor dit, ja. Dit is echt. Ja, bands hebben een sound, maar dit is hun sound.
1: Yes.
0: Zit altijd bepaald zo. Zo vind ik

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaan alle kanten op. Van de Legen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
0: Lokale Omroep Goorlen.

Vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet, heb

Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

0: Lokale Omroep Goorle, de omroep voor Goorle en riool. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorle.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorle presenteren Franca, Ad en Theo Podiumbreed. Met muziek, alles over cultuur in Goorle en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
0: Lokale Omroep Goorle. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio en via kanaal 44 voor tv. Of lokale.

0: Al de nummers gedaan, allemaal ook eten en
1: ja,
0: al dat dingen. De park.
1: Ja. De coaster.
0: Ja, dat is,
2: Ik heb een eigen, dat stond al een tijdje.

0: Ja, daar zijn we weer vandaag op de radio. Met voor de verandering vandaag ben ik Nico. En we zijn hier met de mooie...
1: Hey!
0: Met Tim.
1: Ben ik te horen?
0: Ja, voor mij wel.
1: Ja, we hebben het aantal zoals jullie gewend zijn bij In Het Live. Wat technische problemen deze eigenlijk. Dus ik zit op een andere plek. Tot normaal. Het is even improviseren, maar dat is wel leuk.
0: Ja, daar leren we van.
1: Ja, Nico is er vandaag. Leuk dat je er bent.
0: Altijd.
1: Nick is er niet.
0: Helaas.
1: Ja, helaas. Die is ergens anders zijn leven aan het vergallen. En over gallen gesproken, want we hebben het vandaag over het galgenmaal.
0: Oeh. Ja, het galgenmaal. Het laatste maal wat je zult eten in je leven.
1: Ja. Heb jij al iets wat je dan...
0: Ja, ik heb er langer over nagedacht. En ja, ik heb keuze in mijn leven gemaakt dat ik andere dingen niet meer eet. Maar
1: ja,
0: ik denk,
1: wees.
0: Mijn laatste maaltijd zou er ergens zijn. Super ongezond. Voor mij staat een grote friet speciaal.

0: Ja.
1: Dat ja, zijn altijd gewoon gevoelens eten. Een Duitse pretzel.
0: Ja.
1: Een grote Duitse pretzel. Een grote broodje. Echt, ja, als het kan, uit Berlijn. Deuner. Het liefst veganistische deuner. Altijd zo
0: toch
1: goed.
0: Toch wel veganistisch.
1: Ja. Ja, als je gaat, dan ga je goed.
0: Ja.
1: En ja. En ja, mijn vrouw maakt heel erg lekkere zelfgemaakte hamburgers.
0: Ja?
1: Als ik die dan ook nog gaan krijgen, dan kan ik daarna, denk ik, gelukkig sterven.
0: Gelukkig sterven, ah,
1: kijk. Ja.
0: Nou, ja, voor mij is het ook niet helemaal veganistisch.
1: Dat mag gewoon, je eet wat je...
0: Een
1: geitenbout. Dat is jouw laatste maaltijd.
0: Een geitenbout, zoals ik was, een stuk geitenvlees.
1: Ja?
0: Met van die aardappeltjes uit de oven. Oh.
1: Oh.
0: Dat is wel echt tijd.
1: Nog iets anders erbij, nog iets lekkers te drinken of...
0: Oh, gewoon een biertje, daar ben ik zo bij. Maar het
1: gewoon een lauwe Schultenbrouw erbij. Gewoon een lauwe pils erbij.
0: Ja, ja, precies. Ik zie dat er nog veel meer mis aan het gaan is. Zullen we muziek gaan draaien naar We Butter the Bread with Butter?
1: Yes, ik heb lekker voedsel gethematiseerd eten en nummers meegenomen. Ja. Dus laten we dat lekker daar maar gaan starten.
0: Zo lekker dubbel ook. We Butter the Bread with Butter.
1: Ja. Je botert het brood met boter. Want ja, dus, brood is de actie. Boter is de...
0: Wat je ook smeert.
1: Wat je smeert.
0: Ja.
1: Ja, en ja. We gaan met een aangriff aan de deunenteller.
0: Ja, ja, we gaan het horen zo meteen.
1: Yes. Nou, terwijl Tim heel snel rent om nummers aan te zetten, doe ik nog een beetje rondpraten. Ja, eten. Dus als ik al zeg, laatste maaltijd. Duitse deuner. Oh, je gaat niks bovenuit. Als je de kans krijgt, doe het eten.

Check. Hoor je mij? Ja? Ben ik te horen inderdaad? Ja? Hoor je mij goed? Ah,

0: Dat klinkt al beter.
1: Ja, daar gaan we. Daar hoor ik maar weer.
2: Ja?
0: Ja.
1: Ja, ja, kijk. Chaos, crisis, alles is voorbij.
2: Ja, ja, zeker. Voor de dood mag het een beetje crisis zijn.
0: Ja.
2: Het gaat allemaal. King Nugget Gang was het net.
1: King Nugget Gang. Yes. De Butcher Sisters, ook een slag. Ja. Ook etens gerelateerd ergens.
2: Ja, want Pom de Terre.
1: Pom de Terre, maar ook, ja, de slachter.
2: Ja. Maar, oh, ja, ja, ja, ja, tuurlijk.
1: De slachter, of ja, als je doodgaat, kom je ergens ook bij de Butcher terecht.
2: Ja. Ja, op het hakblok.
1: Ik kom hier letterlijk op het hakblok terecht.
2: Met je. Toen de muziek draaide, zei je dat er twee bands zijn die...
1: Ja. Ja, de TBS, de Butcher Sisters, hebben een tijdje geleden hebben die een muziekcontest gedaan tegen een andere Duitse band die dadelijk ook voorbij komt, Hammerton. En ja, ze moesten ze snelle opdrachten doen vanuit een YouTube-programma was het.
2: Ja.
1: En voor deze moesten ze ook nog een nummer uitbrengen om dan te kijken wie uiteindelijk ging winnen de hele show. Wie dus de meeste likes en dingen op hun... nieuw gemaakte videoclip kreeg.
2: Ja?
1: Dan, ja. En toen kwam de Butcher Sisters met potato en met alle manieren hoe je een aardappel kan prepareren.
2: Boil it, mash him, stick him in a stew.
1: Ja. That's only the half of it. Ja. Not even the half of it. En ja, Hammerton die komt met stamp. Gewoon puur stampen.
2: Ja.
1: Maar dat is voor dadelijk. Daar gaan we dadelijk allemaal meemaken.
2: Ja, ja, zeker. Want ik heb nog wel wat stampgerelateerde vragen die ik je wilde stellen.
1: Oh,
2: maar dat zal dan straks wel aan bod komen. Net dan King Nugget Gang.
1: Yes.
2: Met Alzo en Sharp.
1: Ja.
2: Heb je ooit een kebab op die dan te pittig was?
1: Nog nooit. Hm. Ik heb wel in mijn dronken jongere dagen dat ik... Ja, met echt genoeg dat ik het de volgende dag wel weer merkte.
2: Ja.
1: Maar nooit dat ik op dat moment spijt van had. Gewoon, ja. Ik heb in mijn leven wel hete dingen geproefd. Jij was erbij toen ik een van mijn heetste dingen heb geproefd. Waar we allebei toen spijt van hadden.
2: Oh,
1: oh ja.
2: Ja, de wodka met de Reapers erin.
1: Ja, ja. Iemand had het goede idee. En denk, oh, laat ik een sterke wodka maken. En laat ik daar 15 Carolina Reapers in gooien. Want wat kan er fout gaan?
2: Ja, dat was echt vergif.
1: Ja.
2: Gewoon
1: ja.
2: Heel je maag.
1: Ja, ik kan pittig eten redelijk goed hebben. Maar ik moest gewoon even 10 minuten tegen een koude paal aanstaan. Zo van, dit is niet oké.
2: Nee.
1: Nee. Ja, ja, we zijn allebei redelijke spice
2: fiends. Ja, ja, zeker. Ik wil ook gewoon graag, zeg maar, altijd limieten.
1: Als we met jou uit eten, dan is het gewoon, jij die Oosterse keuken. Ga je, ja, ik wil dood. Ik wil pijn voelen. Ja.
2: Fuck me up.
1: Ja, zeker. Fuck me up, fam. Maar ja, heb je ooit al eens meegemaakt dat eentje echt jouw limiet heeft getest? Of
2: ja.
1: Is het allemaal net zo van, ja, het is goed, maar ja, het is...
2: De laatste jaren niet meer, maar volgens mij ook kan je niet... Op een gegeven moment zit er een max aan de hoeveelheid pittigheid die überhaupt mogelijk is in eten.
1: Dat is, ja, kijk, je kunt echt met extracten en dingen, kun je echt wel dingen, maar dan kom je in, hoe noem je dat... Ja, novelty spice. Gewoon hitte om het hitte.
2: Ja, maar dan krijg je van die vieze chemische...
1: Ja, dan krijg je gewoon puur capsaicin extract. En dat is gewoon, ja, dat is gewoon pittig. Dat is, zit geen smaak aan, dat voegt niks toe. Dat is gewoon sterven voor het sterven.
2: Ja.
1: Maar ja, nee, dat ja, een goede keuken zal je dat nooit geven.
2: Nee, alleen maar echte pepers.
1: Alleen maar echte pepers en ja, en die zijn... tot nu toe nog goed te hebben. Tuurlijk, er staat ooit nog wel eens een keertje een echte Carolina Reaper of zo'n Pepper X ooit eens een keertje proeven. Kijken hoe dat is.
2: Maar echt zo eten, dat denk ik wel...
1: Ik ben benieuwd gewoon. Gewoon puur hoe de smaak en ja, mijn ervaring daarin gaat zijn. Maar aan de andere kant denk ik ook zoiets van, ja... Het idee is leuk, maar op papier is leuk, maar in uitvoering is het hel.
2: Ja, ja, want ik zou echt wel... Ik hou van heet eten, maar... Een peper, alleen... De heetheid moet een aspect zijn van het eten.
1: Ja.
2: En niet het eten zelf.
1: Ja. Ja. Ja, zo kun je ook een manier vinden om dood te gaan. Ja. Aan de andere kant, ik heb een paar keer pit gehad... Dat je echt zo... Die waren echt dan perfecte hitte. Dat je echt zo... Net alsof je drugs neemt. Gewoon dat... Je voelt je lichaam langzaam uit je treden. Ja, dat zijn mijn favoriete spices. Als ik die weet te vinden, dan probeer ik die ook altijd gewoon even in te slaan. Gewoon van, ja, als ik er even echt zin in heb, dan ga ik gewoon voor zitten. Dan maak ik iets lekkers gewoon. Of lekker taco's of wat dan ook. En dan doe je dat gewoon een beetje erop. En dan weet je gewoon, oké, dit gaat even hitte zijn, maar lekker hitte. En dan even zweten. Gewoon even je poriën openzetten en gaan.
2: Even,
1: even je lichaam buiten treden.
2: Ja, ja, pittigheid kan het echt wel...
1: Kan dat zeker doen, ja.
2: Doen, ja. Ja, ik vind het wel mooi als je dat zeg maar bij sommige van die normale... Net als bij, hoe heet het? Mondial Corvo een paar jaar terug.
1: Ja.
2: Het is gewoon best wel een normale eetent. Dat ze daar wel gewoon een van de heetste sauzen die er bestaan, de bom, hadden staan.
1: Oh, ja. Ja, ja, daar heb ik nog iemand, spijt van laten hebben.
2: Ja. En je moet er niet op spuiten alsof het ketchup
1: is. Nee, ik had ook maar een klein beetje voor hem opgedaan. Maar hij zei dat hij het kon hebben, dus ja.
2: Dan heb jij in ieder geval...
1: Hij is binnenkort jarig en ik heb een flesje van de nieuwe bom voor hem gehaald. Dus het gaat nog spannend voor hem worden. Kijken dat hij het kan waarderen.
2: Waarschijnlijk wel.
1: Ja.
2: Wie ook dingen kunnen waarderen, de Moonspell.
1: Uh-huh.
2: Want die hebben een nieuw album. Far From God heet het. En die hebben echt een hele mooie hoes daarbij. Wat ook wel een beetje past bij het thema van vandaag, het galgemaal.
1: Ja.
2: Want kijk eens wat er hier gebeurt op deze afbeelding.
1: Oh, wat lief.
2: Wat lief, kijk eens wat er boven hem hangt.
1: Oh, ja, dat zag ik dan weer net niet.
2: Ja, ik zag het ook eerst niet.
1: Ja, dat is ook een...
2: Maar hij kust haar, maar zij heeft ook wel zeg maar die hendel van die galg in de hand.
1: Ah, zo van, ja.
2: Laatste kus en daarna meteen kop eraf.
1: Ja. Nog een laatste vorm van passie voor het sterven.
2: Ja, ik vind het echt een hele pakkende mooie hoes.
1: Ja. Ja, jammer dat de hoes net niet goed te zien is dat zij dan het touw vast heeft. Het wordt wel geïmpliceerd met erachter.
2: Ja.
1: Maar ja.
2: En ik vind ook dat de galg... Dat mes van de galg is net iets op een andere manier geschilderd dan de rest.
1: Het is dat het er oorspronkelijk niet bij zat, een beetje.
2: Zo lijkt het inderdaad. Ja.
1: Maar ja, je hebt wel het mandje eronder en ja, het is net te scherp ervoor.
2: Voor de zachtheid van de rest van de afdeling. Ja.
1: Maar wel... Imposante foto, een imposante cover, ja.
2: Ja, ja, zeker. Album is echt volgens mij vorige week verschenen. From God, heel cool. Terug naar de goth rock roots ervan.
1: Ja. Ja, veel mensen die ook op een laatste maaltijd zitten, zijn soms al ver van God. Die hebben keuzes gemaakt in hun leven. Ja, wat wij dan vinden dat ver van God geraakt.
2: Ben jij gelovig?
1: Ik niet, maar daarom is het voor mij ook het idee van, ja, ben je daardoor ver van God? Het idee van God, het is maar net hoe je God
2: je
1: interpreteert.
2: Ja, ja, zeker. Het is eigenlijk misschien weer een thema voor een andere keer.
1: Zo. Voor een andere avond.
2: Ja. Laten we eerst even Moonspell luisteren, daarna de chaos van Green Jelly.
1: Hey.
2: Waar we vorige week bij waren.
1: Oh, beste show ooit.
2: Iedereen in het publiek had een soort van zwembad spaghetti vast.
1: Ja, en een poolnoedel.
2: En het was echt één grote chaos.
1: Ik heb de helft van een show met een masker op rondgerend. Puur voor mijn eigen veiligheid.
2: Ja, het was...
1: Het was een ervaring.
2: Een hele ervaring. Die komt zo meteen terug bij OB The Cow God. Maar eerst dus Far From God van Moonspell van het gelijknamige album.

0: Henge. Henge. Oh. Oh, oh.
1: Oh, oh. Henge. Ja, Henge. Nou zijn we met Henge. Ja.
0: Ik zit er gewoon als automatisme de normale...
1: normale microfoon uit te zetten.
0: Ja, voor de mensen thuis. Ik heb nu een andere microfoon, want de reguliere die...
1: Is gestorven. Of doet moeilijk. Vandaag. Is bezig met zijn galgemaal.
0: Ja, wie ook een galgemaal eet is Henge. Die eet graag een paddenstoel. En die komen komende woensdag naar de Hall of Fame.
1: Hey.
0: Ik had eigenlijk verwacht gewoon dat jij erheen zou gaan.
1: Ja, ik zit momenteel een beetje krap op geld om dat soort dingen te doen. Ja. Ik wil heel graag, ik hou het in de gaten om nog een potentieel goedkope ticket. Mocht een luisteraar zeggen, hey, ik wil Nico er ook bij hebben. Ik sta altijd open.
0: Jij staat open?
1: Ik sta open voor een drank. Ik geef al een paar drankjes. Ik zorg dat je vergoed wordt.
0: Oké. Ja, ik ga zelf ook niet, maar... Ik had eigenlijk niet verwacht dat het uit zou verkopen. Ik wilde eigenlijk gewoon last minute gewoon een kaartje kopen. Maar helaas.
1: We houden het in de gaten.
0: Henge, in ieder geval was dat er net.
1: Ja, uit van Mars helemaal.
0: Ja. Album was Attention Earth. Ja, maar daar wonen wij.
1: Ja. Ja, ook echt. Toen ik achter de band Henge kwam. Het was echt een foto van de zanger zelf. Die een, wat is het? Een plasmabol op zijn hoofd heeft.
0: Ja.
1: Nummers draait of nummers speelt met zijn Tagrits en al zijn andere alien vrienden. Ja.
0: Het is wel recht in jouw straatje.
1: Ja, ik hou. Muziek moet blij maken en dat doet deze muziek zich.
0: Ja, zeker. Wie ook blij maakt, soms, misschien. Nick. Die is nu op Shock. Het is een festival in Gierle. Dit is de Gorle, het dorp met de twee molens. Daar is het Gierle.
1: Is in... De dorp zonder molens?
0: Je hebt misschien geen modus.
1: We kunnen inderdaad. Het snel kijken.
0: Ja. Maar Nick die gaat naar Bob Log 3. En hij zegt daarover... De eerste band die ik ga zien. Bob Log 3. Man in een vliegmasker. En een telefoon als microfoon. En een steelgitaar. Raw as fuck. Doe er een foto bij. Okay. Ik heb geen foto. Ah. Maar goed. En daarna Koksperger. Niet zo'n intro. Nu al het hoogtepunt. Oké. Nou, dat zegt Nick in ieder geval erover.
1: Nou, fijn dat hij er dingen over heeft gezegd.
0: Ja.
1: Leuk dat hij erbij was.
0: Waar van achter. Maar Nick is dus daar. Wij zijn hier.
1: Ja. Ja. Dat is het.
0: Ja. Weet je, net trouwens, hè. Je Henge, die had Mushroom One als nummer.
1: Ja.
0: Eet jij nu als vegan ook meer mushroom-achtige paddenstoel?
1: Ja, echt... De dingen die ik heb geleerd met paddenstoelen doen, echt, je kunt er de meest lekkere dingen van maken. Gewoon dingen zoals pot mushroom, sticky mushroom, al dat soort dingen. Zo goed. Echt, elke mushroom heeft weer zijn eigen ding. Je leert echt het verschil tussen je kastanje champignons of je kanterel, al dat soort dingen. Ik ben nog steeds heel erg in de dingen dat ik ooit een schietje fatsoenlijk wil leren om een lion's mane. Champignon.
0: Wat is dat?
1: Ja, dat zijn een beetje meer die eruit zien semi als een soort hersenen bijna.
0: Wow.
1: Het zijn een soort... Ik weet niet zeker dat het een pof zwam is.
0: Wacht,
1: het zijn echt gewoon bollen en die zien er semi harig uit een beetje. Wit dat... en dingen. En die kun je echt als je die in een gloedhete skillet echt gewoon met het eigen gewicht erop zet, als je eigenlijk helemaal plat drukt, kun je er bijna een soort steak van maken. Want het zijn een heel vlezige champignons.
0: Wow.
1: En blijkbaar zitten ook heel veel goede stoffen die heel goed zijn voor de hersenen, voor geheugen en al dat soort dingen. Dus echt, ja,
0: ik heb nu
1: een soort semi-superfood is het eigenlijk. Maar dan...
0: Dus ja, dit ding, wat er nu op beeld komt, dit is de lion's mane.
1: Ja, dat is een lion's mane.
0: Ik heb het echt nog nooit gezien.
1: Ja, je kunt op verschillende plekken. Onze lokale markt verkoopt ze af en toe.
0: Dan kan je gewoon...
1: We hebben champignon-kwekers die dit soort dingen gaan verkopen.
0: Wow, maar
1: ja, ziet er dan minder
0: smaak zo dan een champignon?
1: Ja, elke champignon heeft weer een andere smaak. Bijvoorbeeld als je witte champignons, als je kastanje champignons, heeft weer net een andere smaak. Het is ook net hoe je het prepareert. Dan wil je het meer gedroogd. Ik doe bijvoorbeeld ook kanterel, doen we... in stukken rippen, gewoon echt in reepjes. Dat dan in een licht een beetje olie, een beetje sojasaus, een beetje een beetje honing. Maple syrup en dat soort dingen.
0: Oh, ja.
1: En een beetje peperzout. En dat dan op lage temperatuur in de oven, zodat het gewoon langzaam crispy en niet compleet verbrand. En dan heb je eigenlijk gewoon de dingen die van de buitenkant lekker crispy zijn, maar van binnen nog een beetje zacht, zoals een paddenstoel is. En lekker een beetje zoutig en gewoon heerlijk.
0: Maar hoe smaakt die lion's mane dan? Is die wat zouter of is die...
1: Het is puur wat je er zelf bij doet. Notig. Heel veel paddenstoelen smaken vaak notig. Als je vaak des te wilder, des te notiger ze smaken.
0: Nice. Ik zou echt zo'n lion's mane wel opeten.
1: Ja. Ja, en ook van paddenstoel, ja. Het is tegenzien ook een paddenstoel. Truffels. In dingen die ik in mijn latere leeftijd heb geleerd, is gewoon, ik ben echt een truffeljongen. Ik hou van dingen die smaken met truffel.
0: Fancy boy.
1: Ja, gewoon je truffelchips, je truffelmayonaise, truffelolie. Ja, het is zo lekker. Het is af en toe wel iets duurder, maar af en toe ook alweer zo waard.
0: Ja, dat geloof ik. Wie het ook waard is, Bob Lock 3, Six Stringer Kicker. En daarna Cock Sparrer met de Riot Squad.

0: Oké. Rich Cunt Party. Rich Cunt Party was dat.
1: Ja.
0: Nick zegt erover het volgende. Kreeg van mijn kapster getipt. Shout-out naar Femme Fatale, die op zondag komt rillen. Dit is rauwe UK-punk tot de max. Shock, zeker geen Rich Cunt Party, want het is goed betaalbaar.
1: Nou.
0: Waarvan akte?
1: Bij deze een antwoord van onze sponsors.
0: Ja. Ik heb altijd, als ik dan Nick een iets te lezen meegeef, heb ik altijd expres hele moeilijke tongbrekers.
1: Ja, dingen die je duidelijk moet articuleren.
0: Ja, en ja.
1: Gewoon van die moeilijke bandnamen meegeven.
0: Ja. Maar goed, dit was nog redelijk kort en bondig.
1: Ja.
0: Ja, dus Public House, Rich Cunt Party. Ben je wel eens een keer op een Rich Cunt Party geweest?
1: Ja, eigenlijk wel. We hadden... Ja, dat is nog echt mijn basisschooltijd. We hadden... Ja, ik kwam uit een redelijk net ondermodaal gezin.
0: Ja.
1: Nu is het redelijk modaal, maar... We hadden een paar klasgenoten die echt bovenmodaal waren. Ouders als artsen, al dat soort dingen.
0: Ja, echt een rijke...
1: Rijke lui. Ja, en die hadden echt die feestjes. Dat was echt gewoon... Dat we bij hun in de tuin hadden een tuinhuisje waar we met alle jongens in konden slapen. En dat we van tevoren moesten opschrijven, oké, wat willen we als eten en als ontbijt? Ja, als dat waren we toen 6, 7, 8. Zo van, ja, ik wil mars met pizza's en 2 zakken chips. En dan kregen we gewoon, ja,
0: echt?
1: Dat. Ja.
0: Wow.
1: Ja, dat was echt zo'n feestje. En dan een fles cola erbij. Het was gewoon... Natuurlijk, voor die ouders, ja, die zetten ons in de tuin en wij konden gewoon, die hadden een gigantische tuin. We konden als idioten rondrennen, vol van de suiker en al dat soort dingen.
0: Vet.
1: Ja, dus ja, ik heb wel rich, ja.
0: Rich Cunt parties.
1: Ja, en ja, ik heb hem op latere leeftijd, ben ik hem weer eens een keertje tegengekomen bij een schoolfeestje en had ik zoiets van. Ja, nee, ik, je bent niet meer de jongen waarmee ik ben opgegroeid.
0: Ja, oké.
1: Okay, dus je hebt keuzes gemaakt. Maar dat, ja, is jouw keuze.
0: Ja, iemand die toch een ander pad op is gegaan dan wat...
1: Ja, je beaamt een bepaalde doelgroep die mij niet zo ligt. Nou ja, niet zo hoef.
0: Maar ik niet zoveel...
1: Niet veel mee
0: schaft heb.
1: Nee.
0: Te schaft, hè?
1: Ja.
0: Oh.
1: Hey, daar hebben we hem dan. Daar is hij dan, de ijsbreker.
0: Ja, zeker. Dat is de eerste voor na een uur pas.
1: Ah.
0: Dat is toch knap.
1: Ja. Ja, Nick is er niet bij, dus dan komen de punts minder snel. En...
0: Ja, nee, die is dus op shock en die geeft onze mooie poëtische
1: gesprekken
0: leidende tekst. Ja.
1: Nou, dat is mooi.
0: Ja, wie ook mooi en poëtisch zijn, Hamaton.
1: Hamaton. Ja, Hamaton. Ja, we hadden het er net al over, over hun stampmuziek.
0: Ja.
1: Nou ja, stamp. Aardappelstampen. Ja, in hun wedstrijd tegen de Butcher Sisters. Wie kan het beste nummer schrijven over een aardappel? Hebben zij deze meegenomen. Een andere, ja, ik hou wel van mijn Duitse bands. Een middeleeuwse hip-hop band. Mittelalter. Toevallig, wat is het volgens mij, dit jaar nog heen geweest. En ben ik nog helemaal naar Berlijn gereisd.
0: Mm.
1: Echt, zie je voor gewoon een hoop mensen allemaal in bivaksmaskers. Die gewoon keiharde, ja, eigenlijk in de middeleeuwse sfeer gewoon muziek aan het
0: Maar ze hebben daar bivakmutsen op?
1: Ja.
0: Wow,
1: ja, de zanger, wat is het, Sir Swanselot? Ja, die heeft een zwart bizarmasker. Een andere zanger die erbij zit, die had vroeger een Rey Mysterio masker op.
0: Oh.
1: Maar die heeft tegenwoordig zijn eigen custom masker gekregen. En ja, het is gewoon... Ja, ik vind het leuk. Het is muziek dat mij heel erg blij maakt. Het gaat ook, ze hebben een nummer over druivenstampen. Dus ja, lekker je wijn maken.
0: Ja.
1: Want ja, bij een goede... Goed gehouden, maar hoort ook een drankje natuurlijk.
0: Zou jij trouwens wijn willen drinken die met voeten is gestampt?
1: I mean, denk het, ja.
0: Ja.
1: Natuurlijk is je voeten... Kijk eens, als je zoiets doet, dan doe je vaak van tevoren goed je voeten reinigen en al dat soort dingen. Ja, de rest maakt de alcohol wel dood. Hoop
0: ja,
1: ik.
0: Ja, maar ik weet, ik vind het toch goor of zo. Om dan...
1: Ja. Ja, maar dat zijn extra enzymes en dingen dat de wijn meer gaat rijzen en alcohol sterker wordt.
0: Maar een beetje zweterig...
1: Ja, daarom doe je ze van tevoren wassen en een beetje... Niemand is ooit dood gegaan aan een beetje athlete food.
0: maar het is toch goor dat je dan ook gewoon zeg maar al die schilfers van die voet dan opdrinkt. Je hebt niet over
1: filtering. Nou ja, daarvoor hebben ze filteringssystemen. Dat soort dingen er allemaal uithaalt.
0: Maar een voetschilfer. Een voetschimmel.
1: Dat hoort bij de smaak.
0: Ja.
1: En voor iemand... kijk eens, dat zijn altijd de bepaalde plantaardige mensen die plantaardig leven. Bepaalde stand, bijvoorbeeld, ja, als je melk koopt, daar zit een toegestaande hoeveelheid pus bij. Een federal arranged amount of pus.
0: Oh.
1: Ja. Ja, het is maar net waar je lijn trekt. En ja... Dus wat? Waarom niet een beetje voetschim?
0: Wat in een uier zit pus?
1: Ja. Ja, en het is natuurlijk niet altijd helemaal... Je kunt het nooit helemaal schoon krijgen. En ja, er zit een koe laat bepaald...

0: Pizza Homicide.
1: Yes. Samurai Pizza Cats. Voor velen van ons ook een tekenfilm vanuit onze jeugd.
0: Ja.
1: En ja, voor anderen een band. Gedeeltelijk met leden van Electric Callboy. Speciaal voor dit nummer hebben ze ook nog de andere Nico meegenomen. Niet ik, maar Nico Salag.
0: Nico de zanger.
1: Ja, Nico de zanger. Niet de radiopersoonlijkheid, zal ik maar noemen.
0: Is het een radiopersoonlijkheid?
1: Nee. Maar ja, ook een band die beter is geworden door een Nico toe te voegen, Electric Callboy. In mijn persoonlijke mening. En ook, ja, voor sommige mensen, en waar ik ook bij hoor, pizza's.
0: Beter. Ja, want dit is een heel betoog daarnet we horen over bepaalde ingrediënten die wel of niet op een pizza zouden mogen.
1: Ja. Ananas.
0: Heb je daar een mening over?
1: Ik heb daar een mening. Ik vind het lekker.
0: Ik ook.
1: Ik vind het extra met de suikers en de dingen, als die extra goed gebakken worden, dat extra veel smaak en dingen geeft. Het geeft een bepaalde frisheid. Ja, ik vind het doen.
0: Ik ook. Ja. Ik snap ook niet, ja, omdat een ananas niet in Italië voorkomt misschien. Maar
1: maar ja, als ze altijd zeggen, ja, maar je moet geen fruit op je pizza doen. Dan zeg ik altijd, ja, maar een tomaat is ook een fruit.
0: Ja.
1: Ja. Wat is je excuus?
0: En wie heeft bepaald dat dat wel... Italianen zeker?
1: Ja, tuurlijk. Italianen. Je hebt een echte pizza is pizza. Of ja, gewoon je deeg. Een paar vaak, 2-3 dagen gerijpt. Het is het laag melk mozzarella. Dat het goed smelt en dat soort dingen. Ja, je tomatensaus. Heel licht erover. 2-3... wat is het? Weet je die bladen?
0: Basilicumbladen
1: ja. Erop. En een beetje prosciutto.
0: Ja, dat is classic.
1: Dat is pizza. Je classic pizza's. Ja. Als je te luxe daarvan gaat, dan gaat al de gemiddelde Italiaans van, ja, maar dit is niet meer mijn pizza. Ja, oké. Okay. Ik wil een andere pizza. Ik wil lekker.
0: Met tonijn.
1: Ik ben er persoonlijk minder van. Maar ja. Maar ik, pepers. Gewoon lekkere pepers erop.
0: Borst, ja.
1: Ja, borst. Ik doe altijd gehakt. Vegan gehakt dan erover. En een van de beste dips, als je het hebt. Ja, we hebben het hadden het net al over. Godnomen. De truffel mayonaise.
0: Oh ja.
1: Truffel mayonaise of lekker chili olie erover. Niks meer aan veranderen. Gewoon je puntje een beetje erover doen. Genieten.
0: Hoe is het trouwens hè, met de vegan ideologie? Voor truffels wordt soms een varken ingezet om die te vinden.
1: Ja.
0: Is het dan frowned upon? Is het dan niet oké?
1: Het is moeilijk, want ja, dat is altijd de discussie met sommige dingen die in een grijs gebied liggen. Je hebt bijvoorbeeld ook, hoe heten ze?

0: die geen passievruchten, maar vijgen.
1: Ja?
0: Bijvoorbeeld in elke vijg zit een wesp.
1: Wat?
0: Ja.
1: In elke vijg zit een wesp?
0: Om de plant te bevruchten sterft een wesp eigenlijk op de plant en daar groeit dan de vrucht omheen. En dan is het dan, want het is een bepaalde symbiose die die plant met de wesp heeft. En dan is het zo van, ja, is het dan rechtvaardig om dat zo te eten? Omdat dat eigenlijk gewoon puur natuurlijke symbiose is.
1: Ja.
0: Maar op plekken worden speciaal de planten neergezet. En daar worden extra wespen gehouden om de vruchten extra, ja, voor de verkoop. Is dat dan weer... ja, verantwoord. Hetzelfde is... je hebt meerdere van die dingen. Bijvoorbeeld ook een andere discussie in de veganwereld is... mosselen.
1: Ja?
0: Want we zijn heel erg tegen dierleed en dat soort dingen. Dingen zoals mosselen, oesters, al dat soort dingen. Dat zijn dieren die hebben blijkbaar geen zenuwstelsel. Dus die kunnen geen pijn voelen.
1: Oh, oké. Okay.
0: Dus dan is voor sommige mensen, sommige vegans die zeggen... ik eet bijvoorbeeld dit soort dingen wel, want... dierenleden, geen pijn. Andere zeggen insecten. Er zijn maar net waar mensen de lijn trekken. Bijvoorbeeld, ja, aan de kant zeggen heel veel mensen... ja, ik ben veganist, maar ik eet wel vis. Ja, dan ben je geen vis, dan ben je pescatariër.
1: Ja.
0: Maar ja, ook het is maar net waar je dat je de grens trekt.
1: Ja, want een insect kan dus wel blijkbaar emoties voelen.
0: Ja, dat is een beetje ding. Ook voor honing... je kunt enigszins honing zo tegenwoordig telen dat minder zwaar is voor de dieren. Bijvoorbeeld, ik eet af en toe ook gewoon eieren. Maar dan als ik bijvoorbeeld mensen heb die weet die gewoon toevallig gewoon kippen hebben. En ik weet, die kippen leiden gewoon hun beste leven. Maar puur het bijproduct van het kip, dat het een kip is, is dat het dus eieren legt.
1: Ja.
0: Maar daar zit verder geen dierenleed in. Dat is gewoon puur het bijproduct.
1: Ja.
0: En dan heeft die persoon een keuze. Of ik gooi het weg, of het wordt opgegeten. Dus dan is het of verspilling of verbruiken. En dan is het gewoon, zit er geen... ja, niks. Geen winstmaking in. Uitbuiting.
1: Geen uitbuiting van een dier. Maar ja. Dan is het gewoon, ja.
0: Ja, maar dat is voor velen een grijs gebied.
1: Er zitten sowieso al veel grijze gebieden in dan, lijkt me.
0: Ja, dat is zeker.
1: Want honing van een imker... die houdt gewoon...
0: ja, die heeft bewust gebieden afgezet voor... die houdt bewust bijen. Die verstoort ook hun rust en alles om de honing eruit te halen. Je hebt tegenwoordig blijkbaar ook honinghuizen die je zo kan instellen... dat je eigenlijk gewoon een tapje eraan zit. Op het moment als dus die dingen overtollig honing gaan produceren... dat honing dus eruit gaat. Dus dat... de dingen helemaal niet verstoord worden. Zodat het eten dat zij maken en storen voor de werkbijen en al dat soort dingen helemaal niet misbruikt wordt. Mm. Dus ja, en dan is ook weer, laat je dat toe, want ergens wordt er dan wel weer winst gedraaid op de dieren. Terwijl de alternatieven zoals maple syrup...
1: Het probleem met winst maken of het probleem is het dierenleed?
0: Het is voor sommigen het uitbuiten.
1: Hmm. Ja, want je kan zeggen van uitbuiten of leed veroorzaken.
0: Dat, ja. Voor bepaalde manieren creëer je stress. Bijvoorbeeld, als ze bijvoorbeeld honing ruiken, dan worden ze bestookt met rook. Dan worden ze rustiger. Maar ja, ergens moet je ook wel denken dat het een bepaalde stress veroorzaakt. Want ja, stel je komt in je huis, iemand komt in je huis. Bespuit je met rook, want dan word je ineens rustig. Neemt de helft van al je eten mee en gaat daarna weer weg. Ja, hoe voel je je dan? Voel je dan zo van, ik heb een beetje rook in mijn gezicht gekregen. Ik vond het eigenlijk allemaal wel goed zo. Of zo van, fuck. Ik heb net het hoeveelheid moeite die ik heb gedaan om dat een klein beetje honing te creëren. En nu is het weg. Puur omdat iemand zegt van, maar ik wil ook honing.
1: I don't know.
0: Er
1: zitten zoveel... heel wat je net zei, zit er zoveel haken en ogen aan ieder punt eigenlijk.
0: Ja, en ook veganisme heeft daarin ook weer bepaalde gradaties in waar je voor kiest. Tot in hoever je het erin gaat.
1: Ja, heel vaak hoeveel je er zelf
0: Ja, meegaan, zo van, ja, ja. Ja, draag je geen leer. Of als je leer draagt, bijvoorbeeld zijn mensen, veganisten, die geen leer dragen. Gewoon helemaal niet. Dan zijn die, zoals ik probeer altijd, als ik leer draag, dan is het altijd tweedehands.
1: Ja, ja.
0: Gewoon de markt niet steunen. Maar ja, het is gemaakt. En anders wordt het vaak of niet gedragen of gewoon weggedaan.
1: Ja.
0: Dan komt het op een heuvel en doet het weer alleen maar meer schade aan de wereld. Keuzes, meningen.
1: Zaken, iedereen dingen, opinies. Ja. Wie ook hier een mening over hebben, de komende 3 bands zijn allemaal bands volledig vegan.
0: Hey!
1: Altijd vegan goed. Justice is de eerste band met Vegan Might. En daarna, echt een hele vette bandnaam, Carnivore Crusher.
0: Nice.
1: Die For My Will. Maar eerst dus Vegan Might met Vegan Justice van het gelijknamige album.

0: ging wel mis.
1: Ja, geeft niet.
0: Het was in ieder geval wat we net hoorden is Stinkbrood, Pigs Wear Ties, Humans Wear Murder. Heel kort maar het nummer. Ja. Maar,
1: kort, maar krachtig.
0: Ja, ja zeker. Wat wil ik zeggen? Oh ja.
1: Woorden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nee. Ja? Omdat alles weer misgaat vandaag. Het is echt het is weer een klassieke in het uitzending. Dus ik ben even heel mijn verhaal kwijt. Maar in ieder geval, dit was Stinkbrood. Pigs wear tires, humans wear murder.
1: Dus, waar.
0: Ja. Ja. Ook voor dieren, maar ook voor mensen onderling.
1: Ja.
0: En daarvoor nog Carnivore Crusher. Die for my will.
1: Heel vet.
0: Ja, vette naam. Ook heel erg...
1: vette muziek.
0: Ja.
1: Nice. Dus.
0: Vind jij het oké als er een vegan artiest, zoals bijvoorbeeld Morrissey, als hij opkomt treden en zegt van oké, als ik er ben, dan mag er geen vlees in het pand zijn? Is dat een oké positie om in te nemen?
1: Kijk eens, aan de ene kant, je bent artiest en je neemt een bepaalde, zullen we zeggen, je rider mee. Je voorwaarden voorkomen.
0: Ja.
1: Aan de ene kant snap ik het. Andere kant, ja, je hebt zelf een bepaalde keuze gemaakt. Het leven van veganistisch. Het is niet iets wat je aan mensen op moet leggen. Het is ook bijvoorbeeld iets wat ik nooit aan mensen... Ik geef gewoon puur aan, dit is wat je doet. Dit zijn de gevolgen ervan.
0: Ja.
1: En ja, als jij daarna iets zegt van, oh ja, shit. Nu je het zo zegt, voel ik me anders. En als je dat niet hebt, ja, even goede vrienden. Aan de andere kant, als je zegt van, ja, ik ben veganist. En je gaat zo, oh ja, maar dan ga ik extra
2: vlees eten. Ah ja, oh, vind je dit erg?
1: Nee, het doet me weinig, maar ja.
0: Maar krijg je dat vaak, dat soort reacties van dat mensen?
1: Soms wel. Ik heb wel een paar mensen die wel zo extra gaan doen. Maar ja, je hebt dan echt aan mij een verkeerde. Ik heb de keuze gemaakt. En zeg, ja, als ze zeggen, ja, jij mag dit niet. Ik mag dit wel, maar ik heb ervoor gekozen om het niet te doen.
0: Ja, ja, precies, want ik vind het gewoon niet oké. Okay.
1: Ja, ja, ja. Dus, ja, nee, je hebt genoeg gekken in de wereld die, ja, als je zegt, ja, oh, jij bent veganist. Oh, ik ga dan morgen een extra steak eten,
0: om
1: puur,
0: jou te pesten,
1: puur om de balans weer recht te zetten. Ja. Waarom?
0: Flauw, echt
1: ja,
0: flauw.
1: Ja, ja. Maar ook, you do you, I guess. Maar ja, als ja, sure, eet maar meer rood vlees, bland eerder in een graf.
0: Ja, eerder een galgemaal.
1: Ja. Ja, doe dat maar als je galgemaal. Maar ja.
0: Ja, het is ook, ja, ik vind het ook gewoon bizar, want net als dat als de Efteling dan...
1: Oh ja.
0: Eten wil introduceren. Geweldig. Oh, mag helemaal niks meer.
1: Nee.
0: En,
1: nee, ja, want... Ik neem mijn kinderen niet meer mee naar de Efteling, want er zit geen eieren meer in mijn mayonaise. Ja, leg dat maar aan je kinderen uit. Zo van, ja, sorry zoon, we gaan niet meer naar de Efteling. Een wereld van wonderen en sprookjes en al dat soort dingen, want ze doen geen eieren meer in mijn mayonaise. Ja, iets wat je, als je het echt zo erg wil, kun je het gewoon zelf meenemen.
0: Ja.
1: Maar ja.
0: Wat ze wel gewoon hadden moeten doen bij de Eftelingen. Niet aankondigen, het gewoon invoeren. Ja. En niemand die erom had gekeerd.
1: Nee, als jij gewoon... bijvoorbeeld, ja, de mayonaise... Ik ben een paar keer op een festival geweest. Of op een... Een tijdje geleden was ik op een beurs. En daar hadden ze friet speciaal. En ik zag gewoon de mayonaise die ze mee... Was de plantaardige variant.
0: Oh.
1: Wordt daar niet gemarket of wat dan ook. En iedereen, ja, allemaal gewoon hun frietjes mayo eten. Zonder problemen, zonder... Oh ja, maar je zit geen eieren. Want
0: als ze weten dat het vegan is, gaan ze meteen...
1: Dan gaan ze zeuren. Ja. Maar als je het niet weet, je merkt het verschil niet.
0: Nee.
1: En ja, je helpt de wereld ermee.
0: Ja.
1: Dat is het enige wat ik kan zeggen. Ja, je helpt de wereld ermee. Je helpt dieren ermee.
0: Ja. Wat ik wel met vegan Efteling dingen echt stom vind... Je hebt daar een worstenbroodje, een vegan worstenbroodje.
1: Ja.
0: Maar dan denk ik bij mezelf, maak dan gewoon een vegan product, bonen in het worstenbroodje. In plaats van vleesvervanger.
1: Ja, dat is. Kijk eens. Ja.
0: Je moet er gewoon iets nieuws ervan maken.
1: Dat is. Kijk eens, het is ook voor sommige mensen, bijvoorbeeld, ja, ik weet dat jij daar heel in leeft. Jij wil echt iets vegans. Jij wil iets helemaal plantaardigs dat zich niet pretenteert om iets anders
0: nee,
1: te zijn.
0: Nee, ik wil geen vlees, iets maar nieuws. Ik wil gewoon bonen, nee. Ik wil gewoon mais en shit.
1: Nee, kijk eens, je hebt gewoon heel veel. We hebben geen probleem met de structuur, de smaak, alles wat er aan zit. Het is gewoon puur wat erin zit.
0: Ja,
1: en hoe het op je bord komt. Dat is waar het probleem.
0: Ja,
1: de rest hebben we geen probleem mee. En, ja,
0: maar imitatievlees is gewoon niet te vreten. Ik wil gewoon bonen dan.
1: In mijn ervaring, het wordt steeds beter.
0: Ja.
1: Het is maar net welke je ook krijgt. Natuurlijk, je hebt je slechte kijkers. Dus ja, als je zegt, ja, je eet alleen maar tofu. Ja, vroeger, als je gewoon puur tofu pakt. Dat is niet, ja, is er weinig smaak aan.
0: Ja, ja. Ik vind tofu nog lekker.
1: Ja, maar
0: ik hou ook zelf heel erg van bonen, dus daarom misschien wel gewoon bonen in.
1: You're a man who likes your beans.
0: Beans, yeah.
1: I'm your bean machine.
0: Ja, dus misschien ligt het gewoon aan mijn voorkeur aan bonen, dat ik gewoon overal bonen in wil. Dat kan ook, hè? Maar...
1: Ja, dat kan ook gewoon. En ja, je hebt ook gewoon producten die, in bepaalde merken, die smaak aanspreken. Gewoon, ja, we maken de bietenburgers, de bonenburgers. En ja, dat kan gewoon. En,
0: dragon fruit burgers.
1: Ja. Het is allemaal mogelijk. Voor iedereen is er wat. En ik zeg altijd gewoon... Als iemand een keuze maakt om... Laat hem in zijn waarde. Jij kiest ervoor om iets te doen. Laat die andere persoon ook vrij om zijn keuze te hebben.
0: Ja, ja, ja. Dat zeker. Mensen die vinden het misschien een bedreiging als iemand vegan wordt.
1: Want ja, ze hebben altijd het gevoel dat hun ding wordt afgenomen.
0: Ja. Net als je een avond geen alcohol drinkt. Dat mensen dan meteen... Dat op zichzelf gaan betrekken. Van, oh.
1: Ja. Waarom drink je geen alcohol? Zijn we niet gezellig of zo? Nee, niet iedereen heeft alcohol nodig om gezellig te zijn.
0: Dat is echt wel een...
1: Ja. Het is een bepaalde waarde die we ook vanuit de maatschappij meekrijgen. Zo van... Ja, je moet dit. Want ja, je bent bij een feestje, dus je moet een biertje drinken. Of je bent bij een barbecue, dus je moet je speklappen eten.
0: Ja.
1: We zijn aan het evolueren. We hebben altijd geëvolueerd als mens. Laten we dat gewoon doordoen. En gewoon accepteren als mensen ervoor kiezen om voor een uitgaansavond. Die zeggen, ja, ik kan ook gewoon met een cola doorgaan. Ja, laat ze.
0: Ja, laat ze. Laat mensen in de waarde wie dat ook wel eens doen. Jared Dines.
1: Ja. Ja, het is een moment. Ja, ik heb heel veel nummers in het thema van eten gehouden. Deze man heeft een nummer over Death Metal Pizza.
0: En Jared was de guy van dat broodjesmerk.
1: Ja.
0: Jared.
1: Oh, Jared. Oh. Ja, Eat Fresh. Ja. He got skinny
0: trein.
1: Because he had AIDS.
0: Ja, zo'n trein onder de grond.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, Jared. Ja, Jared. Oh, Jared. Ja. Ook een man die... Ja, als het verkeerd voor hem was afgelopen, ook op een galgemaal terecht was gekomen.
0: Ja.
1: Tja, die kon ook niet met zijn handjes van dingen afblijven.
0: Ja. Er is trouwens, nu je het zegt over de galgemaal dingen, daar heb ik het niet eens over gehad, maar ik was dus vanochtend... Oh, heb ik het nog? Wacht.
1: Ja, ik weet niet.
0: Het is echt...
1: Ja, nee, ja. Nou, terwijl Tim dus aan het kijken is... Nou, wat hij deze ochtend heeft gezocht, hij heeft het niet meer. Ah, jammer. We hebben het geprobeerd.
0: Wat een uitzending. Het is echt alles...
1: Het is chaos, crisis in de zaal. Houtjes. Ja, dat geeft niet. Daar zijn we voor.
0: Maar Jared, sorry.
1: Ja, nee, ja, Jared. Bekend van een bekend Amerikaans broodjesmerk. Die zei, ja, door zijn broodjes te eten is hij afgevallen. Tuurlijk, er is ook South Park heeft er een aflevering over gedaan... En ja, die is later op een gegeven moment ook in het nieuws gekomen... omdat hij niet met zijn handjes van dingen af kon blijven. En daardoor ook
0: niet
1: weer...
0: Niet alleen de broodjes.
1: Nee.
0: De kadetjes misschien, hè?
1: Ja, hier en daar kadetjes en hier en daar een footlong meepakken. Het is zijn eigen keuze. Elke persoon zijn smaak.
0: Maar Jared Dines.
1: Jared Dines met Death Metal Pizza. Yes. En daarna... Deichkind met 1000 jaren bier.

0: Zo.
1: Ja?
2: Ja.
1: Ja.
0: Pizza?
2: Pizza van de heer.
0: Een pizza van de heer?
2: Ja.
0: Als onze lieve heer een pizza zou maken, wat zou hij dan opleggen?
2: Vis. Want, ja, brood
0: vis,
2: en vis.
0: En brood.
2: Ja.
0: Maar brood is al de basis van de pizza.
2: Tuurlijk, dus ja, die man kan eeuwig pizza's maken. Want ja, die weet brood te breken voor iedereen. Vis genoeg voor iedereen. Dus ja, die zou gewoon anchovies pizza, denk ik, maken.
0: Alleen maar anchovies op de pizza. Gewoon geen...
2: Ja, in die tijd waar de Spanjaarden hadden tomaten nog niet geïmporteerd, dus...
0: Oh, shit. Wat aten ze toen in de tijd van Jezus daar in de Jeruzalem?
2: Grut en...
0: Grut en grog.
2: Ja. brood en... denk... Je zou zeggen kaas, dat soort dingen.
0: Ja?
2: Simpelere, ja.
0: Ik weet niet.
2: Vlees. Je lam... Die zeggen, ja, maar God... deze geit moest dood van God. Dus ja, daarna kunnen wij het nog eten.
0: Maar als je hem offert, dan mag je hem niet opeten. Hè? Anders van God.
2: Ja, maar God is ambachtig. Die deelt graag. Wij zijn deel van God.
0: Ja, we zijn allemaal eigenlijk...
2: Allegedly, vermeend. Ja, we zijn allemaal geschapen in het beeld van God.
0: Ja.
2: Of God...
0: Toch wel een slechte... Een slecht beeld.
2: Nou ja, voor sommigen komt het heel goed uit. Voor sommigen ziet God er heel goed uit. Maar ja, God kan als iedereen zijn. Zullen we maar zeggen.
0: God is in
2: ons allen. God is voor iedereen. Of we er nou in willen geloven.
0: Iedereen is van de wereld. De wereld
2: is... en de wereld is van iedereen. Ja, ja. Ja, de wereld is van iedereen. En als wij er beter mee leren omgaan, dan hebben wij uiteindelijk... Is ook de wereld van de volgende generaties. Dan verpesten wij het niet voor de volgende.
0: Ik denk dat dat al gaande is. Ik denk dat de volgende generaties het slechter gaan hebben dan...
2: Ja, ik moet zeggen... Ik merk echt dat ik uit de meest gezegende generatie kom. Ik kom net... Ja, geen oorlogstijden. Geen hevige oorlogstijden. We hebben... Ja... Wel hier en daar wat conflicten gehad. Geen wereldoorlogen.
0: Nog niet.
2: We komen uit een land... we wonen in een tijd dat er geen hongersnood, geen watersnood, geen...
0: Bij ons niet, hè? Maar in de wereld...
2: Nee, daarom zeg ik. Ik als Nederlandse kom uit een gezegende tijd voor de Nederlandse persoon.
0: Ja, ja.
2: Want ja, iemand uit Oekraïne zou er misschien anders over denken.
0: Ja, of uit de Balkan. Ja,
2: uit de Balkan streken, al dat soort dingen.
0: Mali of...
2: Of zelfs... bepaalde streken China.
0: Irak, Iran. Ja. Alles.
2: We hebben het maar verdomd goed. En dat moeten we af en toe maar onthouden.
0: Nou, wij hebben gewoon de kans om te klagen over ananas op pizza.
2: Ja.
0: We hebben geen eens een ananas.
2: Nee. Ze hebben geluk als ze pizza hebben. Ja, ze moeten misschien een flatbread gewoon daar een pizza van maken.
0: Daarom, we zijn echt wel gezegend.
2: We zijn gezegend. En dat moeten we onthouden.
0: Ja.
2: Het leven dat we hebben is goed. En het eten dat we hebben is ook goed. Het wordt steeds beter, vind ik. Nou ja, ze zeggen af en toe, eten was vroeger beter. Want ja, vroeger zat er veel minder rotzooi in. Want ja,
0: PFAS.
2: Ja, PFAS. Ja, de gemiddelde persoon staat nou ook weer voor 2-3% uit plastic.
0: Ja.
2: Ja. Een kind kan geen moedermelk meer krijgen zonder dat er PFAS of plastic of wat dan al in zit.
0: Ja, dat is echt zeker. Het is eigenlijk ons eigen galgenmaal.
2: We hebben ons eigen galgenmaal al gecreëerd. Jeet. Met de keuzes en dingen die we hebben gemaakt.
0: Ja, niet eens wij, hè. Gewoon de bedrijven.
2: Ja. Ja, aan de kant... Ook een punt waar ik het ook nog meer over heb. Ja. Er zijn ook mensen die ook hun galgenmaal hebben gegooid. Bijvoorbeeld echt de mensen die echt op death row zijn terecht.
0: Ja.
2: Ja.
0: Geld,
2: ja. Nee, want er zijn in de geschiedenis, voornamelijk in Amerika, mensen op death row neergezet. En die hebben ook allemaal obscure en bepaalde last meals gekozen.
0: Ja, want dat is eigenlijk het thema
2: van de uitzending. Daarom hebben we het een beetje gekozen.
0: Goed dat we echt het laatste kwartier...
2: Ja, beter later nooit.
0: Ja.
2: Nee, ja. Zoals is er eentje, heel bekende, ik weet zijn naam zo even niet meer.
0: Victor.
2: Victor nog iets. Die heeft als... Hier heb je hem, Victor. Die is veroordeeld voor, volgens mij, gehangen geworden. Omdat hij een dokter heeft vermoord. In de idee van dat hij naar hem toe kwam om een vrouw te helpen. Die heeft hem... deze man, heeft hem toen door zijn hoofd geschoten. Is hij voor veroordeeld. En die heeft toen als zijn galgenmaal gekozen een enkele olijf met pit erin. Met voor hem een beetje de gedachte dat als hij zou sterven, in de hoop dat die pit dan uiteindelijk zou uitgroeien naar een olijfboom met een symbool voor vrede.
0: En vrijheid. Dat is heel mooi.
2: Ja. Maar aan de andere kant, ik weet zijn naam nog niet, maar er waren ook mensen die als laatste maaltijd een Bijbel hebben besteld. Gewoon het boek. Om als laatste maaltijd een Bijbel te eten. Maar ja, je hebt ook mensen die van je lokale pizzaketen in 3 verschillende pizza's nog wouden proberen. Dus ja, je hebt variatie.
0: Maar in Amerika, voordat je dan doodgaat, is dan de staat verplicht om jou jouw galgenmaal te geven?
2: Nee, volgens mij niet. Het is een bepaalde courtesy die we doen. Want volgens mij is dat in ere van... Ja, het is nog steeds een... je gaat vermoord worden. Of ja, je gaat gedood worden.
0: Ja.
2: You're being inhumanized. En als... Ja, courtesy gunnen we jou nog één maaltijd naar keuze. Eenmaal... Want ja, eten zeg wat, dat geeft een bepaalde gevoel voor mensen. Dus dan gunnen we je dit nog één laatste maal. En er is ook opspraak voor mensen. Want er zijn koks die specifiek het laatste maal maken. Hoe die zich voelen. Er zijn ook series over de koks die dit doen. Die specifiek de laatste maal maken. Ja, hoe leven die met zichzelf? Gewoon wetend dat jij...
0: Laatste
2: maaltijd maakt. Een laatste genot nog voor iemand geeft die zoveel slechts heeft gedaan. Potentieel. Ja, zo van dat mensen boos op die personen worden. Gewoon puur gewoon, hoe kun je dit? Die persoon heeft bijvoorbeeld, ja, heel vaak is het persoonlijk. Zo van, ja, deze persoon heeft mijn dochter of dingen iets meegedaan of vermoord of alles.
0: Laatste stukje menselijkheid.
2: Ja. Hoe durf je deze mensen nog iets te gunnen? En dat is natuurlijk ook iets menselijks. Er zijn gewoon mensen die zo, hoe slecht je ook bent, je verdient nog iets. Je verdient nog één laatste ding.
0: Niet ontmenselijk.
2: Nee.
0: Worden.
2: Want als je dat afneemt, ja, dan ontneem je zijn menselijkheid.
0: Ja, daar zit wat in.
2: Ja.
0: Zeker, ja.
2: Dus ja. Maar ja, aan de kant, ja. Andere kant van, ja, wil je zo iemand nog iets geven als hij zo bewust bepaalde dingen heeft gedaan.
0: De meest afgrijzelijke shit heeft.
2: Ja. Kun je die nog iets?
0: Als Donald Trump ooit op een death row zou komen...
2: Die wil cheeseburgers. McDonald's en cheeseburgers.
0: Ja, die krijgt alleen maar een bak stront.
2: Ja, dat is wat jij hem geeft.
0: Ja.
2: Maar... Die man houdt van zijn cola's en McDonald's.
0: Wie ook van Cola en McDonald's houden, want we hebben echt al bijna zijn we door onze tijd heen vandaag.
2: Helaas, alweer. Ja. Gaat altijd zo snel.
0: We gaan nog even naar één nummertje en daarna kijken we even verder. Bloodbath, Ethan, gaat zo over iemand die graag eet zelf opgegeten wil worden.
2: Ah,
0: elke man. Dat is een Mind Tile van Rammstein. Dat is een beetje de Bloodbath
2: okay.
0: Daarop. Een klassieker in de death metal, hier is een Bloodbath met Ethan.

0: Zo.
1: Zo.
0: Eten.
2: Voetbal.
0: Lekker eten.
1: Jam, jam.
0: Ja, lekker jezelf opeten of een ander. Qua eten gesproken, wij zijn al bijna klaar met de uitzending van vandaag.
1: Ja.
0: Nico, in ieder geval heel erg bedankt voor...
1: Oh. Ja?
0: Oh.
3: Bijna.
0: Heb ik nog een applaus?
1: Deze wel.
3: Ja, goed genoeg.
0: Ja,
3: daar nemen we het mee. Daar doen we het ervoor.
0: Ja, goed dat je er was. Echt heel erg
3: tijd. Ten alle tijden. Ik ben altijd zo blij om hier te komen.
0: Ja, ja, leuk. En over 2 weken zijn we weer met een...
3: Gloednieuw show.
0: Alcatraz en Brakhok vooruitblik.
3: Ah.
0: Dus dan gaat het over de aankomende festivals weer.
3: Oeh. Nou, alvast dingen om eruit te kijken. Voor iedereen.
0: Ja, en Nico ook. Nee, voor de komst kijk ik ook weer uit.
3: Hey, ik ben in mijn al plezier. Ik neem weer rare, obscure Duitse muziek mee.
0: Ja, ja, leuk. Veel gekkigheid gehoord vandaag weer.
3: Ja, gekkigheid, blijheid en ja.
0: Ja, en we eindigen met nog meer gekkigheid.
3: Met meer Reis Duitse...
0: Reis de spoelmachine.
3: Reis against de spoelmachine.
0: Want... Nog
3: ja, nog rare Duitse muziek.
0: Maar wat...
3: Ja, Reis against de spoelmachine is ja... Ja, ook weer een Duitse band die covers maakt van nummers. Allemaal weer net een ander smaakje aangeeft. Een ander... de Weerdal Jankovic van Duitse rockmuziek, zullen we maar zeggen.
0: Cool. Dus hier is Rise Against de spoelmachine. Daarna een stukje Acid Bath wellicht. En anders tot over 2 weken. En dan hebben we het over de festivals.
3: Tot over 2 weken.
0: Doei.
3: Doei.

0: voor Goorlen en Riel. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
0: Dit is Lokale Omroep Goorlen. De omroep voor Goorlen en Riel.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
3: Lokale Omroep Goorlen. Niet normaal, zo lokaal.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legende Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.

together.

0: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podiumbreed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Blijf op de hoogte. Luister, lokale Omroep Goorlen.

such a nature's pitch. What a switch.

Als je doodmoe of kapot van het ravotten bent, te pletter, dol en door elkaar gedraaid bent, moet je er eens uit. Naar Babylon of naar de zon van Afrika, Amerika en driemaal in de ronde van je opsassa, blote billen in het zand, lekker warm even.

Moet de pot van de revotte bent, de pletter waar, dolend door elkaar geruimd, moet je er eens uit. Naar Libanon of naar de zon van Israël en Palestina. Driemaal in de rondte van je op z'n saam, blote bil in het zand.

0: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorlen.
1: Lokale Omroep Goorlen.